0: winst op WK-wedstrijden.
1: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
0: Marnix Westhuis.
2: Wat hebben heel veel mensen, maar Martin Garrix niet. Je hoort het zo meteen bij Harry Styles.

Martin Garrix en Jax Told You So. Martin Garrix is denk ik de enige collega-dj van Radio 538... die niet zijn rijbewijs heeft. En Martin Garrix is ook te horen bij 538 met zijn eigen dj-show in het weekend. Maar na al die jaren heeft hij dus gewoon nog nooit zijn rijbewijs gehad. Dat is toch krankzinnig. Maar dan is je een van je beste vrienden is Max Verstappen. De beste autocoureur van de wereld. En dan heb je jezelf geen rijbewijs. Dus hij wordt ook overal altijd naartoe gereden. Of met een taxi. Of door zijn manager. Maar hij heeft dus wel een hele tijd geleden een rijles genomen in Amsterdam. En toen maakte hij tijdens zijn rijles deze geluiden. Maar ja, ik denk dat Martin Garrix dan toch niet helemaal besef heeft hoe hard je dat...

0: zal.
1: Lucas Graham, 7 years bij Radio 538. Het advies is om zo min mogelijk te doen als het warm weer is. Maar Bjorn en zijn vrienden, die hebben me toch wat gedaan. Nou, dat is... het is echt... Nou ja, ik zou bijna willen zeggen te stom voor woorden. Maar dat zou ook gemeen zijn, want ik zou het ze niet na kunnen doen.

0: Maar de Elfstedentocht van vandaag, die werd gehouden. Ja, was raar om te zien, toch? Tenminste, ik had wel zien natuurlijk. Hebben ze nou een foutje gemaakt? Het is 29 graden, de Elfstedentocht. Maar dat was de Elfstedentocht, maar dan op de fiets. Die werd vandaag gereden in Friesland. En ik heb Bjorn aan de lijn. Bjorn, jij hebt meegedaan. Hoe heftig was dat eigenlijk met dat warme weer?
1: Ja, je had gelukkig wel af en toe een regendouche om even wat gekoeld te hebben. Maar het was wel even heftig, ja.
0: En jullie dachten, joh, fuck it, hier gaan we meedoen? Of was je voorbereid? Wat was het plan?
1: Nee, we dachten echt, fuck it, we gaan meedoen op een tandem.
0: Jullie hebben het op een tandem gedaan?
1: Ja, één iemand met op een racefiets en ik met een vriend op een tandem. Dus,
0: En hoe ging dat? Zat jij voorop? Zat je achterop?
1: Ik zat een beetje afwisselen, maar het was eigenlijk helemaal ruk. Maar...
0: Waarom? Vertel!
1: Ja, gewoon, het was echt veel te warm. Je had geen elektrisch, want ja, dat mag niet. En het was gewoon hartstikke zwaar en ik had het echt nooit moeten doen, maar dat had het wel gehaald.
0: En wat was uiteindelijk dan de beloning?
1: Een trofee. Medaille. En daarna een paar koude biertjes.
0: Het klinkt niet alsof het helemaal de moeite waard voor je was.
1: Nee, zeker niet.
0: Nou, hey, ga lekker stappen. We gaan Just Eat Jack, Stan en John voor je draaien, man.
1: Yes, helemaal goed. Dankjewel, hè.

SDMC, Beast and Honey, Show Me Love in de 5-3 nacht. Goeienacht, mijn naam is Marnix. Kleine belofte die we s'nachts bij je doen als je naar Radio 5-3 luistert, is dat je de allerlekkerste hits krijgt. Zometeen snap de power naar Kensington en Living 4.

0: Snap en The Power bij Radio 538. Ben jij een beetje fanatiek als het gaat om voetbal kijken? Zit je helemaal schreeuwend voor de tv of zit je lekker laid back en laat je alles maar gewoon gebeuren? Daar ging het over, eerder deze week in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En Rick had nog wel een mooi verhaal over vroeger. Over emotioneel gesproken.
1: Ik heb natuurlijk wat ouder. Ik heb nu nog de WK 74 meegemaakt.
2: Hand van God.
1: Nee, dat is niet de hand van God. Maar mijn moeder vertelde als ik zo boos was dat ik huilend naar buiten ben gegaan.
2: Oh,
1: ik heb de hele
2: kleine Ricky.
1: Ik heb de hele tweede helft heb ik niet gezien. Zo boos was ik op de moffen.
0: Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538 ochtendshow. En dit is de nieuwe.

en Miles Away bij Radio 538. Zometeen meer non-stop hits in de 538. Onder andere Direct, The Weeknd, Taylor Swift en ook Bruno Mars hoor je. En vanaf 5 uur Floris Molenaar met het beste van de 538 ochtendshow. En dit is Keen.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Leidy Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En dit was het nieuws op 538.
0: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden. Volg het NK WK Voetbal kijken deze hele week.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden. Volg het NK WK Voetbal Kijken deze hele week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis. Dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is. Bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst en andere partijen de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dit was het nieuws op 538.
0: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden. Volg het NK WK Voetbalkijken deze hele week.
3: Hey, goedemorgen. Dinsdagochtend op weg naar een gloednieuwe 15.

Smith, Nalhorn, Drive Safe. Goedemorgen. Eventjes na 5 uur, dinsdagochtend, na een zonnig maar wel lekker lang weekend. Op weg naar een nieuwe dag. Een stralende lentedag vandaag. Geen regen, veel zon, temperaturen tussen de 27 en de 32 graden. En je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat de afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow. Ja, zo ging het bijvoorbeeld over een hele bijzondere droom van Florentien. De intieme details daarvan. Hoor je over 6 minuten. Na Pnauw en Khalid, The Hard Way bij Radio 538.

0: Black and How You Remind Me bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend op weg naar een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar afgelopen vrijdag.
1: Ik heb over jou gedroomd, Rick.
2: Serieus?
1: Oh, ja.
2: Wacht even.
1: Ik krijg het ook niet meer voor mijn netvlies.
3: Nee. Wat is er gebeurd dan?
2: Weet je,
1: we lagen in bed.
2: Hadden jullie...
1: En je zat aan mij.
2: Ja?
1: Ja.
2: Maar gewenst of ongewenst?
1: Ik vond het eigenlijk wel gezellig.
2: Oké.
1: Ja, ik weet...
2: Maar waar waren jullie? Bij wie waren jullie thuis? Ja, waren jullie op vakantie?
1: Nee, we waren niet thuis. En we waren met het hele team op pad.
2: Oh.
1: Maar wij zaten dan een beetje te keuvelen. Liggend. In een bed.
2: Liggend
3: in bed.
1: Maar dromen zijn vaag, hè? Dus je weet vaak niet waar...
2: Maar komt dat niet... Want het Ibiza-sportje is natuurlijk weer op televisie nu. Dat wij vorig jaar hebben opgenomen, weet je wel. En daar liggen jullie natuurlijk ook naast elkaar op die strandbedjes. Ja.
3: En daar voelde je eigenlijk de spanning al een
2: daar
3: beetje.
2: Daar was al enorme spanning.
3: Ja. Seksueel, hè? Ja, zeker. Ja. Dat is niet normaal. Wat daar gebeurde... De vonken vlogen heen.
1: Dat was wel binnen, dit.
3: De vonken vlogen heen.
1: Goed. Maar goed, misschien heeft het daar inderdaad niet
3: mee. Ja, ik zou voor jou zeker open.
1: Maar je hebt... Dat kan.
2: Maar werd je wakker en... Dat je toen dacht van, wat is er gebeurd?
1: Maar het was zo echt ook. Je zat echt gewoon...
2: Op je.
1: Daarom denk ik van, heb ik nou met Rick vannacht...
2: Voelde het...
3: Laten we eerlijk zijn. Voelde het goed of niet?
1: Het was wel een leuke droom. Het was wel een gezellige droom. Het was wel positief.
3: Jeetje.
2: Ik denk dat ook. We staan hier...
1: Raar, hè? Maar je hebt dat niet in de hand.
2: Maar moeten jullie dat niet nader uitzoeken?
1: Nou, nee.
3: Ja, hier zit wel het feit dat je erover droomt.
2: Dat is toch wel een soort verwerking van de dag.
3: Jullie moeten dit uitzoeken.
2: Het zit al langer in je hoofd, blijkbaar.
3: Misschien moeten jullie gewoon een keer op date met z'n tweeën.
2: Nou, dat zou leuk zijn.
1: Dat kan toch niet?
2: Waarom niet?
1: Nee,
3: ik zeg geen nee.
2: Zouden jullie elkaar types zijn?
3: Nee.
2: Is Flo jouw type?
1: Ik denk wel dat we snel ruzie krijgen.
3: Nee, Flo is absoluut niet mijn type.
2: Waarom niet?
3: Nou, ze is chaotisch, daar kan ik niet tegen.
2: En jij bent lekker gestructureerd.
3: Nee, maar ik ben ook een chaot. Dus ik weet je wel, ik ben altijd alles kwijt. Maar ze zeggen
2: toch altijd in het land der blinden...
3: Ja, maar ik ben alles kwijt. En Florentine is voor mij ook altijd alles kwijt. Dus wij zijn altijd alles kwijt.
1: Alles kwijt. Nee, dat werkt niet.
3: Nee, maar ze is ook niet mijn... Ik vind Florentine echt een hele knappe vrouw. Maar ze is niet mijn type.
2: Okay.
3: Nee.
1: Maar jij valt ook meer op wat exotischer, toch?
2: Nou, ik vind jou vrij
3: exotisch.

0: op weg naar een tropisch warme dinsdag. En hoe klink jij op dit vroege tijdstip eigenlijk? Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan een microfoon ingedrukt. Dan kun je dus even laten horen hoe je klinkt op dit vroege tijdstip. Dennis!
1: Goedemorgen, 538, yo!
0: Klein kraakje na het weekend, Dennis. Maar goed, ja, het is ook vroeg, hè. Het is je vergeven. Patrick!
1: Wat? Morgen, Floris! Lekker dat je er weer bent, man!
0: Hey. Geheel wederzijds, Patrick. Fijn dat jij er ook weer bij bent. En Saskia komt binnen.
2: Goedemorgen, Floris. Fijne uitzending.
0: Joejoe. Joejoe. Hou je hoofd koel vandaag en luister lekker naar 538. De ochtendshow zometeen om 6 uur. En dit is Davina Michel. Stil,

0: Backstreet, No Diggity bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Tot die tijd nog even terug naar vrijdag.
1: Ja, vorig weekend stonden ze al 3 keer in het Gelredome in Arnhem. En er zijn nog 7 shows te gaan. We hebben het over Suzanne en Freek die daar het stadionplas spelen. En aan de telefoon hebben wij Freek Rikkerink van Suzanne en Freek. Uiteraard, Freek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo, hallo. Hey, weet je wat ik me nou afvraag, Freek? Moeten jullie ook dat gras maaien wat naast het stadion? Want die matten gaat eruit. Zit dat bij de huurdeal in, dat je dat bij moet houden?
2: Ja, daar gaan ze niet beter van voetballen volgens mij. Dus laten we dat maar niet doen.
1: Hé, hey, maar 3 keer Gelredome al gehad. Hoe kijken jullie terug op die eerste 3 shows?
2: Ja, dat was echt niet normaal. Het was echt zo'n bijzonder weekend. En je merkt dat iedereen die daar komt, die komt daar met een intentie om een bijzondere avond te hebben. En ja, elke avond en middag gebeurde er zoiets bijzonders in de zaal. Dat was echt. Wij waren er stil van, maar volgens mij de mensen die zijn geweest hebben het ook als heel bijzonder ervaren.
1: Ja, nou ja, goed, de mensen die er zijn geweest, die kunnen een beetje vertellen hoe het voelde. Maar hoe voelde het voor jullie? Wat maakt het zo speciaal dan, die Gelredome shows?
2: Nou, we waren vooraf een beetje benieuwd of het in zo'n groot stadion ook intiem konden houden. Omdat het natuurlijk zo groot is. En grappig genoeg was het heel intiem. Het voelde echt alsof we daar gewoon met een club vrienden stonden. En zelfs bovenin op de tribunes, dat voelde dichtbij. En ja, het was gewoon heel bijzonder om daar te mogen staan. En het, nou, er zit natuurlijk een bepaalde lading op die shows. Ja. En het was gewoon heel bijzonder dat ja, iedereen kwam daar om alle emoties te voelen. Dus niet alleen maar verdriet, maar ook echt heel erg blijdschap. En je zag gewoon dat iedereen helemaal open stond. Dat was heel bijzonder.
3: Ja, wat natuurlijk super tof is. Jullie staan echt midden, laten we zeggen, op de middenstip van het stadion. Ja. Dat is natuurlijk, dan heb je echt iedereen om je heen.
2: Ja, klopt. Ja. We hebben echt 360 graden om ons heen. Om ons heen mensen, ja.
1: Nou zeg jij van ja, het is heel intiem. En dat snap ik ook op sommige momenten. Maar de beelden die ik heb gezien, die waren verre van intiem. Maar dat was, ik zag jullie door het stadion vliegen. Ik zag vuurwerk. Het is ook wel een hoop spektakel, toch?
2: Ja, het is ook natuurlijk gewoon wel echt een stadionshow. Dus we dachten wel van oké, we staan in het stadion. Wat gaan we allemaal doen? Vliegen hoort daarbij. Suus vond het nog een beetje spannend. En ik dacht alleen maar, let's go.
1: Ja.
2: Dus ja, superleuk. En volgens mij hebben we pakken flink uit met inderdaad met confetti en vuurwerk en allerlei special effects. Maar het gaat om de liedjes, maar het is wel heel leuk dat dat kan in een stadion.
1: Want dat vliegen, hoe is dat?
3: Ik bedoel, dan moet je even trainen, toch?
1: Ja, je gaat dat oefenen. En dat is toch een eerste keer dat je. Wat is het, een metertje of 30 denk ik dat je de lucht in gaat?
2: Ja, het is wel flink hoog. En we hebben dat geoefend in een leeg Gelredome. En ik moet zeggen, dat was wel spannender dan dat de mensen onderstaan. Want dan heb je toch het gevoel.
1: Die vangen me wel
2: op. Die vangen je wel op. Precies. Maar het is wel echt serieus hoog. En de eerste keer dat ik een backflip maakte, dat is toch heel even dat je denkt, gaat dit goed? Maar het ging gelukkig goed.
3: Ja. Nou ja, en voor mij is dat nog nooit verteld. Jullie vliegen allebei los van elkaar, maar wel tegelijk. Dat is echt een
4: bizarre stukje.
2: Ja, dat komt omdat het podium in de midden staat. Dus je kan niet door de hele zaal vliegen. Dus dacht ik, oké, dan pakken we allebei een eigen kant. Ja. En laten we dat zo doen. En het is superleuk. Dus dan aan het eind van de show, dan vraag ik echt aan elkaar van, hoe was je vlucht?
3: Hoe was je vlucht?
1: Ja, gisteren vloog ik lekkerder. Maar... Hey, even is Sef al wezen kijken eigenlijk, jullie zoontje?
2: Nee. We hadden eerst bedacht van misschien willen we die

0: nog een keer bij een soundcheck of zo meenemen of zo. Maar ja, joh, weet je, die slaapt nog zoveel op een dag. Eigenlijk heeft hij er helemaal niks aan. Dus we hebben zoiets van, we maken foto's en we laten het hem zien.
1: Ja, hoe gaat het met hem eigenlijk, met Sef?
0: Gaat goed. Ja, Suus die zit nu, as we speak, is met de neus in de lui gevallen. Dus,
1: was jij even blij dat wij belden?
0: Ja,
1: nee,
0: ja ik moet even bellen. Ja.
2: Maar gaat hij wel mee naar het Gelredome of blijft hij thuis?
0: Nee, hij blijft lekker thuis.
3: Ja. En hoe gaat het met jou dan?
0: Ja, gaat ook goed. Ja, we nemen goed onze rust tussen de shows. Maar het gaat goed, ik voel me goed. En dus dat is heel fijn.
1: Nou, wat super fijn om te horen, Freek. Hey, en Ruben Hille, dat is natuurlijk jullie voice-kandidaat. Ja. Die mag het voorprogramma verzorgen. En nou hebben wij Ruben hier een week of twee geleden al in de studio gehad. Ja, eigenlijk een paar dagen voordat hij bij jullie zou gaan spelen. A, wat een onwijs aardige gozer is dat. En B, wat een geweldige muzikant hebben jullie daar gekweekt.
0: Ja, dat is niet normaal, toch? Het is gewoon heel leuk om... Dat vonden wij zo leuk aan The Voice, dat... Het zit er allemaal al in. Alleen, ze weten het zelf vaak nog niet. En je moet het samen met ze gaan zoeken. Maar als je het dan vindt en het lukt om het eruit te halen... dan is het zo gaaf. Want als je hem nu in de Gelredome ziet performen... Dan geloof je echt niet dat een paar maanden geleden... wij de enige stoel waren die voor hem draaide.
1: Dat is toch ongelooflijk? Dat jullie de enige waren die hoorden en zagen... Nou, niet eens zagen, maar hoorden van hier zit meer in.
0: Ja, maar wat zegt dat ook over die andere drie coaches? Ja.
2: Wil je niet over mijn kwaliteit?
1: Hey, even, hoe ziet zo'n dag eruit? Want vanavond staan jullie in het Gelredome. Hoe gaat het nu verder? Hoe bereiden jullie je voor?
0: Op zich, vanmiddag gaan we daar weer heen. En dan hebben we een doorloop en een soundcheck. En gaan we alles nog even weer goed nalopen. Van oké, wat ging er vorige week goed? Wat kan er volgens ons misschien nog iets beter? Dus gewoon even een beetje fine-tunen. Even een keertje proefvliegen. En voor de rest zijn we gewoon vooral lekker vandaag nog even lekker met Sef aan het chillen.
1: Want is zo'n ochtend dat je dan wakker wordt op zo'n dag dat je weet van ik sta vanavond gewoon weer
2: voor. We mogen weer.
1: Wat zit erin? 40.000 man of zo, denk ik?
0: Ja, 40.000, ja.
1: Word je dan anders wakker zo'n ochtend?
0: Ja. In principe worden wij elke ochtend gewoon wakker van Sef. Dus dat, dan ben je eerst even daarmee bezig. Ja. Maar we zeiden wel al heel vroeg tegen elkaar van wel heel vet dat we dit weekend weer mogen gaan beleven. Want vorig jaar zouden we ook twee weekenden hebben in de Ziggo Dome. Na weekend 1 liep het allemaal wat anders. Zeg maar. Dus we hebben daar eigenlijk vorig jaar helemaal niet van na kunnen genieten. Nee. Omdat we überhaupt hebben gespeeld. En dat hebben we deze week wel heel erg alvast. En nu hebben we dus ook die voorpret van oké, vanavond gaan we dus weer. Dat is wel heel leuk.
1: Nou, heerlijk. Goed om te horen dat het goed met jullie gaat, dat het goed met jou gaat, dat het goed met Sef gaat. En dat jullie gewoon vanavond weer een fantastische show gaan geven, dat weet ik zeker.
0: Dankjewel.
1: Ga ervan genieten, doe Suzanne de groeten en we spreken je snel.
0: Gaan we doen, groetjes.
1: Hoi.

0: American Girls bij 538. Goedemorgen, op weg naar de dinsdagochtendeditie van de 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar afgelopen vrijdag. En ja, op die vrijdag, zo rond de klok van 9:45, vlak voor het weekend, dan is hij er weer.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes. Zaterdag 16 mei. Een 40-jarige man uit Drunen is opgepakt nadat hij een volledige badkamer had gedumpt langs de A65. Ik heb op een parkeerplaats langs de A2 ooit mijn afwasmachine gedumpt. Maar een vrachtwagenchauffeur heeft mijn vrouw daarna toch weer thuisgebracht. Het is toch verschrikkelijk wat mensen tegenwoordig allemaal langs de weg dumpen. Al is een anonieme uitbater van een nabijgelegen ecstasy-lab. De politie is inmiddels op het gedumpte toilet bezig met een uitgebreid remsporenonderzoek. Sporen zijn echter verwarrend omdat er inmiddels ook al 7 Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs op hadden zitten schijten. Zondag 17 mei. In de buik van een Italiaanse vrouw is maanden na een operatie een vergeten schaar van 15 centimeter aangetroffen. De timing is natuurlijk heel vervelend, aldus de arts in kwestie. Want we hadden na maanden van zoeken net een nieuwe schaar gekocht. Toen ik laatst wat eerder dan verwacht thuis kwam, trof ik een stuk gereedschap van 17 centimeter aan in het lichaam van mijn vrouw. Namelijk de judokus van de buurman. Een schaar van 15 centimeter in je buik. Of zoals ze het op de Ramblas noemen, een avondje stappen. Maandag 18 mei. Een Ethiopische vrouw is na jarenlang vruchteloze pogingen om zwanger te raken nu ineens bevallen van een vijfling. Lijkt me vreselijk vermoeiend om dag in dag uit dat door merg en been gaande gejengel om eten te moeten aanhoren. En er nu ook nog 5 kinderen. De bevalling werd gênant toen de medicijnman na het 4e kind begon te joelen. 10, 10, 10, 10. Om een centje bij te verdienen voor de opvoeding van de vijfling verhuurt de moeder haar baarmoeder nu als 2-kamer-appartement. De gemeente Drunen wil iets doen voor de kerstverse moeder Dara en stuurt haar als verrassing een complete badkamer met lichte gebruikerssporen. Dinsdag 19 mei, Madame Tussauds Amsterdam heeft bij een update van de collectie de wassenbeelden van Frans Bauer en Sylvie Meis omgesmolten. Heel goed. Ik vind het wassenbeeld van Sylvie Meis sowieso een beetje dubbelop. De beelden van Frans Bauer en Sylvie Meis samen zijn gebruikt om 1 nieuw beeld te maken van Django Wagner. Het overbodige beeld van Treintje Oosterhuis is aangekocht door het Spoorwegmuseum. Woensdag 20 mei. De trotse Bulgaarse gemeente Avren heeft songfestivalwinnares Dara een stuk grond geschonken. Ook de gemeente Drunen wil iets doen voor Dara en biedt haar een complete badkamer aan met lichte gebruikerssporen. Ik heb mijn schoonmoeder laatst ook een stukje grond aangeboden, maar ze wil er helaas nog niet in. Ik vind dat Nederland oud-deelnemer Gordon met terugwerkende kracht ook een best een stukje grond mag aanbieden. En dan maakt het mij in principe niet uit in welk land. Donderdag 21 mei. Onderzoek toont aan dat de Neandertalers 60.000 jaar geleden al naar een soort van tandarts gingen. Het tijdperk gaat daarom voortaan de geschiedenisboeken in als tandstenen tijdperk. Bijzonder. Dus 60.000 jaar geleden hadden ze blijkbaar al een tandarts, maar in de woonplaats van Johan Derks hebben ze anno 2026 nog steeds geen kapper. Mijn vrouw zei laatst in bed tegen mij: jij zou een goede tandarts zijn, want je ligt al 20 minuten te boren en ik voel nog niks. En vandaag, vrijdag 22 mei. De regering wil dat bedrijven vanaf 2027 de lonen van hun werknemers inzichtelijk maken, zodat de salariskloof tussen mannen en vrouwen verdwijnt. Tim heeft bij 538 een salaris met 5 nullen. Rick en Niels overigens ook, maar dan wel met 2 nullen achter de komma. Hè? Worden jullie hiervoor betaald? Al dus Florentien. Die loonkloof tussen man en vrouw is totale onzin. Want mijn vrouwelijke collega Trudy van 56 verdient net zoveel als ik. Al dus de 19-jarige stagiaire Kevin. En de laatste. Ik heb onlangs de kloof van mijn vrouw weten te dichten. En ik ben nu vader van 5 kinderen. Al dus de 34-jarige Bobokko Mobokko uit Ethiopië.

0: got a feeling. Goedemorgen. Ja, I got a feeling dat dit gewoon een hele lekkere zonnige dinsdag gaat worden. Die je begint met een nieuwe ronde van de ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze dinsdag werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Bel daarvoor nu 0909-30538. Kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow als de eerste luisteraar? Komt in ruil daarvoor het Ik was de eerste luisteraar t-shirt jouw kant op. Yo, dat is lekker, hè? Bellen maar 0909-30538. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketteninstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. Minister Rubio zegt dat er ondanks de aanvallen nog steeds een vredesdeal met Iran mogelijk is. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030 en dat kost minimaal 1 miljard. En voetballer Ismail Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. En dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. En trainer Sarina Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlands voetbal. Ja, dan het weer. Het wordt een zonnige, hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook echt benauwd aanvoelen. Vanavond dan draait de wind naar het noorden en dan koelt het een beetje af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Filmers dan. Als ze er staan, gaat Rickje vertellen waar het is.

0: met 0909-3058. Meld je als eerste luisteraar. En ontvang daarvoor, want dat doe je niet voor niets natuurlijk, het officiële eerste luisteraarshirt.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
3: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
4: Dat is nog eens voordeel.
3: Ja, dus... Aldi.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
8: Volg het NK WK Voetbal kijken. Deze hele week

0: dit is toch niet onze laatste uitzending, hoop ik. Thank you for being a friend. Ja. Dit is echt zo'n afscheidsplaat.
1: Ja.
0: Wel een leuk liedje.
1: Nee,
0: dat is waar. Elke dag kan de laatste zijn. Andrew Gold, aan het begin van een gloednieuwe editie van de Ochtendshow. Dinsdag 26 mei. Goedemorgen en van harte welkom na een heerlijk lang Pinksterweekend. Want man, wat zijn we verwend qua weer.
1: Zo hoort het ook eigenlijk.
0: Ja, zo hoort het te zijn. Tenminste, dat is ooit bezongen in een liedje op een mooie Pinksterdag. Nou, dit waren er zelfs twee. Temperaturen tot 30 graden opgelopen afgelopen weekend. En vandaag gaan we nog een stapje hoger.
2: Ja, niet overal, hè. Ik zeg het land wordt 31 graden, maar de rest zo richting Zeeland zit je op de 4, 25 graden.
0: Oh.
2: Dus het is lokale warmte.
0: Een lokale warmte vandaag. Ja. Met aan het einde van de dag geloof ik een verdwaalde bui her en der.
2: Ja, is ook wel weer lekker.
0: Ja.
2: Het is klaar met de sprokkeldagen. Tot aan kerst. En voor mij valt kerst ook niet 100% goed toch dit jaar. Hebben we niet één dag...
1: Even kijken.
2: Een werkgeversdag? Een werkgeversjaar?
0: Jij zegt één dag in het weekend?
2: Dacht ik, ja.
0: Dit jaar kerst? We zoeken het even uit. Komen we zo op terug.
2: Ja, het is zaterdag. Tweede kerstdag is op een zaterdag.
1: Ja, dan is de eerste kerstdag op een donderdag. Ja.
0: Dus jij zegt, het is even over en uit met de vrije dagen.
2: Ja, het is tot aan de kerst. Is het klaar nu?
0: Hè?
3: Jammer, hè? Nou ja. Het wordt wel, het is wel prachtig weer.
0: Het is
3: laten
0: geweldig
3: we daarvan
0: weer
3: genieten.
0: Nou, dat doen we zeker. Dat doen we volop. En dat gebeurt in de landen ook. En afgelopen weekend is dat ook gebeurd met de zomertop 538 hier op 538.
2: Man.
0: Want we dachten, ja, het wordt mooi weer. Laten we eventjes muzikaal verwennen met de broodnodige zomerhit. Ook dat was een schot in de roos volgens mij. Hey, Ismael Saibari is verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. De PSV kwam dit seizoen tot 15 goals en 8 assists. En zo klonk het moment.
4: De winnaar van de Eredivisie Speler van het Jaar Award is... Ismael Saibari. Van harte gefeliciteerd. Ismael, kom lekker hier staan. Hoe is het om hier te staan?
5: Ja, voel me goed.
4: Ja?
5: Voel me goed. Dankbaar.
0: Ja, dankbaar. Voelt zich goed. Het verplichte praatje. Maar wel leuk dat hij die prijs in ontvangst had genomen. Was niet echt een verrassing. Ik zag alle polletjes al dat hij...
2: Zeker.
0: Met een grote voorsprong door iedereen werd genoemd... als zijnde de speler die het meest verdiende. Dan gaan wij even naar Haarlem. Daar komt Mariska vandaan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hallo en welkom.
6: Dankjewel.
0: Ja, hoe is het daar in Haarlem?
6: Ja, hartstikke goed. Onderweg naar Amsterdam of naar Beemster, maar dus Haarlem zal het wel goed zijn. Maar
0: heb je een beetje genoten afgelopen weekend daar?
6: Zeker weten.
0: Want Haarlem is een leuke stad, hè, als het mooi weer is.
6: Ja, maar ik ben niet echt veel in Haarlem geweest dit weekend.
0: Je bent naar het strand gegaan natuurlijk.
6: Nee, niet eens.
0: Oh,
2: nee.
6: Even naar Caprera, de Edwin Evers Band.
0: Oh, je bent Edwin Evers Band geweest, ja?
6: Ja.
2: Nou ja, beter weekend had je niet kunnen uitzoeken, toch?
6: Nee, toch? Dat was een goed begin van het seizoen.
0: Ja. En hoe was het optreden?
6: Ja, het was geweldig.
0: Ja?
6: Ja, helemaal geweldig.
0: Wat was het
2: hoogtepuntje?
0: Wat was het hoogtepunt?
6: Ja, het flexibele van Edwin. Die is lekker soepel.
2: Is Edwin soepel?
6: Nou, niet echt.
2: Ja, Edwin is natuurlijk ooit volgens mij door Cornald Maas bestempeld als druivenstamper.
0: Druivenstamper? Ja, dat is
6: wel. Dat klopt wel.
2: En
0: dat is nog niet veranderd.
6: Nee, niet echt, nee. Hij deed zijn best, maar...
0: Maar het is wel altijd... Ik vind het sensationeel hoe zij dan zo'n... Nou, in dit geval is het geen zaal, maar is het een openluchttheater. Ja. Maar dat ze dat echt volledig ondersteboven weten te spelen.
6: Ja, dat is één groot feestje. Allemaal leuke muziek, dus ja, dus, iedereen swingt mee.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk, Mariska. Dan heb jij een mooi weekend gehad. En vandaag gaat er weer gewerkt worden. Wat doe je?
6: Ik ben operator op rioolwaterzuivering. Dus ik zorg dat al het rioolwater weer gezuiverd wordt en weer schoon geloosd kan worden.
0: Zit er veel rotzooi in?
6: Ja, genoeg. Je wil niet weten wat je allemaal uitscheidt.
2: Letterlijk.
0: Oké. <Okay.
6: laughs> Letterlijk en natuurlijk.
0: Maar je hoort natuurlijk best vaak dat ze tegenwoordig zien dat er zoveel medicijnresten
2: drugs,
0: in zitten. En dat ze drugs tegenkomen.
1: Geestverruimend.
6: Ja, medicijnresten zijn ze mee bezig om dat allemaal te verwijderen. Ja, drugs en dat soort dingen is wat lastiger. Maar er moet een hoop veranderen om het allemaal goed eruit te krijgen. Maar dat zijn wel nieuwe zuiveringstechnieken die erbij gaan komen.
0: Maar kunnen jullie aan de hand van monsters zien? Want jij zit dan bij... je was onderweg naar de Beemster, hè? Dus ik neem aan dat je daar ergens werkt bij een rioolzuiveringsinstallatie.
6: Ja,
0: kan je dan ook zien van, nou, hier in deze regio wordt meer ecstasy gebruikt dan cocaïne bijvoorbeeld?
6: Nou, dat kunnen wij niet. Wij kijken dat zelf niet naar. Dat doet het laboratorium. Maar ik weet niet in hoeverre zij dat er helemaal uit kunnen halen. Maar ze kunnen wel bepaalde componenten natuurlijk vinden in het water.
0: Ja. Maar dat soort trends kunnen jullie, als je dat zou willen, kan je dat vaststellen?
6: ze kunnen wel een hele hoop eruit halen in het laboratorium, inderdaad. Het wordt niet standaard gedaan, maar er worden wel monsters genomen. En als we iets verdenken, dan gaan ze wel verder zoeken.
0: Nou is het natuurlijk zo dat als je langs zo'n locatie rijdt, dat het ongelooflijk stinkt altijd, zo'n rioolzuiveringsinstallatie.
6: Ja, niet overal zo.
2: Nee, moet zeggen, wij hebben in Utrecht, zit die redelijk in de stad.
0: Ja.
2: Tegenover Vechtaan. Eigenlijk is dat...
0: Dat ruik je niet.
2: Nee.
6: Anders moet je de klacht indienen, want dan moeten ze er wat aan gaan doen. In principe, zeggen, ja, er zijn natuurlijk wel plekken waar het stinkt. Ja. Maar in principe is dat allemaal overdekt, zeg maar. Dus dan, ja, daar ruik je dan... Zou je niets mogen ruiken, want het is allemaal afgezogen. En ja, ook weer gezuiverd, zeg maar, die lucht. Dus dat zou niet mogen, dat het heel erg stinkt. Dan is het meestal een probleem.
0: Maar het is niet zo dat als jij op kantoor zit, dat je de hele tijd zo'n rioolrugje op de achtergrond ruikt?
6: Ja, ik loop voornamelijk op de zuivering, dus ja, ik ruik het de hele dag.
0: Oh, ja. Ah. Jij ruikt het niet meer.
6: Ik ruik het niet meer.
0: Nou Mariska, jij kan daar een mooi shirt aan trekken tijdens het rioolcijferen, want jij bent vandaag...
7: De eerste luisteraar.
6: Nou, superleuk.
0: Dus we gaan het shirt jouw kant op laten komen.
6: Nou, hartstikke mooi.
0: Alsjeblieft, veel plezier. Veel plezier. Wat zeg je nou?
6: Ik zeg, dat kan niet naast mijn badjas. Ja.
0: Had je al een badjas ook?
2: Ja, tuurlijk.
6: Ja, die heb ik ook al gewonnen.
0: Eentje, Mariska.
2: Zit lekker, hè?
0: Maar...
6: Jij
0: probeert gewoon al onze prijzen een beetje in ontvangst te nemen.
6: Ja, tuurlijk. Trouwe luisteraars.
0: Hartstikke goed. Die koesteren wij ook, trouwe luisteraars. Dus blijf er lekker bij. Maak er een mooie dag van vandaag.
6: Hi, doen. Jullie ook.

0: up again. De ochtendshow van 538 om 11 minuten voor 6:30. Het is vandaag dinsdag en dit is een dag waar wij hier bij 538 al lang naar uitkijken. Want vandaag begint officieel het NK WK voetbal kijken.
1: Ja.
0: Ja, dat is superleuk. 6 kandidaten die vanaf vandaag worden opgesloten in onze livestage. Die is omgebouwd tot een soort woonkamer. Er staat een bank in en er liggen allerlei oranje attributen. Dat geldt overigens ook voor de rest van de studio. Alles is behoorlijk oranje hier. Maar er zijn zometeen 6 kandidaten die een week lang hier in de studio onze gast zijn en zo lang mogelijk WK-wedstrijden moeten gaan kijken.
1: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk vrij simpel. Degene die het als langste volhoudt, die wint 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen. Dus Jarno Tabita, Senna, William, Mitchell en Daan, dat zijn de 6 kandidaten. Die nemen zometeen vanaf 7:45 plaats hier in deze prachtige ruimte in de studio van 538. En daar zijn zij een week lang onze gast. Wie oh wie houdt het langste vol?
2: Gaat dat ook een beetje rieken daar natuurlijk in die studio? Wordt dat een beetje bijgehouden?
1: Zal ik ook even bij gaan zitten? Dat ik af en toe een klein windje laat.
0: Kijken wie het langste vol houdt.
2: En we gaan natuurlijk nog een stukje verleiden.
1: En
2: we spelen wat quizjes. Dat je natuurlijk als luisteraar denkt, ja, what's in for me, weet je wel. Van alles te winnen. Alles, man. Het wordt zo'n...
0: wordt een leuke week.
2: Ontzettende gezellige oranje week.
0: Maar er komen inderdaad af en toe verleidingen langs, waarin kandidaten cryptisch te horen krijgen dat als zij op dat moment uit het spel stappen, dan krijgen zij een bepaalde prijs.
2: Een beloning.
0: Ja. Een beloning.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk een soort bot van de bank.
2: Ja.
0: Zo moet je het zien. En dan komen ze ook letterlijk van de bank. Dat kan een fantastisch mooie prijs zijn, maar het kan ook, want het blijft cryptisch, het kan ook een teleurstelling zijn. Dus dat gaandeweg de week. Jij kan ook tijdens deze week radio luisteren. Ontzettend leuke prijzen winnen, maar daar gaan we je later alles over vertellen. We zullen zo meteen eerst eens eventjes deze 6 kandidaten laten installeren. Rond 7:45 gaan zij officieel van start. En dan...
2: Wat is de eerste wedstrijd? Weten we dat al? Of duwen we gewoon op de knop en beginnen we bij poolfase 1974? En daar gaan ze!
1: Rob Rensenbrink. En niet te vergeten, Harry de Rensen.
2: Nou ja, het ding is, dat was toen natuurlijk ook nog verslag via de telefoon.
1: Ja,
2: in die tijd. Kijk, nu is dat tegenwoordig allemaal straalverbinding. En of Wietse van de Goot naast je op de bank zit.
1: Ja.
2: Maar in die tijd was dat inderdaad gewoon, dan moesten ze inbellen.
1: Ja,
2: 0031.
1: En wie spreek ik? Met Theo Rijtsma.
2: Zet mij maar door.
1: Ja, dat Nederland 1.
2: Natuurlijk. Dat was echt, dan kreeg je nog zo'n R in je beeldscherm, weet je wel. Van
0: ik denk
2: van de
0: tot in de jaren 90 heeft dat nog.
2: Zeker.
0: Heeft dat doorgelopen via telefoonlijnen.
2: Ja, man.
0: Ja.
2: Mooi toch?
0: Nee, ik heb geen idee wat zometeen de eerste wedstrijd wordt. Maar ik hoop dat het een beetje een recente wedstrijd is. Dat kijkt toch lekkerder dan de hele oude wedstrijd.
2: Ja, even in te komen, zeg jij.
3: En een beetje spannende wedstrijd zou ook wel leuk zijn.
2: Ja, dat moeten we wel even een tijdje terug, ja.
0: Ja, nou ja, spannend is het natuurlijk sowieso niet. Want ze zijn allemaal al een keer uitgezonden. Dus je weet in principe
1: wel wat de uitslag is, hè?
0: Maar een leuke wedstrijd. Ik bedoel, zo'n Nederland-Spanje met 5-1.
2: Ja, heerlijk. Oh.
0: Dat is wel even een fijn om even terug te mogen kijken. Ja. Nou, dat is verderop hier in deze radioshow deze hele week. Het NK WK voetbal kijken. Ja. Dat is zoals we het gedoopt hebben. En als je het wil volgen, ook met beeld erbij, dat kan allemaal. Want via TV 538 en natuurlijk de site van 538 is alles rustig mee te bekijken. Er staan allemaal camera's op, dus dan kun je ook in de gaten houden of het allemaal eerlijk verloopt. Dit is de ochtendshow met Kensington. Living 4.

0: voor Kensington in de ochtendshow. Goedemorgen, het is 6:45. Zometeen kans op de badjas. Want die wil jij ook hebben, dat weet ik zeker. Je kan hem winnen bij Lekker naar de Wekker. Spelen we zo dadelijk over iets meer dan een kwartier. Florentien, die heeft het laatste nieuws.
1: Ja, de ventilator en de airco, die staat natuurlijk nu aan 's nachts. Maar wat kost dit eigenlijk per nacht?
0: Oh, okay. Willen we dat weten? Nou, ja. Je hoort het zo.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Deze hele week.
2: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Lieve Kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Vertrouwd sinds 1999.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je dat doet.

0: hebt voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Nu bij Vibra. Das Stieglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
12: Ja, goedemorgen. De zon schijnt vandaag de hele dag volop. Er staat weinig wind en het wordt een zeer warme dag met de temperaturen tussen de 30 en de 33 graden vandaag. En dan een overzicht van de files. Rick, waar staan ze?
13: 12 files beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug. 29 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Eveningen 18. En de laatste is de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. De vertraging 20 minuten.
12: Het is 6:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een grote brand heeft een loods van een timmerbedrijf in Zutphen verwoest. Er viel niks meer te redden toen de brandweer arriveerde, die er alles aan deed om te voorkomen dat het oversloeg naar gebouwen daarnaast. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleenreizende mannen niet meer welkom zijn, maar straks zijn vrouwen en kinderen ook de klos, dat vreest het Rode Kruis. En mensen vragen massaal een extra stroomaansluiting aan. Nu het nog kan, over een maandje krijg je namelijk niet meer zo makkelijk een stroomaansluiting, dat schrijft de Telegraaf. Er is bijna geen plek meer op het stroomnet. Bondscoach Ronald Koeman die heeft de WK-voorbereiding gisteren afgetrapt door met een klein clubje trainingsveld op te gaan in Zeist.
12: Met z'n zessen.
14: Het
12: zag er zo treurig uit.
15: Ja, de rest is nog bezig, of uitrusten.
14: Dit zijn degenen die dus al zijn uitgevoetbald en na een weekje vrij dus nu weer de draad op gaan pakken. En het gaat dus om Quinten Timber, Noah Lang, Guus Stil, Kees Smit, Luciano Valente en Mark Vlekken. Ja, ook vandaag en morgen staat hij nog met een groepje op het veld. En dan woensdag gaat hij natuurlijk bekendmaken, ja, de definitieve 26-koppige WK-selectie.
12: Maar het kan dus best dat deze zes die daar nu staan te trainen, dat één of twee daarvan
15: kunnen
12: dat die afvallen.
15: Weer naar huis. Ja.
12: Maar dat is toch ook, dan voel je helemaal Jan Lul.
15: Dat is een beetje, want elke speler die in de voorselectie zit, komt naar Zeist, of niet?
12: Ja, geen idee. Had op een gegeven moment een lijst met 55 namen.
15: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is die voorselectie.
12: Zelfs wij stonden volgens mij.
14: Nou, het is deze dagen natuurlijk lekker warm en vooral ook 's nachts. Maar wat kost het eigenlijk om de hele nacht een ventilator aan te zetten of een airco?
12: Oh,
14: dat is onderzocht. Het valt mee, moet ik zeggen. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde variabele stroomprijs van 32 cent per kilowattuur.
12: Ja.
14: Stel, je hebt de airco 8 uur aan, dat is ook gemiddeld.
12: Ja.
14: Dan kost dat, wat denken jullie? Hebben jullie enig idee?
16: Nee, 2-3 euro.
14: Nou, Rick zit er heel dichtbij. €2,56.
12: Oh, maar dat voor een koele slaapkamer vind ik het dat wel waard.
14: Ja, dus 4 nachtjes is ongeveer een tientje. Heb je nou een hele dure airco, dan kost het echt niet meer dan €15 voor 4 nachten. Dus het valt toch mee.
12: Is te overzien.
15: Als dit tot eind augustus zo is, tel het dan even bij elkaar op. Dan heb je iets van 120 nachten.
14: Ja.
12: Maar dat is het niet. Dat weten we
15: jij denkt, dit was een opleving.
12: Volgens mij is vandaag de laatste dag en vanaf morgen wordt het alweer een stukje koeler.
14: Ja,
15: maar dan blijft het alsnog 3, 24 graden, toch?
3: Jawel, maar dan zijn de nachten nog een stukje kouder. Dus dan is het wat beter te doen.
14: Dan een ventilator, dat is een stuk goedkoper. Dat is 20 cent per nacht.
3: Voor een hele nacht?
14: Voor een hele nacht. Oh ja.
3: Ik word altijd een beetje onrustig van een ventilator.
13: Verschrikkelijk.
14: Ook vind het heerlijk, juist.
3: Iedere keer als die wind over je heen waait, dan... Ja, onrustig.
14: Oh nee, ik vind het juist zo.
13: Maar laat jij de ventilator heen en weer gaan of gewoon op één stand? Dat hij gewoon op één plek...
14: Oh, nee, ik heb er dan één aan het plafond. Dat gaat heel constant.
3: Oh. Heb jij zo'n wiek aan het plafond?
14: Ja,
15: daar, ga ik met Tim mee. Daar word ik helemaal krank van.
13: Ik ben al zo bang dat hij eraf flikkert.
3: Ja, nou dat.
14: Oh, ja?
13: Ja, echt waar.
3: Ja, er hangt toch iets boven je hoofd. Ja. Waarvan je zeker weet als het naar beneden komt dat pijn doet.
13: Ja.
15: Oh, nou, het grappige wel is, in elk vakantiehuis waar dat ook in zit... dan gaan die dingen van links naar rechts. Ja. Iedereen heeft daar natuurlijk al wel eens een keer aangezeten. Ja.
14: Ik vind dat echt het ultieme vakantiegevoel.
13: Oh, echt waar?
3: Een ventilator boven je hoofd.
14: Ja. Nou ja, ja, smaak
15: vind ik fles, maar het is... derde fles wijn open.
14: Het is alleen wel dat het blaast stoffen in de lucht, hè, en pollen. Dus het is, als je hooikoorts hebt, is het niet zo handig.
3: Ook
14: in
3: nog
14: van. Nou, Rico Verhoeven die legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht.

0: in Egypte van die Oekraïner, Usyk. Die scheidsrechter die stopte eigenlijk ineens die wedstrijd toen hij onderuit ging. En hij vond het eigenlijk onverantwoord om door te gaan. Nou, hij legt zich er niet bij neer.
1: Ik begreep, ik heb het niet bekeken hoor, maar ik begreep toch van veel mensen dat hij eigenlijk de hele wedstrijd minimaal net zo goed was. Ja. En op sommige momenten beter.
0: Ja, dus het lijkt ook niet eerlijk.
2: Zou dit ook geen financiële overweging zijn of pure sportieve? Kijk, Rico kreeg geloof ik
1: 20 miljoen,
2: zoiets.
1: En die andere gozer kreeg 100 miljoen.
3: 100?
1: Ja, 100 miljoen.
0: Zo, maar dat maakt nog wel wat
2: en
0: uit.
2: En dat is natuurlijk, ook als er een rematch komt, moet natuurlijk gewoon weer ook de poeplap getrokken worden.
1: Ja. Ja, het verhaal is dat als er nu een rematch zou komen, die kans lijkt groot, dat hij dan wel rond de 60 miljoen zou kunnen krijgen.
2: Ja, dus
1: die,
2: ik snap ook los van dat je natuurlijk de sportieve prestatie...
3: 60 miljoen.
0: Maar wat een geld!
1: Ja, ja, er gaat heel veel geld.
2: Je moet €25 betalen om dat potje te kijken. Om gewoon
3: op
2: online...
3: tv.
2: Ja, ja, ja. En daar verdienen zij natuurlijk wereldwijd dat heel geld mee terug. Mee, ja.
0: En hoeveel mensen hebben gekeken?
2: Geen idee.
1: Nee, dat maken ze niet bekend, geloof ik.
0: Bizar.
1: Maar de grap is dat in dat boksen dus veel meer geld wordt verdiend dan in het kickboksen wat Rico doet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Je kan veel rijker worden als boksen dan als kickboksen.
0: Maar dit was zijn eerste bokswedstrijd,
2: ja. Hè? Ja. Maar weet jij nou precies, want dat vroeg ik me nou af, wat is het verschil?
1: Nou, bij kickboksen mag je ook schoppen. En bij boksen
2: niet.
1: Nee, mag je je benen ook gebruiken.
2: Oké.
1: En volgens mij zijn bij kickboksen nog een aantal andere dingen die je wel mag doen. En bij boksen.
2: Dus eigenlijk is kickboksen harder dan.
1: Ja, ja, veel harder.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, dat Arjen Robben er als coach van het team op staat, dat werd onlangs al duidelijk toen er beelden opdoken waarin hij het aan de stok kreeg met Wilfred Gené. Maar dit weekend was het dus weer zover. Er zijn namelijk nieuwe beelden opgedoken waarin Robben toch wel zichtbaar ontevreden is over de beslissing van de scheidsrechter. Op TikTok is door die sportjournalist uit Duitsland is een filmpje geplaatst waarin hij dus weer langs de lijn helemaal staat te schreeuwen, gebaren maken, kwaad is. Ja, weer dus.
2: Weer een geel gekregen, toch?
0: Je had gele kaart gekregen.
1: Ja, er wordt nu ook gezegd dat hij misschien toch iets aan zijn uitingen moet doen langs de lijn. Omdat het geen goed voorbeeld zou zijn.
2: Nee,
1: thuis jeugd.
0: Ja, want het was onder 14.
1: Ja.

0: Save Me Tonight in de ochtendshow.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, daar is het tijd voor geworden. En we hebben even een zomerse editie van Lekker na de wekker. Want vandaag temperaturen oplopen tot 33 graden. Daar kunnen wij niet aan voorbij gaan. En laat nou toevallig afgelopen weekend hier op 538 de zomertop 538 hebben gewonnen.
2: Was smullen.
0: Was een leuke lijst. Dus we zijn er nog eens even ingedoken. En we hebben er even twee liedjes uitgehaald uit de top 20. Te beginnen met de nummer 14. We zetten

Gotta get up and try. Ja, we proberen het maar weer een keertje op deze dinsdag. Je hoorde Pink om 7:13 in de 538 ochtendshow, waar inmiddels

0: Door. Joost Timmerman uit Apeldoorn aan de lijn. Goedemorgen, Joost.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Oh, jij klinkt alsof je nog een beetje aan het bijkomen bent.
1: Een beetje, ja. Een beetje. Ik heb wel rustig weekend gehad, maar...
0: Gewoon even rustig.
1: Drankjes waren eerlijk.
0: Wat heb je gedaan dan?
1: In de tuin gezeten, zonnetje, barbecue, drankjes, vrienden.
2: Ach, niet te veel bewegen, gewoon het over je heen laten komen.
0: Juist.
1: Ja, precies. Zo min mogelijk bewegen. Ja,
2: wat
1: precies.
2: Ik dan afvraag qua barbecue, doe jij 2 steaks erop binnen 3 minuten klaar? Of sta je dan 18 uur zo'n pulled pork?
1: Nee. Ik doe wel van de steaks, ja. Zo snel mogelijk.
2: Man. Hoppatee. Ja. Anders zit je alleen maar stokbrood te vreten.
1: Ja, dat is ook prima.
0: Hé, wat staat er op het programma vandaag?
1: Ritje naar Brussel.
0: Oh, lekker.
1: Ja, zeker. Even wat los en dan weer terug. En dan zit de werkdag er weer op.
0: Oh, je bent vrachtwagenchauffeur dus?
1: De bakwagenchauffeur.
0: En wat moet er naar Brussel gebracht worden?
1: Ik heb geen idee.
2: Dat vind ik altijd zo mooi, dat jullie... wij spreken natuurlijk veel transporteurs.
0: Ja.
2: Maar dat iedereen zegt, geen idee wat er in de bak ligt. Maar dan heb je elke dag iets anders kan er in de bak zitten.
1: Ja, klopt.
0: Maar je bent wel verantwoordelijk voor die
2: lading. Ja, dat weet ik. Vraag me er zelf.
1: Ja, dat wel. Ja, het zijn 2 pennetjes, die zijn helemaal ingestuurd en ik heb geen idee wat erin zit.
0: Maar ben je nooit nieuwsgierig dan?
1: Nee, eigenlijk ook niet.
0: Nee, grappig is dat. Ja, ik zou toch wel willen weten, wat breng nou eigenlijk weg en wat gaan ze ermee doen? Ja.
1: Nee.
2: Het is, je brengt het en je denkt, joh, veel plezier ermee in de groeten.
1: Ja, als ik betaald krijg, vind ik het prima, joh. Ja.
2: Ik zou op de terugweg wel nog even wat jerrycannetjes voor jou gooien.
0: Goeie tip, ja.
1: Ja, dat zeker, ja. Ik heb gezien dat het wel scheelt.
0: Ja, enorm zelfs.
1: Ja, dus... Dat ga ik wel doen, denk ik.
0: Maar krijg je dan ook opdracht van de baas om daar nog even te tanken?
2: Ja, zo van, joh, doe het daar en niet hier.
1: Nee, want we hebben een afspraak met het tankstation bij ons uit de buurt.
2: Oh. Dus,
0: Dan kunnen wij meeliften op die afspraak, Joost. Hey.
1: Ja, kom maar goed.
0: Oké. Okay.
1: Hey, vandaag... Pas je wel even leden.
0: Ja, heel goed. Vandaag in de aanbieding, Lambada van Kaoma, dat was de eerste optie. En Los Del Rio met de Macarena was optie 2.
1: Ja, ik wil graag optie 1 horen.
0: De Kaoma?
1: Ja, zeker.
0: Waarom die?
1: Omdat ik Macarena echt zo'n klote nummer vind.
2: Uit je tenen.
0: Wat een goeie. Ja. Ik snap het. Ik begrijp wel een beetje. Ja, hij heeft wel iets irritants natuurlijk. Misschien was dat voor veel mensen dan de reden om voor Kaoma te gaan. Want daar kwamen de meeste stemmen op binnen. Dus die gaan we draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Een groen of een paarse?
1: Nou, een paarse graag.
0: Een paarse badjas komt jouw kant op. Maak er een mooie dag van. Rij voorzichtig richting Brussel.
1: Ja, komt goed. Hetzelfde.
0: Dag Joost. Hoi. Joost heeft gestemd. En hij was niet alleen, want veel stemmen vanochtend binnen op onze... Ja, toch een beetje tropische battle vanochtend tussen Kaoma en Los Del Rio. Beslecht in het voordeel van Kaoma. De Lambada.

0: En de Lambada is vandaag de winnaar geworden in Lekker naar de Wekker. Leuk om weer eens te horen deze plaat. Overigens, Niels die zei net, terwijl we naar de videoclip zaten te kijken, er was toch iets met dat meisje in die videoclip. Maar het is, ik heb het nog even opgezocht.
1: Ja.
0: Het is de zangeres van Kaoma waar iets mee was.
1: Die wat oudere dame, ja. Niet dat jonge...
0: Nee,
1: dus het jonge zangeres... en dat meisje. Het zijn twee kinderen die staan te dansen met elkaar.
0: Ja. Die zangeres die is in 2017 verkoold aangetroffen in haar auto.
1: Jezus.
2: Nee.
0: Ja. Zij is op 62-jarige leeftijd is zij overleden.
2: Oh.
0: Dus dat is echt wel...
3: Wat afschuwelijk.
0: Ja, ze helemaal naar einde aan. Dus dat is er met de zangeres van Kaoma uiteindelijk gebeurd.
1: Maar,
0: mocht je het je afgevraagd hebben tijdens het liedje. Straks, vervolg van de ochtendshow. We gaan onder andere eventjes onze kandidaten nogmaals aan je voorstellen. En officieel loslaten voor het... NK WK voetbal kijken.
2: Het is nog niet helemaal in.
0: Nee, het is nog nog even wennen. Maar het NK WK voetbal kijken. En degene die hier het langst in de studio voetbal kan kijken, en hebben we het echt over de rest van de week, die wint 20.000 euro. Oranje fans.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

0: beste in sportvoeding.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ja!

0: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niks meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerden met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar die deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenstaande reizigers, mannelijke reizigers, geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. Afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. En een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet meer zo makkelijk te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel eentje aan, dat schrijft de Telegraaf. En dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. En in de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige, hete dag. Veel plekken wordt het 30 tot 32 graden vandaag. Soms kan het ook erg benauwd aanvoelen. Vanavond dan draait de wind naar het noorden en dan koelt het een beetje af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Dankjewel Flo, dan de files. Rick, waar komen we ze tegen? Goedemorgen. Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 26 minuten vertraging. A12 Arnhem, Utrecht bij Veenendaal, 21. En de laatste is de A16 Breda, Rotterdam bij Klaverpolder. Liggen voorwerpen op de weg en de vertraging 35 minuten.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: 5, 3, 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop.

0: is
1: de 538 Ochtendshow.
0: Dinsdag 26 mei. Leuk dat je luistert. Laten we even wat nieuws met je doornemen van vanochtend. Het was een orkaan van geluid dat gisteren voor de ingang te horen was van Huis ter Duin in Noordwijk. Trommels, blazers en een haag van blauwe en gele ballonnen. Alles werd uit de kast gehaald om de voetballers van Curaçao te ontvangen. Speler Kenji Goré die reageerde op de ontvangst.
2: Dit is het. We zijn begonnen. We gaan naar de WK. Voelt het ook zo?
3: Ja, dit is geweldig. Dit is echt geweldig.
0: Ze zijn allemaal zo vrolijk en zo blij, die gasten van Curaçao. Die gaan daar één groot feest van maken. Daar geldt echt voor meedoen is belangrijker dan winnen, heb ik het idee.
4: Maar ik denk dat ze namelijk best wel ver gaan komen.
0: Ja, denk je? Ik gun het je van
4: ze gaan die eerste ronde doorkomen.
0: Gordon die heeft in een filmpje op zijn Instagram verhaal gehaald... en eigenlijk ook uitgehaald naar iedereen die heeft gezegd dat hij niet meer kan zingen. Hij trad zondagmiddag op tijdens een afscheidsmiddag van zijn zaak Blushing in Blaricum. Die sluit hij omdat hij zich gaat concentreren op andere dingen. Hij was aan het zingen met Replay en kon het toch niet laten om de haters even iets toe te roepen.

0: changing.
1: Maar was dit nou zo verschrikkelijk goed dat iedereen zoiets had blown away en man, wat staat hij daar, de sterren van de hemel?
2: Was dit vals of niet?
1: Nou, het was niet vals, maar
3: het was niet loopy zuiver ook.
1: Hij heeft wel beter gezongen in het verleden. Hij kon namelijk, Gordon kon echt heel goed zingen, ja. Voor alle duidelijkheid. Maar dat is ergens halverwege zijn carrière, is dat een beetje zoek geraakt.
3: Ja.
1: Maar hij vindt zelf dat hij nog steeds
3: heel goed kan zingen.
1: Dat hij heel goed kan zingen. En dat laat hij dus ook nog even duidelijk merken. En dan, ja, het was een zeer opmerkelijk interview tussen Harry Mens en Catherine Keil. Die schuift wel vaker aan bij het programma Business Class. Het ging in eerste instantie over die Andrew Tate en de manosfeer. En uiteindelijk ging het ook nog even over Lala Girl aan het eind van het gesprek. En dat viel bij Catherine ook niet goed. Nou, luister maar even, maar dit is een kort fragment uit het interview. Maar dat was eigenlijk één groot treinongeluk.
4: Hé, maar we kunnen nog uren doorgaan.
5: Ja.
4: Ik wil het toch hebben over Lala Girl, waar je een interview mee had.
5: Ja.
4: Wat is dat voor tante?
5: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over haar denkt.
4: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
5: Oh mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
4: Nee, maar deze toevallig wel.
5: Nou, we
4: stoppen ermee.
5: Oh.
4: Want de tijd is om. Nou. Ze ging naar Tortueville.
5: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
4: Nou, ik vind het fantastisch. En de kijkers ook. Dus je wordt bedankt.
5: Ik zal mijn salaris verdubbelen.
4: Ja. Suze bezocht Tortueville.
6: Waarom gaat het lijkt wel of ze met elkaar aan het flirten zijn.
1: Nee. Catherine was echt
3: flirten is.
2: Waarom gaat Catherine daar in hemelsnaam zitten?
1: Ja, geen idee waarom.
2: Je hebt een geweldige carrière gehad.
1: Maar hoeveel mensen, want ik laat het nu horen, hoeveel mensen denk je...
3: 160.000
1: hadden. Nee, nog minder. 16.000.
3: Oh, 16.
1: 16.000.
2: Er kijkt helemaal geen kip naar.
1: Nee, 16.000 mensen hebben vanochtend dit gezien.
6: Wij hebben het ook gezien, hè?
3: Ik niet.
6: Wij kijken naar de herhaling.
3: Jawel, maar dat komt wel uit dit... Weet je nu, omdat het overal gedeeld wordt. Maar waarom ze daar gaan zitten? Waarom bellen we Catherine niet even?
1: Oh, we kunnen zo
3: even. Catherine is vriendin van de show.
1: We bellen straks even met Catherine Keil. Even horen hoe zij, of ze inmiddels een beetje is afgekondigd.
3: En of ze de salaris verdubbeld heeft.

0: Uit de show. Nou, dat klinkt helemaal als de zomer van 2026, deze plaat. 16 over 7. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: houden we het wel droog vandaag?
0: Qua weer in ieder geval wel. Nou, qua zweet weet ik het niet, want het wordt 33 graden op sommige plaatsen in Nederland. Dus ja, een tropische dag.
2: Als het zo warm is, gaat het ook s'avonds onweer, hè?
0: Ja, dat hadden ze nu voor vrijdag volgens mij voorspeld.
2: Oké. Okay.
0: Onweersbuien. Ja, we hebben het er net al even over gehad. En de opmerkelijke audio aan je laten horen. Het interview tussen Harry Mens aan de ene kant en Catherine Keil als gast in het programma Business Class. Dat eigenlijk volledig ontspoorde. Waarop Catherine ook zei van, nou, ik vond helemaal niks dit gesprek en ik ga mijn salaris verdubbelen. Of dat laatste gelukt is, dat kunnen we er wel even vragen. Catherine, goedemorgen.
3: Nee, dat is niet gelukt.
0: Is het niet gelukt?
3: Nee. Maar, ach, ja, weet je. Het punt is natuurlijk eigenlijk, dit heeft allemaal met vriendschap te maken. Ik ken Harry al bijna zo'n 40 jaar en die vraagt dan van, kom even langs. En zoals jullie al zeiden, 16.000 mensen kijken. Ik denk, ach, wat kan het voor kwaad. Maar ja.
4: Je ziet.
3: Dan lopen het uit de handen.
0: Maar is dit, want jij kent Harry al 40 jaar, speelt hij dit nou? Dat hij jou echt volledig niet begrijpt?
3: Nee. Nou ja, in zekere zin. Kijk, hij kan natuurlijk best ook wat anders zeggen. Maar hij vindt, diep in zijn hart vindt hij dit gewoon.
0: Oh.
3: En dan heeft hij het over zijn moeder, wat ik op zich heel leuk vind, dat hij zijn moeder zo aardig vond. Maar ja, die moeder leefde natuurlijk wel 70 jaar geleden.
0: Ja.
3: Dus het zijn wel ietsje andere omstandigheden, zal ik maar zeggen. En dat schijnt Harry nog wel eens te vergeten.
0: Maar goed, Harry is ook op leeftijd. Die ga jij niet meer veranderen natuurlijk.
3: Nee. Maar ja, luister, ik zie het eigenlijk als één grote grap. En op het moment afgelopen zondag dat ik de cameraman gewoon lang uit zag gaan van de lach, toen dacht ik, nou ja, dan heeft iedereen tenminste een leuk momentje,
0: het
3: zal ik maar zeggen.
0: Vermakelijke televisie,
4: maar
0: dat is
4: dan
0: zeker zo.
4: Als de opname voorbij is, dan drinken jullie misschien nog even wat of zitten jullie aan die tafel. En heb je het dan met Harry daar nog over? Of is het dan het boek ook dicht?
3: Nee, nou ja, in die zin, ik zei, Harry, ik vond het helemaal kut. En toen zei hij, nou, ik niet. En dat is het dan.
0: Ja, ja.
4: En dan is het gesprek klaar.
0: Maar dan loop jij op zaterdagmiddag, want dat wordt op zaterdagmiddag volgens mij opgenomen, dan loop je Huis de Duin uit en dan stap je in je auto. Dan moet je toch bezig zijn. Wat heb ik zitten doen hier de afgelopen anderhalf uur?
3: Ja, dat is ook wel zo. En waar ik dan ook wel weer verschrikkelijk om moet lachen, is dat ze dan gisteravond bij VI dat ook allemaal serieus nemen en roepen dat wij bejaarden tv maken. Nou. Valentijn van 63, René van 65, Derkse van 77 en René van 58.
0: Ja.
3: Oké, jongens.
0: Ja, daar zit wel iets in natuurlijk.
3: Ja, vind je niet?
4: Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook.
0: Maar goed, ik denk wel een hoop reacties gehad op dit interview.
3: Maar weet je wat, het is zo krankzinnig. Want laten we, kijk, jullie weten beter dan wie ook dat ik mezelf nog nooit serieus heb genomen. Dus ja, dat doe ik ook niet met zo'n gesprek. Maar er zijn dus echt mensen die aan de ene kant woedend worden. Want riepen jullie ook even, waarom doet die vrouw dat met zo'n carrière? Ja, maar dat is gewoon mijn vriendschap voor Harry. Ik heb gewoon een zwakke plek voor die man. Yeah. En dan zegt hij, je moet komen. En dan zegt hij, nee Harry, dat moet helemaal niet. Ja, dat moet wel. Nou, en dan ga ik er toch weer naartoe. Dat is gewoon heel dom van mij.
4: Maar Harry, die benadert jou zelf ook. Niet een van de redacteuren of zo die...
3: Nee, Harry belt altijd zelf.
4: Oh, wat mooi.
0: Het heeft ook wel iets, toch?
3: Natuurlijk. En weet je, hij zorgt ook goed voor mij. Want hij heeft mij gisteren gewoon wel 3 keer gebeld. Gaat het wel goed? En zijn ze niet te lastig? En, en trek je er niks van aan, hoor, schat? Je hebt het gewoon goed gedaan.
0: Zie je? Ja, maar
5: toch een beetje flirterig ook, hè, die Harry.
3: Wat zeg je?
5: Is hij ook een beetje flirterig dan?
3: Maar zo gaat Harry gewoon met vrouwen om.
0: Ja.
3: Kijk, Harry is opgegroeid met vrouwen, met zijn moeder en een paar zussen. Ja. En hij weet precies hoe die vrouwen moet bespelen. Ja. Nou, dat doet hij goed.
4: Een charmeur is het toch?
0: Ja,
3: absoluut. Ja.
0: Maar goed, het is dus niet zo dat jij het voor het laatst te zien bent geweest bij Business Class.
3: Nou ja, ik begin enorm te twijfelen. Aan de ene kant denk ik, ja, precies wat jullie zeggen, waar ben ik in godsnaam mee bezig? En aan de andere kant denk ik, ja, maar als mensen het blijkbaar zo leuk vinden, waarom dan niet? Dus ja, ik weet het niet. Nee. Ik moet er eens even diep over nadenken.
0: Maar grote kans als Harry over een week of 3 weer belt, dat jij, hand over je hart, joh, dan rijd ik toch even naar Noordwijk.
3: Nou, ik denk dat het toch maar schimmer kerstmis moet worden. Want ik vind het iets te snel allemaal dan.
0: Oké, even laten.
3: Wat
0: doe jij verder eigenlijk nog, Catherine? Want we zien je af en toe bij business class, maar
4: de Telegraaf.
3: Ja, ik heb elke week mijn column natuurlijk in de Telegraaf. Maar
0: op televisiegebied bedoel ik eigenlijk.
3: Dat vind ik dan ook zo jammer, hè? Dat als je dan geen tv meer maakt, dat je dan een soort van dood bent.
0: Nee, helemaal niet. Het is echt gewoon interesse.
3: Ja, nou, ik doe heel veel dingen. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen maanden hele grote bijeenkomsten voor het ministerie van Justitie geleid om mensen voorlichting te geven over cybercrime. En zo dat soort dingen, weet je wel. Grote presentaties en daar ben ik eigenlijk voornamelijk mee bezig.
4: Ja,
3: en,
4: toch?
3: Ja, ik moet je zeggen, ik heb een waanzinnig leuk leven. Echt waar. Ik denk, hoe kan dit allemaal? En ik word dit jaar 80, hè, dat
4: niet.
3: Jullie het even weten.
4: Ja, ongelooflijk. Je hoort gewoon iemand van 50 aan de telefoon. Dat is helemaal geen 80. Dat is toch fantastisch?
0: Ja, maar het leuke is ook altijd, als ik jou op de televisie zie ergens, denk ik altijd van, oh ja, dat is vertrouwd en dat hoort zo.
4: Ja, maar
5: en wat is het geheim dan? Wat is het geheim? Hoe doe je dit?
4: Vraag je dit voor een vriendin? Voor
3: ja, hoe doe ik dit? Ja. Nou ja, ik heb wel mijn hele leven veel gesport. En ik heb niet gerookt. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. En ik ben ongelooflijk nieuwsgierig. Ja. Ik wil altijd alles weten. En als ik jonge mensen tegenkom. Ja, maar misschien naar andere dingen. ik ben meer ontzettend nieuwsgierig naar wat de motieven van mensen zijn. Ja. Waarom doe je dit? En waarom vind je dit belangrijk? En nou ja, dat.
4: Leuk.
0: Ja.
3: En het heeft ook te maken met genen, hè? Want mijn vader die stierf toen hij 76 was en die had geen rimpeltje bijvoorbeeld. En die gaf mij toen ik ging studeren in 1965, jongens.
0: Zo. Dat was de Summer of Love, toch?
3: Ja. Toen ging ik studeren en toen gaf hij mij een microwave. En ik wist helemaal niet wat het was. En toen zei hij, nou, dat is heel erg handig. En later las ik dat ding in 65 is ontdekt eigenlijk. Dus moet je voorstellen hoe bij de tijd hij was.
4: Ja, mooi.
3: Snap je? Dus dat heb ik dan toch wel een beetje geërfd.
0: Van huis uit meegekregen allemaal. Nou, hartstikke fijn. Nou, jij doet het dus even rustig aan als
4: met
0: het gaat om business class. Maar het is niet, de deur is niet dicht.
3: Zeg, luister even, maar jullie gaan toch wel bellen met mijn verjaardag, man, kopen?
4: Zeker.
3: Oh, nee, dat kan niet, want het is een zaterdag.
0: Nee, dan bellen we niet op verjaardag. Maar we kunnen als jij erop staat, dan bellen we op vrijdag.
4: Ja, leuk.
3: Nee, doe het dan maar daarna, want daarvoor brengt het ongeluk.
0: Dat is, heb ik ook wel eens gehoord.
3: Echt waar?
0: Ja, je mag iemand niet op voorhand feliciteren.
5: Is dat zo?
0: Ja, dat brengt ongeluk.
3: Ja.
4: Bellen we je de
0: 27. Op deze leeftijd moeten we geen risico's meer nemen, Catherine. Nou, fijn je weer even gesproken te hebben en heb een hele mooie dag vandaag.
3: Leuk. Ja, jullie ook, hè.
0: Dag. Hey, 6 voor 11.

0: Rihanna. Love the way you lie in de ochtendshow. Het is 7:45. Goedemorgen. Zometeen gaat het los. Het NK WK voetbalkijker. Iets over achtergaande kandidaten hier los in de ruimte waar ze een week worden opgesloten. Degene die daar het langst blijft zitten wint 20.000 euro. Florentien, die heeft het laatste nieuws.
1: Ja, waarom krijgen we van dit hete weer een kort lontje? Dat vertel ik zo.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
6: Dan gaan we vieren.
7: Aldi. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus...
9: Aldi. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
15: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
16: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Altap.
16: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
20: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
23: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de verse afdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia-collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Woensdag start de iWood Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iWood.com of via onze app.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Ja, goedemorgen. De zon die schijnt eigenlijk de hele dag volop. Er staat weinig wind, blijft droog en het wordt een zeer warme dag. Temperaturen tussen de 30 en de 33 graden vandaag. En dan de files. Waar staan die, Rick?
27: Op de weg, hè. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. 29 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Merwedeweg. Merwedeweg 35 minuten. En de laatste is de A50 Ardemos bij de Maasbrug. De vertraging 29 minuten.
21: 7:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
28: Goedemorgen, het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenstaande mannen, omdat het er te druk is. De Tweede Kamer wil dat boswachters goed bewapend worden, dat meldt RTL. Ze moeten nu kiezen of ze een hond of een vuurwapen willen, maar dat is veel te weinig als ze naar een drugsdumping moeten. En in het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan, dat schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet zo makkelijk meer, omdat het stroomnet bijna vol is. De hitte brengt je over het algemeen in een staat van lekkere loomheid, sloomheid. Maar tegelijkertijd ervaar je misschien ook af en toe dat je een kort lontje krijgt bij jezelf of bij anderen. Nou, dat klopt inderdaad. Mensen hebben sneller een kort lontje als het bloedje heet is. Hoe zit dat?
21: Hoe zit dat?
28: Nou, een stijging van 1 graad Celsius leidt al tot 1,5% meer zware agressie op straat. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Ja, door de warmte gaat je lichaamstemperatuur omhoog en daardoor versnellen chemische processen. Denk aan de aanmaak van hormonen bijvoorbeeld. Nou, je neemt dus sneller een beslissing en je neemt minder de tijd om dus ergens over na te denken. Je voelt je een beetje opgejaagd doordat je denkt dat je minder tijd hebt. En je maakt dus een keuze op basis van minder informatie. En dan kun je dus de verkeerde keuze maken.
21: Maar even bij ons is

0: buren. Je zit zelf buiten, de buren hebben de barbecue aan.
1: We zijn het niet gewend.
0: Harde muziek, er zijn feesten, mensen tot laat op een dakterras. En dat dat je irriteert. Jij wil slapen en die hebben nog... jij denkt alleen gezellig. Maar, zat ik daar maar aan de overkant. Ik lig hier tegen de rug van mijn vrouw aan. Ja. En, daar hebben ze het echt leuk.
1: Ja, maar daar kan je ook heel erg gezien van worden natuurlijk. Ja,
2: ja, nou ja, dat. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gisteren gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters die zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans, ongekend. En ja, dat...
1: Was die coach van Willem II toch, die echt een dikke minuut op televisie heeft staan huilen omdat hij aan zijn vader moest denken?
3: Die Stegeman toch?
2: Dat is toch degene die zijn dochtertje heeft verloren?
1: John Stegeman.
3: Nee, voor mij zijn vader, dacht ik.
1: Ja, het ging over zijn vader. Hij zei, mijn vader is een jaar geleden overleden. En die was mijn grootste fan. En dat hij dit allemaal mee mag maken. Ja. Dat is echt, of dat hij dit niet mee mag maken. Maar hij was ervan overtuigd dat hij meekeek. En hij vond het zeer emotioneel. En hij stond bijna een minuut lang stond hij te huilen tegenover Hans Cruijff. Echt een mooi moment. En aan het eind van het gesprek zei hij, ja, sorry dat ik moest huilen. Dat vond ik zo lief.
0: Nou ja, Volendam was natuurlijk even dit weekend, vond ik wel mooi. Ik dacht eigenlijk nog, wat is het handig als gewoon alle wedstrijden in één stadion afgewikkeld
1: worden. Volendam als voetbalhoofdstad van Nederland.
0: Ja. Ik denk dat ze in Volendam daar anders over denken, maar ineens, het hele weekend was er Volendam voetbal.
1: Want Volendam speelde zelf natuurlijk
0: de eerste wedstrijd. Donderdag was natuurlijk al de eerste, de halve finale, de play-offs voor de Europese voetbal, dat Ajax tegen Groningen in Volendam speelde. Toen zaterdag was Volendam zelf. Willem II.
1: Ja.
0: En toen zondag was er nog eens een keer Ajax-Utrecht. Het waren natuurlijk allemaal verlengingen, penalties. Volendam is al nooit zo lang. Ik zag iedere keer weer dat beeld van boven.
1: Ja, van boven.
0: En als je ziet hoe dicht het dan op dat water ook zit. En dat, het is werkelijk maar 10 stappen zetten.
3: Het verbaast me dat ze af en toe niet die bal zo in de
1: water. Even de bal uit het IJsselmeer grabbelen.
0: Ja, Allaire probeerde dat nog. Maar... Ja.
1: Het was niet succesvol hè, voor Utrecht.
0: Nee. Ik heb nog nooit iemand in de tijd dat ik voetbal volg zo slecht een penalty. Of zouden ze slechtere penaltynemers zijn? Heb je de penalty van Allaire gezien?
1: Maar was dit wraak voor? Dat hij zoiets had van, ik ben niet goed behandeld het afgelopen seizoen.
0: Nee. Nou, dat zou nog schandalig zijn. Want deze man heeft zo ongenadig veel geld verdiend.
3: Ja, Jaap Stam heeft toch een keer een bal. Die heeft voor mij echt het stadion. Het was voor mij het EK hier in Nederland.
1: Ja, en Seedorf heeft
3: Seedorf en Stam. Die schoot hem echt het stadion
0: uit. Maar die penalty van Allaire, Paas moest bijna zijn doel uitkomen om die bal nog te halen. Die haalde het doel bijna niet eens. Zo langzaam ging die.
3: Door.
0: Ja, het was echt... Ik denk, als er nog een boek bestaat, penalty nemen voor dummies, dan kunnen we dat in principe naar Allaire opsturen, ja.
1: Maar goed, Ajax toch nog Europees voetbal veilig gesteld.
3: Is toch leuk?
1: Ja, dat is...
0: Al deed Ajax wel alsof ze de Champions League gewonnen. Het is natuurlijk voor Ajax een ontzettend droevige competitie waarin ze terechtkomen.
1: Ik denk dat dit voor Ajax wel eens het keerpunt zou kunnen zijn.
0: Wel, maar dan nog. Zij deden alsof... Kijk, voor Utrecht zou de Conference League een leuk competitietje zijn. Ja. Maar voor Ajax, dat is toch... Dat kan niet eens gezien worden als een winst, man.
1: Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk namelijk dat zij... wat ik zeg, dit zou het begin, een keerpunt kunnen zijn... na een hele slechte periode. Dat als het daar weer een beetje gaat lopen... dat het misschien in Nederland ook weer wat beter gaat.
0: Ik dacht, zit Davy Klaassen, zit hij bij de selectie of niet?
3: Van Nederland zelf, toch?
0: Ja.
3: Mag hopen van niet.
0: Nou ja, mag hopen van niet. Nee. Die man scoort altijd.
3: Ja.
0: Ja. Dat is het idee van een voetbalwedstrijd, dat er iemand altijd scoort.
2: Ja, ik denk, waarom hoop jij van niet?
0: Ik zag ook gisteren...
3: Nou, hij is gewoon op het einde van zijn carrière.
0: Ja, maar die man scoort altijd.
3: Hoort niet in het Nederlands elftal, sorry. We hebben veel betere spelers.
0: Ja, nou, dat vraag ik me af.
3: Ah ja, je overvalt me nu meteen.

0: Lauren, is it love in de ochtendshow? Ja, wel mooi als het over voetbal gaat. Daar komen ook meteen alle reacties. Bart stuurt hier nog eventjes op de opmerking of Ajax nou echt wel graag in die Conference League wil spelen. Zegt hij, ja, de Conference League willen wij graag spelen. Dat is namelijk de enige cup die we nog niet, die we nog niet hebben. Al die anderen wel.
1: Ja, zo kan je ook je ja. Wat krom is recht lullen.
0: Afgelopen week kregen wij een foto van William. William van Beek, hij komt uit Nijkerk. Hij heeft namelijk een Lego-bouwer. En wij hadden het tijdens een inbelronde over Moederdag, over de Lego-boeketten die heel populair waren.
2: Ja.
0: En daar reageerde William eigenlijk op. A, dat Lego zo leuk is. En B, dat hij zei, joh, ik kan wel eens de 538-studio nabouwen.
1: Zeiden wij nog, tuurlijk. Ja hoor. En dan, zal wel.
0: Over het algemeen met dit soort dingen, daar hoor je nooit meer wat van. Maar vorige week kregen wij dan toch opeens het bevrijdende appje van jou. Hij is af. William, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij hebt de 538-studio heb je nagebouwd.
3: Ja, natuurlijk. Als jullie me die uitdaging geven, dan ga ik die graag aan.
0: Ja, wij riepen dat gewoon met een gekke bek zo van, nou, doe maar. Maar jij bent echt aan de slag gegaan. En was het moeilijk?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, je zoekt gewoon een paar foto's op het internet en ik ga het proberen na te maken.
0: En heb je het op schaal gedaan ook?
3: Nee.
0: Oh.
3: Dus gewoon een beetje te schokken.
0: Ja, ja. Maar je zit hier nu in de studio. Je bent er een tijdje mee bezig geweest. Komt het een beetje overeen met wat jij dacht dat het was?
1: Of denk jij van, ik moet nu nog eventjes een beetje bij Lego?
3: Ik heb er maar een kleedje overheen gelegd. Ik schaam me een beetje.
0: Maar dit is wat jij doet, hè? Jij bouwt in opdracht bouw jij Lego-stukken.
3: Ja. Het zijn nog niet heel veel opdrachten, dus er mogen meer komen. Ja. Dus ik zou zeggen, hè?
0: Ja, nee, bij deze, ja.
3: Dus maar, nee, maar het gaat, ja. Af en toe komt er eens iets binnen. En dan
0: ga je aan de slag.
3: Ja, dus ik dacht, dit was een mooie, mooie opening voor mij om eens even een beetje aandacht te krijgen. Dat klinkt heel raar, maar ik dacht, waarom doe ik het niet gewoon om te maken? En, ja.
1: Okay. Hoe gaat het dan? Iemand die bijvoorbeeld zegt van, joh, ik heb een mooi huis, kan je dat namaken? Of wil je mijn woonkamer of mijn kantoor, mijn bedrijfspand? Ja, dat soort zaken, dan kunnen ze jou bellen.
3: Ja.
1: En dan ga je aan de slag.
3: Nou, nee, dan gaan we toch wel eerst over de prijs hebben. Want ja, ik schrik heel vaak af van de prijs. Het is echt duur gewoon.
4: Okay. Wat kost het dan ongeveer? pak een beet.
3: Pak een beet. Ik denk toch echt wel over de... Het ligt er al ook wat voor huizen.
4: Ja, snap ik, maar...
3: Een standaard huis. Nou, ik zeg van Lex Harding maar even te pakken. Die zat bijna tegen de 4.000.
0: 4.000 euro?
2: Oh,
0: voor een stuk, ja, dan heb je een Lego-bouwwerk, heb je... Ja, dat is echt wel serieus geld natuurlijk.
3: Ja. En die kerk, die mag iemand kopen, maar dat is dan 6.000 euro.
0: Je hebt de kerk van Nijkerk heb je ook aangebouwd, ja. Zullen wij het doek eraf trekken?
3: Ja, dat is goed.
0: Ja, het spannend wat eronder zit, want de studio is op schaal nagebouwd. Ik geloof dat wij zitten er ook in die studio.
4: Heel gaaf.
3: Dit is de...
0: Dat is de...
3: Dit is de DJ-booth.
0: Ja.
3: Denk je, hé, dat is donker.
0: Ach, daar zitten we in.
1: Kijk.
3: Maar wacht even.
4: Oh, met een lampje.
0: Oh, dit is wel leuk. Ja, ik zal voor de luisteraars even beschrijven. Het is een soort container aan de buitenkant, denk je. Het is een DJ-booth.
1: En een hele grote Lego-steen.
0: Ja. Aan de binnenkant is dan een miniatuurstudiootje gebouwd. En die komt inderdaad verdacht in de buurt van onze studio. Het ochtendshowteam zit erin. Zie ik nou dat... Heeft Florentien grijze haren? Zie ik dat nou?
1: Nee, dat ben ik, denk ik.
0: Oh.
3: Ja, sorry, dat is toch echt Rick?
0: Oh, dat is Rick. Ja.
3: Maar ik heb wel een grapje erin gemaakt. Dus het heeft te maken met Rick.
0: Ja, wat is het?
3: Want hier zie je een rekenmachientje.
0: Ja.
3: En jij rekent je eigen al rijk. Daarom heb je ook je zonnebrillen op.
0: Ja.
3: Want...
2: Ja, ik weet niet wat je gaat doen allemaal, maar...
3: Wat staat hier achterop?
1: Hé, hey, Rick krijgt het Lego-poppetje nu.
2: Reserve DJ.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja, dat was super gaaf.
3: Ik heb die dan laten bedrukken bij bedrukjeblokje.nl.
0: Bedrukjeblokje.
3: Ja, ook nog.
0: Maar
3: ja,
0: mogen we hem houden? Of wil je hem weer meenemen?
3: Wat willen jullie?
1: Nee, ja, wat bied je ervoor?
0: Ja, ik heb net gehoord van
1: Wat doe jij? Jij zegt namelijk, die Lego-steentjes, je hebt allemaal. Je hebt het logo. Jij laat die steentjes printen, of hoe werkt dat?
3: Ja, dus ik heb dan een foto doorgestuurd naar het bedrijf toe. En die printen ze dan voor mij.
1: Oh, wauw.
0: Tof hoor. Nou, het is super...
3: Dat maakt het meer de belevenis.
0: Ja.
1: Afschappen dat het kan, joh.
0: Leuk gedaan, met de reserve DJ erin. Nou, het is echt, ik ben onder de indruk. Mooi gedaan, William. Fijn dat je me hier naartoe wilde komen brengen.
1: Kunnen mensen zich melden als ze ook iets willen bouwen? Heb je een mailadres, een website?
3: Op Insta is het William van Bricks. Dan kun je me daar gewoon DM'en en dan komt het goed.
0: Nou. Tof dat je eventjes naar de studio wilde komen en dat je hem ook hebt meegebracht.
1: Ja, leuk.
0: Wij zetten hem op de socials, hè. Dus voor alle luisteraars die benieuwd zijn hoe het eruit is komen te zien. Check @538ochtendshow, daar kun je alle foto's bekijken. William, dankjewel. 10 voor 8 in de 538ochtendshow met muziek van Direct. Hier is Won't

0: vervolg van dit radioprogramma met daarin de officiële start van het NK WK voetbalkijken. Zometeen gaan 6 kandidaten hier in de live stage van 538 zich opsluiten, terugtrekken. Nou ja, geef het een naam. Zij gaan voetbalwedstrijden kijken, WK-wedstrijden. En degene die dat het langste volhoudt, aanstaande vrijdag is de ontknoping. Degene die dan nog steeds in het spel zit en hier al die wedstrijden uit heeft gezeten, zonder te slapen, zonder te douchen, die wint 20.000 euro. Zo. En een jaar lang gratis boodschappen. Dus dat is de hoofdprijs tijdens het NK WK voetbal kijken. En voor jou als luisteraar ook kans op de gekke prijzen. Dus meer erover zometeen in het vervolg van de ochtendshow.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: voor slechts €399. En Little Darts, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
4: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Dit is niet normaal meer.
16: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: 538 Nieuws.
1: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. En daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden. Dat meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu hiertussen moeten kiezen. De aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, dat schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA die hebben blessures van Champions League-spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige dag. Heet ook. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het benauwd aanvoelen. Vanavond dan draait de wind naar het noorden en dan koelt het wel een beetje af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Nou, dankjewel. Dan de files. Waar je ze tegenkomt, hoor je van Rick.
3: We beginnen op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 29 minuten vertraging. A15, Ridderkerk, Oostvoorne bij de Merwedeweg. 35. En de laatste is de A50, Arnhemos bij de Maasbrug. De vertraging 29 minuten.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show.

0: Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. Zes voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
2: Volg het NK WK Voetbal Kijken deze hele week

0: is wel heel saai allemaal.
1: Ja. Een beetje zoals dat had ook 40 jaar geleden zo uitgezonden kunnen worden.
0: Ja, ja. Dat klopt.
2: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is de 50.

0: dit weer en dan dit liedje op de radio van de Doobie Brothers. What a fool believes.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 6 over 8, goedemorgen. En van harte welkom bij de Ochtendshow voor 26 mei vandaag. Rico Verhoeven heeft officieel protest aangetekend tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht tegen Usyk van afgelopen zaterdagavond. Bij Eva Jinek legde hij gisteravond uit waarom hij dat gedaan heeft.
3: Het is meer dat ik dat gedaan heb om gewoon... Ik wil eigenlijk gewoon rechtvaardigheid. Mm-hmm. Zeg gewoon, sorry Riek, je hebt gelijk. Dit hadden we anders moeten doen, dat hadden we anders moeten aanpakken. Of ons, in ieder geval, onze mensen hadden het anders aan moeten pakken. Sorry, het is dan een soort van een no contest. Dus dan is die wedstrijd heeft dan de zaak is niet plaatsgevonden.
4: Nee, dat
3: dus
4: zou
3: er is
4: je
3: geen
4: willen.
3: Winnaar en er is geen verliezer. Nee. Hij heeft nog steeds de titel. Maar dat is naar mijn mening is dat wel het meest eerlijk.
0: Ja, al dus Rico Verhoeven die er overigens wel heel veel geld aan heeft overgehouden. Niet helemaal bekend. Het bedragen lopen wat uit.
5: 20 miljoen of zo.
0: 20
5: toch?
0: Miljoen wordt gezegd, maar er zijn zelfs...
4: Niet normaal vind ik dit.
0: Er gaan zelfs bedragen van 53 miljoen.
5: Ja,
0: veel geld. Robert Jan, bekend van een seizoen van B&B Vol Liefde uit 2024.
5: Raar verhaal dit.
0: Die is gisteravond opgedoken in het programma van Kees van der Spek. Het programma Kees van der Spek confronteert. De B&B-eigenaar uit Schotland, die is betrokken geraakt bij een zaak rondom oplichter Liz.
6: Dat is allemaal kletskoek.
5: Ja, dat zeg jij dus nu. Dus dat, ik ga er niet vanuit dat je een leugen gaat verspreiden over het overlijden van je vader. Dus
6: de vader
5: heb ik nooit
6: leeft.
5: Aan getwijfeld. Weet
6: de
5: je?
6: Vader leeft en de vader heeft helemaal niet geen oude auto's.
5: Dat zeg je me nu, ja. Dus daar schrik ik van. Ja.
6: Ja.
0: Overigens was hij dus een van de slachtoffers en is niet betrokken bij het oplichtingsschandaal. Maar hij
7: Liz, die was naar Schotland gegaan en die zou daar auto's importeren of zo. En dan zou die Robert Jan een soort tours gaan geven.
0: Dat was het idee. En die had nu, ik geloof, 30 dagen in zijn agenda had hij vrijgepland.
7: Voor 20.000 euro.
0: Ja. Maar die lijken dus nu niet door te gaan, want die auto's zijn er niet. Die Liz, haar vader is ook helemaal niet overleden.
7: Nee.
0: Dus hij is eigenlijk gewoon belazerd.
7: Hij is slachtoffer.
0: En het wordt vandaag een bloedhete dag. Temperaturen oplopen tot zo'n 33 graden. Ja.
5: Lekker.
0: Maar hoe lang houdt dit weer aan? Dat vragen we even aan Dennis Wild. Dennis, goedemorgen, de weerman.
8: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, wat een feest heet dit weer.
8: Nou, ik weet niet of iedereen dat vandaag nog zegt, hoor. Want 33 graden, en het is nog maar mei, hè?
0: Ja,
8: het is zelfs zo dat we een hele vroege regionale hittegolf gaan noteren. Want op het weerstation in El, Noord-Limburg, daar is het eigenlijk al... en eigenlijk overal, hoor, dit afgelopen Pinksterweekend warm. Maar zo warm dat ze ook al... 2 tropische dagen hebben gehad met 30 graden of meer. En in een reeks van 5 zomerse dagen met 3 tropische dagen... spreken we van een hittegolf en dat gaat vandaag gebeuren. Dus een regionale hittegolf sinds 1998 niet meer gebeurd. Dus in bijna 30 jaar. Ja, het is wel bijzonder hoor, zo vroeg in het jaar zo ontzettend warm zoals vandaag. Het is zelfs warmer dan we tot nu toe hebben gevoeld, deze Pinksteren.
0: Want was het de warmste Pinksteren ooit?
8: Nee, dat was het niet, want Pinksteren, ja weet je, Pinksteren varieert natuurlijk enorm. Hè. Er zit soms meer dan een maand tussen in de verschillende jaren. Vorig jaar was het heel laat, eigenlijk diep in juni. Hmm. En toen was het eigenlijk best wel slecht weer met wisselvalligheid en buien en nog maar zo'n 15 graden. Nou, daar zaten we dit jaar in mei dus gewoon dik boven.
0: Heerlijk. En het houdt nog even aan het zomer, tenminste vandaag en ook de komende dagen zijn aardig, maar het wordt wel iets minder warm hè, vanaf morgen.
8: Ja, weet je, wat heel bepalend is, en dat merk je als je een stapje in zee maakt, want dat is nogal behoorlijk koud. Mm. 13 graden is het zeewater, en als de wind vanaf zee waait, ja, dan merk je gelijk dat die temperatuur een stapje terug doet. Dus nu hebben we gewoon te maken met een aflandige wind, behalve dan in het Waddengebied, met daar echt vandaag een stuk aangenamere temperaturen. Maar morgen grote verschillen, zo'n 15 graden in het Waddengebied, tot lokaal 25 graden in het zuiden van het land. En dat komt door de noordoostenwind die morgen waait, maar die gaat uiteindelijk ook weer draaien, dus later de week, keert de zomer, gewoon weer terug.
0: En normaal is het dan zo dat als wij dit weer hebben in Nederland, dan worden we afgestraft met flinke onweersbuien. Is dat nu ook het geval?
8: Nou, die liggen wel op de loer. En in de loop van het weekend komen ze geleidelijk aan dichterbij. Ik denk vanaf zondag moeten we wel rekening houden met zo'n bui. En volgende week lijkt het ook wat wisselvalliger te zijn. Maar ja, dan kunnen we ook best een klein beetje regenwater gebruiken, denk ik zo, na die hitte.
0: Dat denk ik ook. Maar voor de liefhebbers van warm weer, die komen vandaag volop aan hun trekken dus.
8: Zo is het.
0: Dankjewel, Dennis.
8: Yo.
0: Weerman Dennis Wild.
5: Lekker, man.
0: Over de temperaturen vandaag, die dus tropisch warm worden met 33 graden. 11 over 8. Hey, goedemorgen.

Met zometeen de officiële start van het NK WK voetbalkijken. 6 dappere strijders die bij ons in de studio zoveel mogelijk voetbalwedstrijden gaan bekijken van het WK. En daarmee uiteindelijk, als je als langste bent,

0: en Selena Gomez en It Ain't Me hier in de ochtendshow. 18 minuten over 8 is het geworden. En een bijzondere dag vandaag hier in het pand van 538. Want inmiddels hebben 6 personen zich op een bank tegenover ons neergezeteld, genesteld. Er is zelfs een 7e persoon bijgekomen. Dat is onze eigen Florentien. Heeft alles te maken met het NK-WK voetbalkijken. Dat zo dadelijk officieel van start gaat. In het kort, wie kan het langste op de bank blijven zitten en kijken naar WK voetbalwedstrijden? Want dat is wat er gaat gebeuren.
1: Ja, dat klopt. Ik zit hier nu met 6 kandidaten. Jarno, Tabitha, Senna, William, Mitchell en Daan. En het gaat bijna beginnen. Ik zit hier tussen 2 dames in, Tabitha en Senna. Tabitha, ben je zenuwachtig?
2: Een klein beetje,
1: ja. Want jij werkt zelf bij Ajax, dus je bent echt een groot voetbalfan.
2: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja.
1: Je hebt een goed weekend gehad, denk ik.
2: Ja, dat was heel spannend. En Senna hiernaast is voor Utrecht, dus dat is
1: genoeg gesprekstof. Maar het is de bedoeling dat je natuurlijk gaat kijken, WK gaat kijken. Hoe heb je al voor jezelf een methodiek bedacht?
2: Ik heb me wel een klein beetje ingelezen de afgelopen dagen. Even wat feitjes weer op een rij. En verder laat ik het een beetje over me heen komen.
1: Ja, spannend hoor. En jij, Senna, wat ga jij met het prijzengeld doen als je dit gaat winnen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ga opleiding doen bij de Marissus. Dus heb ik een auto voor nodig voor heen en weer. Dus die kan ik daar zeker goed voor gebruiken. En ik wil graag uit huis. En het is duur zat, dus alles is zeker welkom.
1: Ja, dat snap ik. En jij voetbalt zelf ook heel erg goed, toch?
3: Heel erg goed is misschien een groot woord. Dat zeggen vaak andere mensen wel. Ik ben daar zelf iets minder van. Maar ik doe het in ieder geval wel al heel lang. Al sinds ik 5 ben. Dus dat is inmiddels 16 jaar geleden.
1: Zo zeg. Ja, ik zit hier wel met echte voetbalfans. We hebben hier ook nog Mitchell. En Mitchell wil volgens mij zelf naar het WK, of niet?
4: Ja, mocht Nederland de finale halen, dan sluit ik niet uit. Mocht ik winnen, dat ik het prijzengeld daarvoor ga bewaren. Maar mochten ze het niet halen, ik ga vanaf 1 september een half jaar op reis met mijn vriendin. Zo. Dus daar zou ik eventueel ook het geld goed voor kunnen gebruiken.
1: Nou, super gelijk. Ik denk dat jullie wel zenuwachtig zijn. Of hoe staat het met jou, Daan?
5: Ja, een klein beetje. Ik denk dat het gezond is. Een beetje zenuwen. Slecht geslapen. Nou, dat zat ook wel mee. Ik denk 6 uurtjes geslapen. Maar dat is nog altijd meer dan de komende nachten. Dus het moet helemaal goed komen.
0: Hey Florentien, even, hoe ziet de ruimte eruit waar jij nu staat?
1: Nou, ik zit hier. Ik zie 3 heerlijke loungebanken. Daar moeten ze op zich heel goed op kunnen zitten. Verder is natuurlijk alles oranje geverfd. Een heel groot scherm. Daar kunnen ze naar kijken. Een gezellig tafeltje. Het is een beetje eigenlijk een huiskamersfeertje hier.
0: Ja, precies. Een huiskamer zoals die er bij heel veel Nederlandse gezinnen uitziet als het Nederlands elftal speelt.
1: Ja.
0: Alleen het verschil is, het Nederlands elftal speelt nog niet. Dus we moeten het doen met oude WK-wedstrijden. Ik geloof dat we zometeen als eerste naar de WK-finale van 1974 gaan kijken.
6: Ja. Wel smullen.
0: Ja, hoe zou het aflopen?
1: Ja, dat weten ze denk ik wel.
0: Hey, er is ook een heuse scheidsrechter aanwezig tijdens deze uitdaging. Zou jij eens even aan de scheidsrechter willen vragen wat exact de regels zijn?
6: Want ja, dat we die helder hebben.
0: Dat we ook met z'n allen weten waar we op moeten letten.
1: Nou, dat is Jeroen. Vertel.
7: Leuk, Florentien. Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Deze 6 mensen die moeten zo lang mogelijk naar de voetbalwedstrijden kijken, zonder in slaap te vallen. En ze mogen verder, mogen ze gewoon praten met elkaar. Het is allemaal niet zo heel erg moeilijk, maar blijf wakker. Dat is eigenlijk de grootste
6: mogen
7: uitdaging.
6: Mogen ze van die bank af?
7: Met weinig slapen.
0: Mogen ze van de bank af, is de vraag.
1: Mogen ze van de bank af?
6: Mogen ze van de bank af?
7: Zij mogen opstaan om hun benen te strekken, want we willen natuurlijk ook geen lichamelijke injuries. Maar voor de rest, ze moeten blijven zitten, in principe. Ja. We gaan wel eens in de 2 uur, als wij met de scheidsrechters wisselen, dan mogen zij ook eventjes 1 plekje opschuiven. Een beetje variëren, maar voor de rest is het heel streng hoor, blijven zitten.
1: En wat krijgen ze te eten en hoe vaak kunnen ze daarom vragen?
7: Vragen mag altijd. Nee, de gebruikelijke, wat een normaal mens ook eet, dat eten ze hier natuurlijk ook. Water is er altijd aanwezig. We hebben op diverse momenten allerlei lekkernijen voor ze, dus ze komen aan niks tekort.
1: En ik heb ook gehoord dat ze niet mogen douchen, hè? Dus als je het de hele week volhoudt, ja, het gaat wel stinken hier, denk ik, hoor.
7: Ja. Erko staat aan, deo's staan klaar, dus het komt helemaal goed hoor.
0: Okay. Florentien, wij gaan zo dadelijk officieel starten met deze uitdaging. Dat doen we door met z'n allen op een rode knop te drukken die daar staat. Als die is ingedrukt, begint ook de eerste wedstrijd en is de uitdaging die deze 6 personen aangaan officieel gestart.
6: Dan zou ik nu nog snel 1 keer opstaan en weer gaan zitten, want de wedstrijd is nog niet begonnen.
0: Oh ja, je kan nu nog doen wat je wil.
6: Je kan nog 1 beweging maken.
0: Zullen wij, Florentien, ben jij bij die knop?
1: Nou, ik heb hier gehoord dat Senna en Tabitha, die mogen op de knop drukken.
0: Wat leuk, de dames die openen.
1: Zal ik af gaan tellen?
0: Ja, doe jij dat.
1: Oké, ik tel af vanaf 5. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Hoppakee.
1: Het is begonnen!
0: We zijn los! NK WK voetbal kijken is bij deze officieel gestart. En dat betekent dat de uitdaging nu is aangegaan. Nu gelden de regels. Er moet worden gekeken naar...
8: Welk jaar?
0: Oh, ik hoor hier het vlag ook, ja.
8: Dit is
5: ook ja. Met Cruijff.
0: Ja. En nou, de kandidaten die kunnen nu rustig eventjes met elkaar in conclaaf gaan over wat ze daar allemaal zien. Ik hoor de naam Johan Cruijff al vallen.
6: Nou, dan weet je het.
1: Vertel.
8: Ik vroeg me af welk jaar dit was, maar toen zag ik Cruijff, dacht ik, dit is 74.
1: Ja.
0: De WK-finale tegen West-Duitsland in die tijd nog, die wordt nu gekeken. Ja, die wordt helemaal uitgezeten. En dat is slechts de eerste wedstrijd. Want tot en met vrijdag wordt hier in de studio gekeken. En degene die het langste volhoudt, die wint dus deze wedstrijd. En daarmee een bedrag van 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen. We zijn gestart. Het NK WK voetbal kijken. Deze week te volgen op 538. En dat kan ook via TV538. En via de app en de site kun je gewoon meegluren naar hoe de kandidaten erbij zitten en hoe ze ervan afbrengen. En dit is Nel Hoorn in de ochtendshow.

0: party. Dinner party. Nou Horen, 9:04. Goedemorgen. Zometeen in deze radioshow het laatste nieuws. Flo, wat zit daarin zometeen?
1: Waarom gaan we anders op vakantie dit jaar?
0: Bruno Mars staat voor je klaar. D-Light is onderweg binnen nu een paar minuten. En we bellen even met de zoon van Erben Bennewars, Niels.
2: Joep? Die,
0: ja, nee, Niels. Met Niels.
2: Ja, jongens, hoeveel zonen heeft hij?
0: Geen idee, moet ik ook maar eens vragen. Dit, in ieder geval weten we het nu van Niels en van Joep. Ja, maar ja. Niels die heeft een hele bijzondere wedstrijd gewonnen. Maar dit, je raadt het nooit.
3: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving. Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert
3: het NK WK Voetbalkijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
4: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
3: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal kijken.
4: Deze hele week.
3: Bij Radio 538.
4: Het NK WK Voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Oranje fans op.

0: X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
2: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dreizen, live your dreams.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
12: Nu, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Ja, goedemorgen. 538 de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen en het weer voor vandaag. Nou, volop zon, het blijft droog. Er staat weinig wind en de temperatuur is hoog met 30 tot 33 graden. En dan de situatie op de weg. Nou, Rick weet waar de files zijn.
5: 85 files beginnen op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 32 minuten. A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard, 28. A27, de laatste Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. De vertraging 37 minuten.
4: 9:03, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentine, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn. Dat vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet alleen met een hond, die ze nu dus krijgen. Een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween, zou nu ineens zijn opgedoken in Noord-Korea. Telegraaf die schrijft daarover. En een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel even een extra aansluiting aan, dat schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst en daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of een laadpaal kunnen nemen.
4: Ja, ze hebben het over het hamsteren van aansluitingen.
6: Ja. Een artikel in het AD over de hogere prijzen voor hotels en campings dit jaar. En deze hoge prijzen vormen echt een obstakel voor vakantiegangers. Voor bijna 70% is het echt een financiële uitdaging deze zomer. Wat volgens Nederlanders ook meespeelt zijn stijgende kosten voor de boot. Al daar hogere prijzen voor vliegtickets en hogere kosten op de bestemming zelf, bijvoorbeeld in de horeca. Ja, vooral jongeren die zoeken daarom gewoon een andere bestemming op, bijvoorbeeld naar Benidorm in plaats van Ibiza. De helft zoekt het ook dichter bij huis, gaat lekker in Nederland op vakantie.
5: Naar Benidorm in plaats van Ibiza.
6: Maar Ibiza
5: staat dit in het artikel of niet?
6: Dat bedenk ik zelf.
4: Dat is de tip van Florentine.
5: Dit is het betrouwbare. Ze gaan naar Benidorm in plaats van Ibiza.
6: Je zoekt een goedkopere bestemming. Of je wat is hier nou weer grappig aan, man?
5: Benidorm met Ibiza. Benidorm, daar ga je naartoe als je schijndood bent.
6: Ach, wel nee.
5: Nou toch op, man.
6: Nou, dat is niet helemaal waar. 40%. Jij denkt alleen maar aan het Benidorm Bastards. Dat is natuurlijk
5: wel... Ja, maar
6: dat
5: is heel Benidorm.
6: Ja, nou, ik ben er laatst geweest. Ik zag
4: dat ook... Ja, dat probeert Niels duidelijk te maken.
6: Ik zag ook jongeren daar.
5: Ja, de kleinkinderen.
6: 40% van de mensen moet bijleggen aan het vakantiegeld. En dus eigenlijk zijn spaargeld aanbreken. Het is echt een probleem deze zomer. Treintje Oosterhuis dan, die hoopt dat Marco Borsato zijn zangcarrière weer oppakt. Dat zei ze gisteren bij Shownieuws. Oh. Ik denk dat zingen hem heel erg goed zou doen. Mij is in ieder geval nooit verloren. Ze zegt er wel bij dat hij zich bijzonder heeft afgezonderd van de wereld. Dus ja.
5: Vind je het gek?
6: Ja, lijkt mij ook.
5: Afgelopen jaren.
6: Ja, ik vind het ook niet heel erg raar, inderdaad. Nooit was de prijzenpot voor het WK groter dan dit jaar in Amerika, Canada en Mexico. 48 deelnemende landen zijn er. Ze gaan ruim 600 miljoen euro verdelen. Ja, wat denk je wat de wereldkampioen gaat krijgen?
4: Geen idee.
6: 44,5 miljoen euro. Voor de tweede plek 29,4 miljoen euro. Zo. Voor de derde plek 25,8.
5: Maar gaat dat naar de spelers of gaat dat uiteindelijk naar de
6: club,
5: bond?
6: Denk ik.
5: Is dat als de Nederland wereldkampioen wordt, krijgt de KNVB dan die 44 miljoen?
4: Spelers.
5: Ik denk de KNVB
4: krijgt dat geld en die verdeelt het, dacht ik.
5: Ja, ik denk dat
4: spelers, die houden ook een deel achter.
5: Dat denk ik ook. Die spelers krijgen een bonus, denk ik. Van misschien een tonnetje of zo. Ja. Maar
4: dat is van tevoren wel afgesproken, wat zij krijgen.
5: Volgens mij hoef je Nederland zelf dan, moet je volgens mij niet voor het geld doen.
4: Nee, sowieso niet.
5: Dat is volgens mij helemaal niet...
4: Ik zou niet weten wat... Maar goed, als ik deze bedragen hoor, en het is verschrikkelijk veel geld, hè, maar in de wetenschap dat die gozer waar Rico Verhoeven tegen gebokst heeft, die kreeg met één wedstrijd 100 miljoen. Dat
5: is 12 minuten.
4: Dat is meer dan de nummer 1 en de nummer 2 van het WK voetbal samen. En dan heb je het dus over een team van 23 spelers.
5: Je kan beter gaan boksen.
4: Je kan beter gaan boksen, ja. Dat is lucratiever.
6: Nou, dan heb ik nog een paar tips, want het is natuurlijk hartstikke warm. Dus voor de plaknachten is er een kenner en die zegt... Vijf tips. Maak een handdoek nat, leg hem op je benen. Voor 's nachts. Zet een bevroren fles water voor de ventilator. Helpt ook altijd.
0: Ja.
6: Houd deuren, ramen, gordijnen gesloten overdag. Dat weet iedereen. Slaap naakt. Haal dekbed uit je laken. En leg je kussensloop overdag even in de vriezer. Ja, dat is een goede tip.
3: Ga er eventueel zelf ook nog bij zitten.
5: Waardeloze tip.
3: Is dit ook uit eigen werk?

0: Nou, proberen.
1: Maar tegen de tijd dat je er meer om dat kussen hebt gefrommeld...
2: Is hij alweer warm?
1: Is hij alweer op temperatuur?
0: Nee.
3: En die eeuwige, die fles voor die ventilator.
2: Ja, och, dat is ook... ja. Ik zou zeggen, koop een airco en dan ben je...
0: Ja, dat kan ook niet iedereen betalen.
3: Nee, dat is
2: nou, je hebt tegenwoordig best wel goede airco's voor heel, niet al te veel geld.
1: Ja. Maar goed, als zo'n fles water, als het werkt... Is
3: het, het schijnt wel echt te werken.
1: Ja. Een prima oplossing. Ja. Nou, het zijn toch even wat... Je pakt ze even mee zo, hè?
0: Ja.
1: Flo, dankjewel voor dit moment. Dit is de 25 ochtendshow straks bij ons. Ja, jullie hebben het vast wel eens gezien. Het kaasrolkampioenschap in Engeland.
3: Is dat niet in... Gloucester of zo?
1: Ja, Gloucester. Daar vindt het plaats. Gloucester. Daar rollen ze kazen van de heuvel af. En dan moeten mannen en vrouwen achteraan rennen. En degene die dat als eerste doet, die wint de wedstrijd. Niels Wennemars, de zoon van, die heeft eraan meegedaan.
2: God, daar gaan we weer.
1: Die heeft het dus gewoon fantastisch goed gedaan. Maar we bellen hem straks even, want hij is kampioen.

0: Nou, daar ga ik wel vanuit, Rick.
1: 97 files en de file met de meeste vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Burgerveen. 42 minuten.
2: Kijk dan. Hey, voor het eerst in de geschiedenis heeft een Nederlander het legendarische jaarlijkse kaasrolkampioenschap in het Engelse Gloucester gewonnen. Niels Wennemars, familie van, jazeker, de zoon. Die wist op een steile heuvel alle internationale concurrenten en lokale helden achter zich te laten in de jacht op de rollende kaas. Aan de telefoon, de kerstverse kampioen kaasrollen.
0: Ja, ja.
2: Niels Wennemars,
3: goedemorgen.
2: Hey, Niels. kampioen kaasrollen, ja, hoe voelt dat?
3: Ja, kan ik vanaf nu genoemd worden. Ja, dat voelt hartstikke goed.
2: Ja, toch?
3: Echt geweldig.
2: Hey, even voor de mensen die geen idee hebben wat deze wedstrijd behelst. Kun je dat in het kort uitleggen?
3: Ik zal het even in het kort uitleggen. Nou, het is een wedstrijd, het is een eeuwenoude traditie hier in Gloucester. En het is volgens mij al 600 jaar oud. En het is de traditie dat er een kaas van een berg af wordt gerold. En dat is een berg van 50%. Dus dat wil zeggen dat een meter vooruit is een halve meter naar beneden. Echt heel stijl. En degene die als eerste beneden komt, over de streep, die wint kaas. En dat is gewoon niet alleen de kaas die wint, maar de all-time glory.
2: Ja, ja.
3: En die heb ik gepakt gisteren.
2: Het is wel grappig, want volgens mij zie ik dit ieder jaar wel in een journaal zie ik het voorbij komen ook in Nederland. Dus het is wel een vrij bekende wedstrijd.
3: Ja, het is een nogal een gevaarlijke wedstrijd. Er worden nogal eens wat mensen afgevoerd. En daarom is het ook wel vaak te vinden in het nieuws. En zijn er heel veel bijzondere clips van. Dus het is high risk, high reward.
0: Maar het is ook vooral een hele lokale traditie waar jij ineens als Nederlander tussen bent gaan staan. Werd dat gewaardeerd of hadden ze zoiets van, joh, wat kom je
3: doen? Nee, nou, het is een lokaal dingetje, maar het is echt, er zijn meer buitenlanders die meedoen dan echt Engelsen. Ik heb zelfs eigenlijk heel weinig gezien, denk maar één of twee. Het zijn echt mensen van all over the world, Amerika, Spanje, Japan, noem maar op.
2: Maar wanneer dacht jij van, dit is een goed idee om hier aan mee te doen, Niels?
3: Ja, ik denk, het is toch een schande dat wij als kaasland, als kaaskoppen nog niet de titel hebben verdedigd.
2: Dat zeg je
3: wel. Niemand doet het, dus ik dacht, ja, weet je wat, ik doe het dan maar.
0: Ja, ik zat even het filmpje te kijken. En wat is het, is het nou rennen? Wat moet je zelf doen? Wat
3: is het? Nee, nou, kijk, dat is waar ik mijn onderscheid heb gemaakt. Ik ben goed voorbereid. Dus ik heb er goed over nagedacht. Ik heb alle filmpjes van de voorgaande jaar gekeken van de winnaars. En die hadden één ding gemeen, dat ze gewoon zo lang mogelijk blijven staan. Iets minder hard starten. Niet dat je bovenlichaam als het daar je benen inhaalt. Want op een gegeven moment kun je tempo gewoon niet meer bijhouden. Dus iedereen startte sneller dan ik. Maar halverwege vielen ze één voor één. En ik bleef lopen. En in de laatste sectie van de heuvel heb ik echt het alles allemaal goed weten te maken. En ben ik koprond over finish gekomen.
2: Fantastisch.
3: Maar ik heb me gewoon net iets langer kunnen houden. En het vallen is natuurlijk gewoon afremmen.
2: Maar hoe
3: dus
2: heb je
3: er wel op nagedacht?
2: Want in Nederland heb je niet dit soort heuvels, toch?
3: Nee, nou ja, goed, weet je, ik ben gewoon altijd ready. Ik ben fit, ik heb een goede motoriek.
2: Je bent een Wennemars natuurlijk.
0: Wennemars altijd ready.
3: ik denk als je die ingrediënten hebt en nog de dag van tevoren eventjes naar de heuvel om te oefenen, dat je dan kans maakt schijnbaar.
2: Heb je van de familie al de nodige felicitaties in ontvangst mogen nemen?
3: Ik heb de nodige felicitaties in ontvangst, zeker. Ja.
0: Maar nu
3: wij wisten niet helemaal waar ik mee deed, maar nu wel.
0: Wij kennen jouw vader een heel klein beetje. Je hebt wel eens zo links en rechts gesproken. Hem kennende zegt hij, nou leuk dat jij gewonnen hebt, Niels. Maar volgend jaar
2: doe ik ook mee.
0: Zeker ook boven aan die berg.
3: Nou, ik denk dat mijn vader er zeker niet aan meedoet.
0: Nee?
3: Die zijn niet van de extreme sports. Ik vind het juist leuk als je een sport doet waarbij je net op dat randje zit van kan het of kan het niet. En mijn vader en mijn broer die zijn meer van de sporten waarbij ze gewoon keihard moeten afzien. En alles van hun lichaam vragen. En ik vind het leuk om een beetje op het randje zitten van het gevaar.
0: Mooi,
3: dus ik denk niet dat hij iets voor mijn vader is. Ik denk ook niet dat hij iets lang heeft.
2: Hey, maar wat win je nou naast de eeuwige roem natuurlijk? Wat is de hoofdprijs?
3: Ja, kaas.
0: Ja, de kaas.
3: Een dubbel Gloucester. Dat is een hele bekende kaas hier zo. Die wordt hier ook gemaakt. En hij smaakt verrukkelijk. Precies zoals ik hem lekker vind.
2: En mag je volgend jaar meedoen om je titel te verdedigen?
3: Oh, ik denk zeker. Ja, ik heb wel volgens mij indruk gemaakt. Dus ze zullen me wel herkennen volgend jaar. Er zijn hier een paar legendes die komen elk jaar weer terug. En die hoeven niet meer in de rij te staan. En die kunnen zo eens meedoen. Ik heb een onderbuikgevoel dat ik ook tot dat groepje behoor op dit moment.
2: Jij drinkt de rest van je leven gratis pints daar in Kloster.
3: Denk ik wel, ja.
2: Niels, leuk je even gesproken te hebben. Geniet van de titel kampioen kaasrollen. Dat is...
3: Ja, ga ik doen. En vol van aan het genieten.
2: Wellicht tot volgend jaar.
3: Oké, houden.
2: Dag Niels. Niels Wennemars, winnaar dus van die beroemde kaasrollen. Ja. In Engeland. Kaaskampioen. 9 voor 9 in de 5 uur 8 ochtendshow. Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims. Heel goed naar Gauthier heeft geluisterd. Maar, wel echt een tof liedje deze, Mr. Know-it-all. 9:05. En wij spelen zo meteen voor €538. Het spel begint de dag met een mooi bedrag.
1: Ja.
0: De stem...
2: Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
0: Ja,
2: nou,
0: dat is lastig.
1: Ja.
0: Wie heeft dit gezegd? Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
2: Ja. Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
0: Oh ja, die weet ik wel, denk ik. Nou, je mag zo meteen meespelen. Zo dadelijk pas, hoor. Dan gaan de lijnen open. Maar dan maak je wel kans op een geweldig geldbedrag in dus een nieuwe ronde. Begin de dag met een mooi bedrag.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk, bij Veronica.
14: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen, 10 stuks, voor maar 1,44. Altijd laag.
15: Het is een lekkere van Albert Heijn.
16: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
17: Yes!
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
17: Yes!
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,49. €9,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus speelbewust.
21: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal was verloest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had namelijk de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen voor artiest van het jaar, beste mannelijke artiest en beste zomerhit met het nummer Swim. Gaan we naar het weer. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot zelfs 32 graden. Soms kan het ook echt benauwd aanvoelen. Vanavond dan draait de wind naar het noorden en dan koelt het een beetje af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files en waar die staan weet Rick.
26: 97 files beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Valkenswaard 35 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag bij Burgerveen 42. A15 Nijmegen-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost 33 minuten. En flitsers, ook met deze temperaturen op de A6 Emmeloord-Jouren bij band 290.2. De A12 Ede-Maren bij Overberg 88.7. En de laatste is de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Beekbergen 196.9.
27: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
28: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
29: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
31: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
32: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
33: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
34: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK.

0: Die lullen zoveel. Die jockeys, ik hoor het ook wel eens op de radio gewoon. En dan zit er, nou ja, ik denk dan vaak, kom maar met een plaatje of zo. Gewoon wel gezellig, maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Er zitten drie sidekicks, die willen ook nog aan het woord komen.
2: Vet uit, zon op, radio aan.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Eigenlijk Elizabeth Taylor Swift, als je snel klaar wil zijn als discjockey. Om 9:10 in de ochtendshow. Goedemorgen. Vanochtend om 8:15 zijn 6 kandidaten bij ons de nagebootste huiskamer ingestapt voor het NK-WK voetbalkijken. En deze 6 kandidaten, Jarno, Tabita, Senna, William, Mitchell en Daan, die proberen zo lang mogelijk te blijven zitten en kijken naar WK-wedstrijden. En dat zijn oude WK-wedstrijden, aangezien het WK-voetbal nog niet van start is.
1: Dus zij begonnen in 74.
2: Ja. Nederland tegen de Duitsers.
0: West-Duitsland is de wedstrijd die op dit moment opstelt.
2: 1-0 voor.
0: Hoeveel? Ja, ze is de 1-0.
1: Ik vraag je eerste minuut.
3: Ik vraag je achter. Staan er weer achter.
0: Oh, ze staan achter. Ah, ja. Zijn ze er toch weer ingetuind?
3: Dat kan net voorbij.
0: Maar hoe is het? Hoe gaat het met jullie? Laat ik dit even aan Jarno vragen. Jarno, hoe ver gaat het je tot zover?
4: Nou, tot zover erg goed. De tijd vliegt me eigenlijk voorbij. Ja, spannende wedstrijd. We weten de uitslag al wel, helaas.
0: Dat gaat overigens gelden voor alle wedstrijden die jullie te zien krijgen.
4: Ja, dat merk je wel, ben ik bang. Ja. Maar blijft leuk.
0: Maar jullie zitten daar met z'n zessen. In principe tot en met vrijdagmiddag. Opgesloten in de studio die nagebouwd is als een soort huiskamer. Het ziet er heel gezellig uit. Maar kan je een beetje met de rest van de kandidaten?
4: Ja, we hebben een ontzettend gezellige groep. Dus dat is wel heel leuk. Dus dat gaan we zeker 4 dagen volhouden.
0: Ja.
4: Uiteraard gaan de mensen afvallen als het goed is. Maar tot dusver is het heel gezellig.
0: Want het moet niet te gezellig worden natuurlijk. Nee, je moet ook, uiteindelijk willen jullie allemaal die €20.000 winnen.
4: Ja, op een gegeven moment moeten we stil worden, denk ik. En dan moeten de mensen in slaap vallen.
0: Ja. Want voor alle duidelijkheid, als je in slaap valt op de bank,
5: dan ben je af.
0: Dan is het klaar. Dan lig je uit het spel. Jullie mogen wel 3 uur per dag mogen jullie slapen. Dat is vannacht om 1:00 of 2:00 worden jullie heel eventjes naar een slaapkamertje geleid. En dan mag je 3 uurtjes pitten.
2: Alleen slapen, hè?
0: Ja, alleen slapen. Gaan jullie het daarop redden? Even, laat ik dit aan Mitchell vragen. Mitchell, gaan jullie dat redden, 3 uur slaap? Is dat genoeg?
6: Nou, ik denk dat het de eerste nacht zal het nog wel prima zijn. Maar ik denk vooral dat het na de tweede nacht vrij pittig gaat worden. Als je de 2 nachten van 3 uur op hebt zitten.
0: Yes.
6: Maar ja, goed, dan is het gewoon doorbikkelen op karakter. En dan gaan we het gewoon zien.
0: Nou, er zijn er natuurlijk WK-wedstrijden die zijn echt zeer vermakelijk om te bekijken. En daar blijf je echt wel wakker bij. Maar er zijn ook echt draken van wedstrijden gespeeld.
6: Ja.
0: Ja, probeer dan je ogen maar eens open te houden.
6: Ja, en zeker als je zo'n wedstrijd om 6 uur 's ochtends of om 11 uur 's avonds kijkt. Dan wordt het misschien wel vrij pittig na 2 slechte nachten.
0: Nou ja, het eerste uur zit er in ieder geval op. Jullie lachen allemaal, jullie zitten de mond erbij. Dus voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht. Maar vanaf welk punt denk je dat het ongeveer zwaar gaat worden? Wat is voor jou, wanneer wordt het kritisch?
6: Ik denk dat het morgen wel gaat beginnen. Dan gaat het wel zwaar worden. Maar het echte breekpunt waar ik wel een beetje bang voor ben, is de donderdag. Als je donderdag begint, dan gaat het echt heel zwaar worden, denk ik.
0: De ene laatste dag. Nou, ja. Ik wens jullie voor nu heel veel plezier, succes en sterkte ook.
6: Dank je wel.
0: Onze 6 kandidaten, die overigens gewoon te volgen zijn ook. Kijk maar even op de site 538.nl hoe je er min of meer bij kan zijn en mee kan kijken hoe deze 6 kandidaten het er vanaf gaan brengen tijdens het NK-WK voetbal kijken. Dan de stem.
5: Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
0: Wie heeft dat gezegd? Via 0909-3538. Dus 0909-3538. Kun je reageren? Kun je eventjes doorgeven wie de dame op de band is? Want het is een dame, dat lijkt me duidelijk. 0909-3538. Heb je het juiste antwoord zometeen bij ons in de uitzending, dan draaien we voor je aan het rad. En win je, met een beetje geluk, €538.
5: Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
0: Wie is het?

0: Boy en Shakira, Dai Dai, is het officiële thema van het WK voetbal.
1: Dat dus die ga je dadelijk echt heel vaak horen.
0: Ja, nou, voor op zich niet erg. Dat is een leuke plaat. Het is de favorite ook deze week. Maar Shakira wordt een beetje koningin van de WK-thema's. Want zij deed het natuurlijk in 2010, deed zij het. Met Waka Waka.
1: Waka Waka.
0: It's time for Africa. En in dit geval dus voor het WK dat plaatsvindt in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Hey, wij zijn op zoek naar de naam die bij de stem hoort.
2: Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
0: Die vanochtend bij ons op de band staat. Ja, weet jij het, dan maak je kans op een geweldig geldbedrag.

0: Nou, wel fijn dat je weer mee aan het zingen bent, Florentien.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, jij moet natuurlijk vrijdag aan de bak. En ik zag jou dit weekend in Spanje met Frans Duits.
1: Ik was
3: bijna het podium. Nou, ik was het podium opgevraagd, maar ik durfde niet.
2: Ach, ik waarom vond niet?
3: Het was zo plotseling.
2: Maar waar was jij? Je stond in een van de Spaanse clubs?
3: Een of andere club, Senza, daar trad hij op. Hele aardige vent trouwens, Frans Duits.
0: Ja, dat
3: zo
0: weet ik
3: attent.
0: Hoor. Hij komt hier heel vaak in de studio.
3: Ja, dat weet ik.
2: Maar was jij naar hem toe gegaan?
3: Ja, dus ik zag hem. Ik wenste hem even succes. En toen, toen vertelde ik dus dat ik komende vrijdag moet optreden met Django Wagner. En hij ging ook Kali zingen. En toen zei hij van kom even op het podium om mee te zingen. Maar ja, ik stond daar. Ik ken de tekst nog niet goed uit mijn hoofd. Ik denk, oh, dat wordt weer hartstikke vals nu
0: sorry,
3: nog.
0: Ja.
3: Dus dat was wel jammer eigenlijk.
2: In je
3: een beetje spijt van.
0: Ja.
3: Maar vrijdag komt het goed.
0: Maar dit was natuurlijk de perfecte generale repetitie.
3: Ja. Dat is ook stom van mij.
0: Ja, dat is een beetje stom.
3: Echt stom van mij. Nou ja, ik kan niet meer terugdraaien.
2: Nee, dat is ook weer zo.
0: Maar aanstaande vrijdag dan vindt er een bijzonder optreden plaats. Django Wagner die komt dan deze kant op. En die gaat samen met Florentien het liedje Kali zingen.
3: Ja. Ja, ik heb er zin
2: in. Heb je veel contact met Django?
3: Nee, nog maar donderdag komt hij hier. Gaan we samen oefenen.
2: Oh, hij weet het wel.
3: Ja, zeker.
2: Ja,
3: hij weet het. Hij is heel enthousiast. En onze stemmen moeten een beetje op elkaar ingesteld.
0: Hij is heel
2: Waarom
0: enthousiast.
2: Weet je dat? Je hebt hem niet gesproken.
3: Nee, maar er is al contact met hem geweest.
0: Oh, maar hij was niet enthousiast hoor.
3: Was hij niet enthousiast?
0: Nee.
3: Jawel.
0: Nou, het is hartstikke leuk om Kali te zingen. Ja. Maar wel vervelend dat er iemand doorheen gaat zitten. Nee. Hij vond het heel leuk. Hij vond het heel leuk.
3: Ja.
0: Dus dat aanstaande vrijdag hier bij ons in de studio. Maar wel fijn dat je nog even gaat oefenen met hem dan.
2: Ja, heb je deze week nog een keer zangles dan ook?
3: Ja, donderdag na de show ga ik met hem oefenen. Zodat we
2: goed
3: elkaar ingespeeld
2: zijn. Ja, maar een beetje docent ook.
4: Met Babette.
3: Nee.
2: Oh, dat heb je niet meer.
3: De les heb ik gehad. Het is nu een kwestie van oefenen, tekst leren. Ja.
0: Maar eigenlijk is zingen dus een kwestie van één les en dan kun je.
3: Nee. Maar ja, er is weinig tijd.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou, is spannend. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat klinken. Ja, ik heb een vermoeden hoe het gaat klinken, maar...
2: Ik ook.
3: Ja, jullie doen heel flauw.
2: Nee hoor.
3: Ik denk dat ik jullie blij verras.
4: Dat denk ik niet, maar...
0: Freek, goedemorgen.
2: Ah, die Freek.
5: Ja, goedemorgen.
0: Hey, deze stem, hè?
6: Ik had wel verwacht dat hij ongeveer zo groot zou zijn.
0: Van wie is die?
5: Dat is Merel Ek, volgens mijn vrouw.
0: Merel Ek.
4: Ja, volgens zijn vrouw.
0: Maar had jij zelf een andere naam?
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik moet naar mijn vrouw luisteren, hè?
2: Ja.
0: Want die heeft altijd gelijk.
5: Wow. Dat niet, maar...
0: Merel Ek is wel het goede antwoord. Yeah!
5: Oh jee.
0: Welke naam wilde jij noemen dan, Freek?
5: Ja, ik dacht die andere, die Noah Walen, dacht ik.
2: Oh. Nou.
0: Hey. Lekker. Oh, wacht even, ik ga jou even erbij zetten. Ja, waar zit je? Hier zit je, ja.
6: Ik wil ook wel heel hard schreeuwen hoor, maar het is €250 geworden.
0: Zo, €250.
5: Oh, lekker, nou, dankjewel. Dan levert mijn vrouw nog een keer wat op.
0: Freek is niet heel...
2: enthousiast over zijn vrouw.
0: Nee, nou, een beetje...
2: We kennen zijn vrouw niet. Hoe heet je vrouw, Freek?
5: Nee, dat is een heel lief meisje. Heel lieve vrouw.
2: Hoe heet je vrouw?
5: Jacqueline, heerlijk wijf is het.
2: Jacqueline.
0: Oh, nou, Freek en Jacqueline, veel plezier met het
2: Jacqueline.
0: Geld. Jacqueline. Wat gaan jullie ermee doen?
5: Ja, Zalando, hè?
0: Veel plezier, Freek.
5: Ja, dankjewel.

0: Sabrina Carpenter en Taste. 2:30, ochtendshow van 5:30 voor deze dinsdag. Ja, we vonden het toch vervelend om Peter Heerschop over te slaan. Want die is natuurlijk op maandagochtend bij ons altijd te horen om 9:45. Maar ja, tweede Pinksterdag, iedereen vrij. En de zomertop 538 die hier lekker aan het doorbeuken was. Dus we hebben Peter een dagje verplaatst. Die hoor je zometeen. Dus binnen nu en een kwartier even bellen met Peter.
1: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
10: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
11: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
10: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuis in, mooi wonen.
18: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
22: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
21: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
23: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op kijk.
0: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iris corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iris Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Goedemorgen, de ochtendshow van 538 voor deze dinsdagochtend die tropisch gaat verlopen vandaag. Volop zon, weinig wind en het wordt een zeer warme dag met 30 tot 33 graden. Het staartje van de dinsdagochtendspits.
6: Ja, 29 files beginnen op de A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam 21 minuten. A27 Breda Gorkum bij Werkendam 20. A58 Breda Berg op Zoom bij Wouwsplantage 19. En flitsers op de A6 Emmeloord Jouren bij Band 290.1. Ander op de A22 Velsen Beverwijk bij Velsen Zuid 9.2.
2: 9:55 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. In Waalre zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis. De schade aan de bus is groot. Boswachters hebben te weinig wapens en andere spullen om hun werk goed te kunnen. Dat vindt een meerderheid in de Kamer, volgens de RTL. En dat terwijl boswachters te maken krijgen met mensenhandelaren en criminelen die drugsafval dumpen. Ja, en over criminelen gesproken, ze krijgen steeds meer invloed in de Nederlandse samenleving, blijkt uit een rapport over ondermijning. En dat kan uiteindelijk voor Zuid-Amerikaanse toestanden zorgen, schrijft de Telegraaf.
2: Oké, okay, dankjewel, Flo. Tenminste, dat was hem, denk ik.
9: Ja, was hem.
2: Ja. Ja. Zometeen hier verkiezing van de nieuwe Smilschijf. En we hebben Peter Heerschop met zijn even bellen met Peter. Doen we zometeen over een minuut of 10. Maar eerst Harry Styles. American Girls. Right.

0: Unvoke. Don't let go love bij 538. Ochtendshow voor de dinsdagochtend. En wij moeten, nou, normaal doen we dat op maandag, maar die hebben we even geskipt natuurlijk nu. We moeten de smulschijf nog bekendmaken.
1: Oh ja.
2: Ja.
0: Leuk. Ja, zeker leuk. Een liedje dat perfect past bij het weer dat we op dit moment beleven met z'n allen in Nederland. Okay. Het is namelijk echt een zomerliedje van Snelle samen met Mark Floor. Die zou je kunnen kennen van The Voice Kids onder andere. Dat deed hij ooit aan mee, lang geleden.
2: Lang geleden.
0: Maar zij hebben nu samen een liedje gemaakt. Dat heet Park je biertje vrienden.
1: Eigenlijk is het gewoon een goede WhatsApp-boodschap naar iedereen.
0: Ja.
1: Jongens, wat dachten jullie?
2: Je kan vier uur park je biertje vrienden.
0: Je kan dit zo doen.

0: Mark Floor en Snelle. Parkje, biertje, vrienden. Past perfect bij het weer van vandaag. Het is de smulschijf deze week in Noordertje.
1: Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter.
2: Hallo! Wat een lekkere smulstruif is dit.
0: Ja, dat is leuk, hè?
2: Ja, dat zit gelijk lekker in. Ik zie me, ja hoor, heerlijk. Maar en zo ziet het er ook uit overal in de parken nu.
0: Parkje, biertje, vrienden spreekt ook meteen tot
3: dat
0: de verbeelding.
3: Gezelligheid.
2: Ja. Ja, dat is gewoon een hartstikke goede titel ook. Ja, ja, eigenlijk is dat supergoed. Nou, hoe is het met jullie?
0: Ja, ja, fantastisch.
4: Uitstekend.
2: Ja, een beetje uit kunnen rusten. Lekker warm 's morgens als je naar je werk rijdt.
0: Zalig.
2: Ja, heerlijk.
3: En eigenlijk zijn we nu de competitie afgelopen weekend natuurlijk tot stilstand is gekomen. Gaan we ons nu echt opmaken voor het WK?
2: Voor het WK, ja, ja. Ja, dat gaan we op de voet volgen natuurlijk.
3: Ja.
2: En leuk, al die wisselende uitzendtijden. Ook een keer om 2 uur 's nachts. Als Nederland doorkomt. En ik geloof als ze als winnaar doorkomen, dan is de grote kans dat ze tegen Marokko spelen om 3 uur 's nachts.
4: Nou, dat kan. Dat doen we geen oog dicht.
2: Nee, maar eventjes over een grappig berichtje dat ik zaterdag las.
3: Oh.
2: Komt-ie?
3: Ja, ja.
2: Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest vanuit de Nepalese zijde behaald. Nou, ik weet niet van welke kant je nog meer kunt komen, maar vanuit Nepal zijn het er al 274 op één dag. Denk je dat je iets doet wat heel uniek is? Sta je vlak voor de top in een enorme rij. Gewoon de A2 op donderdagmiddag. Wil je op de top een selfie maken? Staan er 273 anderen achter je te zwaaien. Nou, dan ziet het er niet zo moeilijk uit. Ja, je hebt de Mount Everest beklommen. Oh, nou, ik ken eigenlijk bijna geen mensen die dat niet hebben gedaan. Om te vergelijken. Iemand zei, ik heb een hele mooie nieuwe vriendin. Jacqueline. Heb ik enorm veel moeite voor moeten doen. Ze is heel kieskeurig. Is dat zo? Ik ken sowieso 273 anderen die haar ook een keer hebben beklommen. Nou, dan door naar het grote weekendnieuws. Dat was natuurlijk het gevecht van Rico tegen Usyk. Veel mensen achter Rico vooraf kansloos tegen de sloper uit Oekraïne. Was niet zo. In de partij over 12 ronden stond Rico tot de 11e ronde gewoon in punten een stuk voor. Maar vlak voor het eind van ronde 11 kreeg hij inderdaad een pittige slagenwisseling te verduren. En nam de scheidsrechter hem opeens geheel ongevraagd in bescherming. En die beëindigde de partij vlak voor de bel aan het eind van die ene laatste ronde. Rico had even een minuutje kunnen bijkomen, zijn verdediging op orde kunnen brengen, alleen nog de 12e ronde doorzien te komen en hop, dan was hij wereldkampioen boksen. Maar zo ging het niet. Usyk behield zijn titel. Speelde de scheidsrechter daarin een grote rol? Enige wat ik weet is dat Usyk na de wedstrijd bij de afterparty de scheidsrechter lang op de schouders heeft genomen en dat ze vervolgens 's nachts lepeltje lepeltje hebben gelegen. Zelf zou ik ook graag Rico nu op de schouders willen nemen. Maar, zegt mijn vrouw dan, daar ben je te slap voor. Te slap, zeg ik dan. Ik heb sportacademie gedaan. Ja, zegt ze, als je dat zegt, word je echt oud. Dat zegt ze tegenwoordig. Word je echt oud. Bijvoorbeeld, zaterdag. Het was heet. Hoe heet? Nou, laten we zeggen, de koeien kwamen media rare de wei uitwandelen. Wij wandelden langs de Gaasperplas. Dat is een meer bij Amsterdam. Strand is erbij, zon, waterstrand, leuke vogeltjes. Zit ook een groepje van 4 jongens met een ghetto blaster. Harde techno. Hoe hard? Nou, ik denk dat de mannen van Motorhead zouden zeggen, mag het wat zachter, ik hoor mijn eigen muziek niet. Ghetto Blaster stond in Amsterdam, maar in het Zuiderpark Den Haag dachten ze dat daar in de buurt een gratis festival was begonnen. Neem van mij aan, het stond hard. Ja, ja. En dan weet ik dat ik niets moet zeggen, maar ik zeg per ongeluk tegen mijn vrouw, ik vind dat best wel aso dat zij bepalen wat het hele strand moet horen. En er komt de zin, nou, nu word je echt oud. Maar is dat zo? Mag je boven een bepaalde leeftijd iets wat anderen onder een bepaalde leeftijd doen niet aso vinden? Iets aso vinden zegt toch niks over je leeftijd? Tuurlijk, soms mag je zeggen, nu word je echt oud. Bijvoorbeeld als je zegt, ik heb Ajax nog de Europa Cup zien winnen.
4: Nu word je echt oud.
2: Soms heb je ook een oud verhaal. Ik heb namelijk een verhaal over een schoolbord met krijt. Oh. Nou, ik kom daarop door een bericht van afgelopen weekend. Er is een enorme toename van mensen met een geslachtsziekte. Ja, ik laat even in de stilte vallen. Enorme toename. Er was onderzoek in 29 Europese landen. Aantal gevallen van gonorreo is gestegen met 300%. Syfilis is verdubbeld. Chlamydia blijft de constante koploper. Welk Europees land denken jullie dat de grote koploper SOA-besmettingen heeft?
3: Oeh, ik denk Frankrijk.
2: Ja, dat dacht ik eerst aan. Nee, het is Spanje. Spanje, de grote koploper. Daar komt ook de grote zomerrit vandaan. Vamos a la SOA. Op de sportacademie van Zo Kom Ik Hot hadden wij een anatomiejuf. Die heette mevrouw Cocu, wij moesten mevrouw zeggen. Zij begon een keer een les met... Vorige week na de les zag ik een paar van jullie... van de brede houten leuning van de trap glijden. Ik zeg niet wie dat waren, maar het waren jongens. Niet vreemd, best veel jongens doen dat, meisjes vrijwel nooit. Waarom jongens dit vaker doen dan meisjes? Kunnen jullie zelf een antwoord op bedenken en zorgen voor dat in het antwoord het woord kinderachtig zit? Nou, dan was ze ondertussen begonnen met tekenen op het bord. Ze kon geweldig tekenen op het bord. Toen nog met 6 kleuren krijt. Dat bestond toen nog, bord met krijt. Ja. En dan tekende ze een trapleuning met daarop een student in zijn korte broek. Vervolgens schreef ze naast de leuning wat voor soort hout het was. En vertelde dat een van de eigenschappen van het hout was dat het enorm kon splinteren. En dan tekende ze één enorme splinter onder aan de leuning. Kijk, zei ze, dit heb ik een keer meegemaakt bij een student, een collega van jullie, zat 2 jaar geleden hier op de ALO. En dan tekende ze heel nauwkeurig het hele saki van de betreffende student. Latijnse namen erbij. En dan tekende ze een enorme splinter daardoorheen. En zo goed getekend in 6 kleuren dat elke man in de klas zijn ogen dichtkneep en dat zelfs elke vrouw een bijzonder empathische, pijnlijke ahahau liet ontsnappen. Vervolgens vroeg ze of ook nog dames geïnteresseerd waren in een enorme splinter gespietst in de buitenste schaamlip. En dan smeekten we met de hele klas of ze de les kon beginnen. Ze gaf naast anatomie ook het vak hygiëne en EHBO. Als zij bij EHBO een open breuk op het bord tekende in 6 kleuren, dan gingen er al 4 onderuit. De conciërge heeft 's middags na de les een keer van pure schrik de brandweer gebeld om die tekening uit te laten zagen. Maar zo kom ik erop. Bij hygiëne was haar specialiteit de SOA. Die tekende ze zo goed dat een klasgenoot van mij een chlamydia heeft opgelopen alleen door het bord uit te vegen. Toen ik later als gymleraar werd aangenomen, kwam ik in een sectie met iemand die 2 jaar voor mij op de ALO had gezeten. Ik weet nog goed dat we na een dag lesgeven met een groepje gymleraar onder de douche stonden. En ik zou je zeggen, er was er een die had een hele rare zak. Ja, normaal let ik daar nooit op, maar het was gewoon zo. En hij zag me kijken en hij knikt en hij zegt... Klopt, dat was ik op het bord bij mevrouw Cocu. Nee. Ja, met zo'n verhaal vertellen word je echt oud. Maar vrienden, het is prachtig weer. Ja. Zoals de Spanjaarden zeggen, vamos a la SOA. Playa, playa. Tot volgende week.

0: Bobby V. Rexha, Fateless en New Religion.
1: Ik zit even te kijken naar het scherm hiernaast. Maar de Duitsers hebben uiteindelijk gewonnen.
0: Even.
2: De 538 Ochtendshow. Service Desk.
0: Je hoopt toch iedere keer dat...
1: Ik heb toen zo gehuild.
0: Jij vond het heel erg, hè?
1: Ach, man.
0: Voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Vanochtend is om 7:15 het NK-WK voetbalkijken van start gegaan. 6 kandidaten die hier allerlei voetbalwedstrijden voorgeschoteld krijgen. Die moeten ze uitzitten. En wie vrijdagmiddag nog steeds aan het voetbalkijken is... dus degene die het langste volhoudt, die heeft gewonnen. Die wint €20.000. En die krijgt daar ook nog een jaar lang gratis boodschappen bij.
1: Ja, ik heb wel op een mooie winterdag ESPN aanstaan. En dan kan ik wel een uurtje of 6-7 volhouden.
0: Ja, maar een paar dagen achter elkaar,
1: nooit.
0: Met heel weinig slaap, dan wordt toch pittig. Maar goed, de eerste wedstrijd zit er dus op. Even horen hoe het gaat er aan de andere kant van ons studioraam. Mannen, vrouwen, hoe is het daar? Gaat het nog steeds goed?
3: Ja hoor.
4: Zeker.
0: Ja. Was het jammer dat de Duitsers wonnen?
3: Blijft jammer.
0: Ja. De eerste wedstrijd is dus... zitten jullie al in een nieuwe wedstrijd eigenlijk?
3: Nog niet.
4: Nee, het is toch zwart.
0: Oh, het is zwart. Nou, het wordt een nieuwe wedstrijd op het nieuwe videoband wordt uitgezonden. Ja. En die wordt opgezet. Een nieuwe WK-wedstrijd wordt ze voorgeschoteld. En hier zometeen na 10:00 Dennis Ruijer. Nog wel even één vraag die is binnengekomen net aan het einde van de show. Dat gaat over de opnames die we hebben gemaakt bij Defensie... tijdens onze cursus om nationaal reserve te worden.
1: Ja, reservist.
0: Reservist, dat is het woord dat ik zocht. Of het filmpje online komt te staan en wanneer het te zien is.
1: Ja.
0: Ik vraag dat even aan Sophie, die weet dat.
4: Ja, die komt eraan. Sowieso deze week. Maar omdat het Defensie is, moet het natuurlijk wel ook nog even gecheckt worden door Defensie. Want ze zijn nogal streng in wat wij wel en niet mogen laten zien.
5: De generaal zelf, die moet...
1: De generaal zelf.
4: Dus het ligt ter check daar. En wanneer zij zeggen het is goed, dan komt hij online.
0: Oké, dus nog heel even geduld, maar hij komt eraan.
5: Oh, spannend.
0: Dan weet je dat. Zometeen de Dam en wij zijn er morgenochtend weer.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
16: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
17: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
18: Yes, hij doet het.
19: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Rozer!
17: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Nu bij Libra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Libra.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen met ze jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Je kleedgeld is opgegaan.

0: het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: 538 Nieuws.
5: 10 uur.
6: Ik ben Florentine van der Meulen. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn twee verdachten opgepakt, die waren er ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd, dat is nog onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. In Schorl, Noord-Holland, staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. En de overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. En bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze natuurlijk wel wat voor terug. Gaan we naar het weer. Het wordt natuurlijk een zonnige, hete dag. Veel plekken worden 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond dan draait de wind naar het noorden en dan koelt het een beetje af. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel. Het tropische nieuws van Florentien. En dit is dan het tropische verkeer. A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Everdingen ben je 16 minuten langer onderweg. A5.

0: beste in sportvoeding.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop.

0: gaat officiële Amazing vignet gaat onder andere naar Babette uit Burghaamsteden, die een heel grappig filmpje instuurde. Dennis, waarom verwacht ik na de intro van dit liedje een ontzettend valse blokfluit? Ja, door die meme op Insta natuurlijk.
1: 538, vijf van het bedrijf.
0: Ja, mega drukke week. We hebben het NK-WK kijken natuurlijk hier in de studio. Ja, jongens, dat WK-voetbal is dichtbij, hè? Het Estadio Azteca in Mexico-stad. Donderdag 11 juni wordt het afgetrapt. We houden hier natuurlijk van alles op de hoogte. En de vijf van het bedrijf. Vandaag de gast, ROC. Monique, goedemorgen. En een warm welkom in het programma. Je hebt een beetje een blikkerige verbinding. Ben je er nog, Monique?
2: Ja, ik ben er nog zeker.
0: Oh, kijk, hartstikke goed. Je bent van de studentenadministratie en het examenbureau.
2: Ja, klopt.
0: Hoe ziet jouw dag eruit? Waar begin je mee?
2: Met het installeren van mijn laptop en alle materialen eromheen. En dan start ik alle programma's op. En dan ga ik alle mailboxen af. En dan ga ik aan mijn werk.
0: Kijk, lekker bezig. ROC ja. Rijn IJssel, hoeveel mensen zitten er in jouw team?
2: 10.
0: 10 stuks. En ja, ben jij dan zeg maar de aanjager, de manager, de eindbazin?
2: Nee, niet de eindbazin, maar wel een met z'n allen gewoon leuke collega's.
0: Nou, wat leuk, wat gezellig. Hoe is de muzikale smaak daar?
2: Van alles wat, want we zijn met jong en oud.
0: Kijk, oh, dat is gezellig. En dat cross-generation, zoals we dat zo mooi noemen.
2: Ja
0: mooi. Hey, we sturen zo snel mogelijk de slagroomtaart van 538 naar jullie toe.
2: Oh, lekker.
0: En we hebben een afspraak met de vervoerder dat we in deze temperaturen ook extra koeling aanbrengen in de vrachtauto van de taarten.
2: Nou, mooi.
0: Dus dat komt helemaal goed, Monique. Ik zeg een hele mooie werkdag daar en geniet van de liedjes.
2: Dankjewel.
0: Hoi, groetjes.
2: Doei.
0: ROC, Rijn IJssel in de vijf van het bedrijf. Met nu Cressip. I would stay. If

Je hebt Paul Elstak, wat een koning, Rainbow in the Sky. En tegenover een drukke werkdag staan natuurlijk ook welverdiende pauzes. Maar ja, wat doe je dan? Scrollen op je telefoon? Dat doomscrollen, oh, dat is vreselijk, hè, als je in zo'n fuik zit. Je 16e bak koffie halen is niet zo goed voor de bloeddruk. Daarom heeft de 5 uur werkdag een tof alternatief. Je zoekt gewoon je 5 favoriete liedjes bij elkaar met collega's. Dan heb je meteen een soort teambuilding momentje. En dan stuur je die playlist naar 538. En dan speel je mee met de 5 van het bedrijf. Het is heel simpel. Gewoon je muziek insturen. Wij regelen gratis slagroomtaart. Dan begin je binnenkort de werkdag met de uitgekozen hits met jou en de collega's. En we sturen dan de taart express richting je hele team natuurlijk. 538.nl schuine streep bedrijf om je op te geven. 538.nl schuine streep bedrijf. En dan geef je op voor de 5 van het bedrijf. Ja, maar Dennis, kan het ook via de app? Ja, het kan zeker ook via de 538-app. Gewoon de liedjes even doorappen met de contactgegevens. Heel veel mensen hebben enorm genoten, hè, want hebben ze echt een waanzinnige show weggezet. En heel veel mensen ook die vol emotie daar stonden mee te zingen met alle hits van het superduo Suzanne en Freek afgelopen weekend onder andere. Een van de liedjes in de 5 van het bedrijf van het ROC is deze. Als het avond is, nu op 538.

0: Giulio, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
1: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
1: Deze hele week
0: bij Radio 538.
1: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
11: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
10: Dus nog meer vakantie voor je geld.
11: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
12: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
18: Dan gaan we vieren.
19: Aldi. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
21: Dat is nog eens voordeel.
20: Ja, dus... Aldi.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Helemaal los bij Ethos.
0: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
14: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
14: tijdens de 538 werkdag.
0: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.

0: Stok. En Changes.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, vier dagen lang zitten. Dat is nogal wat. Zes strijders in onze 5-6 live studio omgetoverd tot gezellige woonkamer in oranje sferen. Het NK WK voetbal kijken richting het officiële WK natuurlijk. Ja, en ik vraag me dan ook af hoe snel Leo kan kennen. We hebben Jarno, Tabita, Senna, William, Daan en Mitchell zitten. Uur 3 van deze dagenlange strijd voor €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen. Jongens en meisjes, gezelligheid, hoe is het daar?
3: Goed.
4: Ja, ja.
0: Kijk, lekker. Ik ga even naar Senna. Senna, wat is voor jou de meest irritante gewoonte die een bankgenoot kan hebben?
5: Oh, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog niks meegemaakt, gelukkig. Dus dat is fijn. Als iemand er helemaal heel lang uit... Ik ben er ook nog. Ik wil ook mijn eigen ruimte hebben.
0: Dus ja, precies. Een beetje als iemand te dicht in je aura komt of zo. Ja,
5: ja, maar dat gaat nog hartstikke goed, hoor. Dus,
0: ja, lekker. Is er al iemand die een beetje heeft zitten... maar niet echt slapen, maar een beetje dat die ogen zo een beetje dicht gingen?
5: Nee, volgens mij vallen we wel mee.
0: Zijn nog wakker. Heel goed. Ja. Hey, we gaan eventjes naar Daan. Daan, wat is voor jou de meest spannende WK-wedstrijd die je ooit hebt gezien?
4: Ik denk toch de WK-finale van 2010.
0: Ja, die was wel zenuwslopend, hè?
4: Ja. Robben die mist.
0: Ja. Weet je nog waar je was toen je die keek?
4: Ik was bij een vriend in Nek, in een dorp naast Purmerend. En bij elk doelpunt tegen Spanje was dat, sprongen we in de bosjes. En toen keken we de finale daar ook. En helaas ging het mis.
0: Ach ja, dat was echt pijnlijk.
4: Goede herinnering, ja.
0: Ik weet ook nog wat ik was. En ik weet dat ik de dag erna ook radio-uitzending had. Dat mijn stem ook half weg was.
4: Ja.
0: Van het geschreeuw.
4: Ja, tranen waren ook op.
0: Ja, de tranen waren ook op. Ja, het verdriet is nog steeds een beetje voelbaar waarschijnlijk in het hart. Dat zeg maar. Ja, lekker. Ja. Hey, welke wedstrijd staat er nu op?
4: En nu is Argentinië en Nederland. In de finale van 78.
0: Kijk, oh, dat is ook een hele goede pot. Een hele goede pot.
4: Ja.
0: Zet hem op daar. Mensen kunnen jullie live volgen via 538.nl. En dat gaat helemaal goed komen. Veel plezier daar.
4: Dankjewel.
0: NK WK kijken, 538.nl. Dan kun je alles een beetje meekijken. Hoe het dan gaat met Jarno, Tabita, Senne, William, Daan en Mitchell. En hoe ze er morgen bij zitten vooral, hè. Na heel weinig slaap en weer een paar wedstrijden verder. Je bent bij 538, de vrienden van het oranje voetbal. De vrienden van de 538 werkdag voor deze onofficiële derde Pinksterdag. Waar het ook Bokjesdag is in Noord-Holland.

0: zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
5: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
18: Heijn. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: 538 Nieuws. 11 uur.
25: Goedemorgen. In België zijn meerdere mensen om het leven gekomen bij een aanrijding van een trein met een schoolbusje. Het
0: Het is niet bekend of er onder de slachtoffers ook kinderen zijn. Het gebeurde in de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is nog niet duidelijk. De politie heeft iemand opgepakt die achter de hek bij Ajax zou zitten. De verdachte is een man uit Buren in Gelderland. In maart werden bij Ajax de computers gehackt. Daardoor konden seizoenskaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is het risico op natuurbranden dat groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. Op militair oefenterrein bij het Harde was eind vorige maand nog brand. En dan nog het weer. Aan het eind van de ochtend is het al ruim 25 graden. En het wordt tropisch vandaag met lokaal.

0: Dordrecht bij Dordrecht 42.5.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op aanmerken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
7: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop

0: Michel en Stil Champagne.
1: Terwijl Sean zegt, dit is waarom blijft de koffiegong, man. Het is niet zomaar de koffiegong vandaag, deze Tropical Tuesday. Het is de ijskoffiegong.
2: 538 Dance Smash. Classic.
1: Heeft een soort verfrissend pakje, dus ook lekker natuurlijk. Ondertussen beland bij de virtuele dansvloer, de Dance Smash Classic, tijdens je 538 werkdag. Ja, de naam Dance Smash Classic van vandaag neemt die naam wel erg serieus. Want ondanks dat dit een van de grote trance hits is, is het gebaseerd op een stukje klassieke muziek, wat natuurlijk wel vaker gebeurt. En dat stuk is afkomstig van een Belgische componist met als naam Wim Mertens. Luister even mee. Pianospel. Daarop gebaseerd de trance classic Café Del Mar. Het beroemde café op Ibiza waar ook heel veel lounge compilaties op zijn verkocht met mooie chillmuziek. De jaren 90, Energy 52, scoorde daarmee een wereldwijde dance hit. Geïnspireerd op het iconische café en natuurlijk het stukje van Wim Mertens. En vandaag de Dance Smash Classic. Dit is Café Del Mar op 538.

0: vrienden van 538. Terwijl Wouter uit Noorwegen nog even hebt over de Dance Mash Classic. Dennis, wat een jetsen was dat, man. Kippenvel al over de place.
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
0: Ja, en natuurlijk in onze live studio de hele week voor die 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschap het NK WK Voetbal Kijken. Moedige strijders. En ja, ik zit even te kijken naar de studio. Ja, jongens van het NK en meisjes van het NK WK kijken. Het oogt nog wat rustiger daar in de studio. Hebben jullie nog wat leuks met elkaar te bespreken?
2: Af en toe. Ja, we hadden het over vakanties,
0: ja?
3: Ja, en vooral ook wat we met het, eventueel met het prijzengeld gaan doen. Zijn lekker over de wedstrijd ook aan het lullen. Dus we leren elkaar goed kennen zo. Ja.
0: Wat zou je doen met die 20k dan als je wint, jongens? Even een klein rondje van links naar rechts.
4: Kleine vakantie en babykamer updaten.
0: Oh ja, dat is handig.
2: Alles handig. Auto kopen, goede vakantie en uit huis. Dus het is duurzaam.
0: Oh ja, dat is duurzaam inderdaad, ja.
2: Ja. Ja, vakantie en een nieuwe keuken.
0: Kijk, nieuwe keuken is ook altijd welkom, ja, natuurlijk, hè?
2: Zeker.
0: Dus ik hoor veel vakanties ook.
5: Ja, een reis door Schotland met mijn vader. Ook weer een vakantie.
0: Ah, wauw. Wel een bucketlist dingetje, toch?
5: Zeker, zeker.
0: Ja, fantastisch. Wel leuk dat iedereen jullie kan volgen via 538.nl. Ja. En even kijken. Ik zat, William, heb jij nou 2 plaspauzes gehad vandaag? Ik zag je net even naar het toilet gaan.
4: Ja, ik heb er al 2 gehad. Dat is de leeftijd.
0: Ja, precies. Ja, heb je wel je prostaat laten controleren bij de dokter?
4: Dat nog net niet.
0: We doen wel een strenge medische keuring, maar die prostaat hebben we niet gedaan. Hey, ja, Tabitha, ik zag jou wat vaker knipperen met je ogen. Is dat is het droge lucht of iets anders?
6: Ik denk dat ik wel een beetje het meest moe ben al. Ik heb al een paar keer uitgebreid gegaapt. Maar ja, nee hoor, gaat goed.
0: Goed zo, het gaat om de mindset, hè, volgens de Dalai Lama. Gewoon denken dat je heel erg wakker bent en veel energie hebt. Via 538.nl kun je alles volgen. Heel veel succes daar. Welke wedstrijd nog steeds Nederland-Argentinië?
6: Ja,
0: Nederland. Nou, heel goed. Nou, geniet ervan.

Ja, Martin en Ed, wat een goed liedje dit. Repeat it, Radio 58. Dennis, wat gebeurt er verder nog met de kandidaten als er nou nog te veel mensen overblijven? Aan het einde van de week was een vraag die je binnenkwam voor het NKWK kijken. Ja, we hebben allerlei eliminatierondes in de middag bij Frank en Iron bijvoorbeeld. Dus dat worden ook spannende momenten. Dus de hele dag kun je dat volgen via 58.nl.

0: studio om zometeen een ronde gezellig mee te spelen. Je voornaam en go met de 538-app naar de studio.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45, de mop van Ari uit Amsterdam.
2: In Amsterdam, ook bij mij, op het pleintje, hebben ze een plan gemaakt om je auto op te laden.
0: Ja.
2: Die hebben precies 1,5 maand gedaan, hebben ze hem weer weggehaald. Want op een gegeven moment krijgen we te veel elektrische auto's. Als die allemaal gaan oplaaien, dan gaat bij mijn gatoon uit.
1: 538! De 538-ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Attap.
16: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
19: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
18: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
20: Alles voor kampeergeluk.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
22: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
23: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
26: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
27: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
28: Vakantie!
27: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.

0: Oh, het is de ultieme hit om gewoon een ventilator bij op volle kracht te zetten. Of een bag op Radio 58. Je hoorde Miles Away. Stop or go. Ja, richting een splinternieuw weekend weer. Met tropische temperaturen de hele week. Lekker 58 aan. Je 58 werkdag. We spelen een nieuwe ronde. Stop or go. Hey Cynthia, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ben jij gewoon lekker aan het bakken in de tuin, meid?
1: Heerlijk.
0: Oh, wat fijn. En chillen voor je ventilator ook nog.
1: Ja, ik ben nu even binnen. Ik zit nu eventjes onder de ventilator af te koelen.
0: Oh ja, dat is ook wel lekker, hè? Gewoon even een beetje die frisse wind eroverheen.
1: Ja, heerlijk.
0: Hey Cynthia, je speelt gezellig mee met Stop or Go. Je krijgt zometeen 1 minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. In de door jou gekozen categorie. Je hebt gekozen voor algemene kennis.
1: Klopt.
0: Per vraag kun je €20 verdienen. Dus je kunt er vandoor met maximaal €100. Na iedere vraag kun je zeggen stop of doorgaan, hè, om te kiezen voor doorspelen of stoppen. Maar opletten, want bij een go zet je er wel de eerder verdiende centjes op het spel.
1: Ik let, want ik luister altijd.
0: Heel goed. Oh, kijk, dat is heel goed. Lekker bezig. Lekker bezig. Lieve Cynthia, ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Mooi. Vraag 1. Welke kleur krijg je door blauw en rood te mengen?
1: Paars.
0: Vraag nummer 2. Ga je door of stop je?
1: Ik ga door.
0: Hoe luidt de stem?

0: A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat.
1: Yes! Goed antwoord. 40 euro in de pocket. Wat ga je doen?
0: Go.
1: Wat is het enige continent op moeder aarde zonder reptielen?
0: Afrika?
1: Ah, nee, Antarctica was het.
0: Oh,
1: oh ja.
0: Sorry. Ja?
1: Maar nee, dat maakt niet uit, want er staat iets heel moois links van mij, glimmend in de studio. Ik stuur jou een splinternieuw, uniek 50 tosti-ijzer.
0: Nou, helemaal fantastisch.
1: Ja, als dank voor het meedoen. En dan denk ik, ja, dan kun je dat een mooi plekje geven in huis, naast de ventilator bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, het gaat zeker lukken en ik hou van tosti.
1: Nou, kijk, helemaal goed. Wat is je favoriete tosti?
0: Hamkaas.
1: Oh.

de meest genoemde mijlpalen, welke dagen zijn dan de beste in je leven? Als je zo luistert naar de tekst van American Authors, Best Day of My Life. Uit onderzoek naar levend geluk onder wat ouderen blijkt dat de top van geluksmomentjes wereldwijd redelijk consistent is. Nummer 1, de geboorte van het eerste kind. Vaak genoemd als het meest overweldigende en betekenisvolle moment. Ja, ik weet nog wel met de geboorte van mijn zoon, ik moest toch een beetje huilen en lachen tegelijk. Je weet gewoon niet wat je overkomt, bizar. De huwelijksdag, zelf nooit meegemaakt, maar wordt gezien door veel mensen als de ultieme viering van liefde en verbinding, omringd door dierbaren. Geboorte van kleinkinderen brengt vergelijkbare vreugde als het eigen ouderschap, maar vaak met minder stress, hè? Ik kan ze ook gewoon wegsturen, heerlijk. Persoonlijke triomf en vrijheid, het behalen van lang verwachte doelen zoals de dag van pensionering of het afronden van een zware studie. Ja, of ja, als je het mij zou vragen, Dennis, wat is jouw best day of your life? Die moet nog komen, denk ik. De release van de nieuwe Grand Theft Auto, die met bijna 2 jaar is uitgesteld.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
17: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
20: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Gamma!
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
21: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: 538 Nieuws.
23: 12 uur. Goedemiddag. Een heftig ongeluk in België. Op een spoorwegovergang is een trein op een schoolbusje gereden. En daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen.
24: Aan boord zaten 7 schoolkinderen, een chauffeur en een begeleider.
23: Het gebeurde in de Vlaamse plaats Buggenhout, onder Antwerpen. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Daarvan raakte niemand gewond. Er is nog steeds een tekort aan personeel in de kinderopvang en dat blijft maar oplopen. Het pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen heeft nog niet genoeg opgeleverd. Volgens minister Thierry Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort. Maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. 2 op de 3 horeca-medewerkers verbrand door de zon tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Huidfonds. Mensen die buiten werken, zoals de bouw, gemeentelijke buitendienst en dus op het terras, lopen 3 keer meer risico op huidkanker. Slechts 15% van de buitenwerkers smeert zich meerdere keren per dag in. En dan nog het weer. Aan het eind van de ochtend is het al ruim 25 graden. En het wordt tropisch vandaag met lokaal zelfs 33 graden. En dat was het nieuws op 538.
25: Dankjewel. Even kijken naar het verkeer. Het is weer een beetje druk voor de grens met Duitsland via de A1 en de A12 en ook de A37. Je weet het, de grenscontrole. De meeste vertraging via de A12, 36 minuten momenteel. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade, bijna een half uur extra. En de A4 Dinteloord-Antwerpen voor Berchemzoom een kwartier plussen. Nog de A7 op de Afsluitdijk en dan richting Friesland. 8 minuten heb je daar. Andere kant op ook 8 minuten. Dat zal denk ik de brug zijn die even open staat daar. Op de A35 Almelo-Gronau tussen Enschede-West en Enschede-Oost 9 minuten. En de A76, ook dat is ook een grenscontrole voor de grens, 15 minuten extra. Dan de snelheidscontrole. A2 Eindhoven en Den Bosch 124,7. A16 Breda Dordrecht 42,5. A59 op Breda Dinteloord 88,6. En A67 Eindhoven België 14,8.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
27: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
28: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
29: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
30: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
31: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
32: Wat?
33: Lindo de Vang.
32: Kaya.
33: Lindo, ja. Daar zijn we weer.
32: Dat is toevallig. Ik ben er ook weer. Goedemiddag, Alex Moore.

Alan Walker en Fangs en Heartbreak Melody. Goedemiddag, Lindo is de naam. Ik heb de zomer voor je meegenomen vanaf Rodos, waar ik lekker op vakantie was. Ik denk, ik doe nu vast mijn zomervakantie, weet je wel. Want in de zomer is het daar 40 graden en dan wil je daar echt niet liggen. Dus ja, je weet hoe het voelt, want het is nu ook heet buiten, toch? Heerlijk. We gaan die zomer survivors even lekker verlengen met de hits van 58 tijdens je werkdag. En na een avondje flink de bierceps te hebben getraind, kruipt direct drummer Jamie achter zijn computer en koopt iets wat hij zelf niet eens verwacht had. Wat dat is, hoor je zo meteen na deze classic Toto en Stop Loving You.

0: Direct. Won't Fall, hoor je. Ook nog de favorite, Die Die. Shakira en Burna Boy, dat is het officiële lied van het aankomende WK voetbal. En ja, we zitten natuurlijk bij 58 midden in het NK WK voetbal kijken. Er zitten hier 6 kandidaten in de studio naast ons. Die zitten nu al 5 uur lang naar WK-wedstrijden van de Nederlands elftal te kijken. En ik kan me voorstellen, sommige wedstrijden zijn leuk om te zien. Sommige ook weer niet. Weet je, degene die het langst volhoudt wint €20.000. Zo is het ongeveer. We checken later nog wel even in bij ze. Hey, en heb jij wel eens iets online gekocht waarvan je later dacht, wat moet ik hiermee?
1: Jawel, dat hebben we allemaal wel eens.
0: Ik had ook zo'n app roller, weet je, als een ding waar je strakke buikspieren mee kon trainen. En ik had zo'n trilplaat. Daar zou je dan van afvallen als je erop ging staan de hele tijd. Ik ben er wel van afgevallen, maar niet qua gewicht. En het was helemaal spannend. Als je met een paar drankjes op gaat webshoppen, dan kom je met de gekste dingen kom je in één keer op te proppen. Zo ook direct drummer Jamie, die kocht ooit iets in een dronken bui, een LOE-cursus. En die had niets met muziek te maken, maar wel met
2: binnenhuisarchitectuur.
0: Ja, het ging niks zo. Jamie heeft ooit een cursus binnenhuisarchitectuur gekocht. Niet eens gedaan.

0: Op deze bloedhete dag even een high five jacht uitdelen aan je collega's. Dat kan om van alles gaan, maar ja, geef ze even een high five jacht. Wat is dat, Lindo? Nou, even een kort berichtje dat je even inspreekt via de 58-app. Hier even een voorbeeldje van Frans.
1: Goedemiddag, ik wil mijn collega's van het Bronvrouw een high five 58 geven voor alle ellende waar ze me nu weer doorheen slepen. Heel erg bedankt daarvoor.
0: Ja, dat kan. Kan een bedankje zijn. Kan ook iets anders zijn. Even je collega's even hard onder de riem met deze hit. Misschien even die ene groete die vandaag vrij heeft en naar het strand mag. Kan allemaal. Maak een high five jacht via de 58-app. Spreek hem in en hoor hem zo hier.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Deze hele week
2: bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op A-merken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: het lekker warm? Ja, wel hè. Heerlijk. Heerlijk weer, jongens. En laten we ook gewoon genieten van het mooie weer. Voor je het weet kunnen we weer klagen met de kerst dat het niet wit is en zo. Dus de High 538 even doen.
1: High 538.
2: High 538.
0: Kijken wat er binnenkomt in de app. Dit is Paul.
3: Hey, goedemiddag 538. Ik zou graag een high 5 willen geven aan Bas de Leeuw. Want die is vandaag voor de eerste keer mee in de bouw als metselaar. Jongen, je bent goed bezig. Ik zeg hou vol en hop op op.
0: Ga erop, ja, tuurlijk. Ja, lekker. Liesbeth.
4: Een high 538 geven aan mijn collega's, de verhuizers van Van der Wansen verhuizingen uit Den Haag. Diep respect voor die mannen dat ze met deze hitte toch weer lopen te sjouwen en te slepen. Volgende week ben ik er weer. Groetjes van Liesbeth. Doei doei.
0: Doei doei. Edwin.
5: Hier een mooie high 538 voor alle medewerkers van Jong en Heel Transport. Zowel op de weg als in de kantoren. Jongens, sterkte met deze temperatuur.
0: Hoi. En Ton van de RET of de RET.
6: Hallo 538. Hallo. Ton Rietoff hier. Ik wil al mijn collega's van de RET. Bus ja. Sluisjesdijk. Een hele goede high 538.
0: Dat is mooi, Ton. En ik geef jou een 538 tosti. Ze komt eraan voor je.

Die wint 20.000 euro. Er is ook nog 5.000 euro aan boodschappen te winnen. Dat is ook wel lekker. Ja, dat is toch lekker. En ja, wat zit er voor jou in? Het laat ik duidelijk zijn. Ik weet niet of ik dit allemaal mag verraden, maar in de komende dagen dat dit spel gespeeld wordt, kan er ook voor jou nog wat uithalen zijn. Ook jij kan wat winnen, geld bijvoorbeeld. En je kan het spel ook beïnvloeden. Hoe, dat zeg ik natuurlijk niet. Weet ik ook nog niet, maar ik weet dat het gaat gebeuren. En dan kan jij bijvoorbeeld, weet ik veel, misschien kan je een toeter laten afgaan als eentje slaapcirkel. Ik heb geen idee. Je kan vast wel iets doen. Dat dus de komende dagen hier bij 58. Check het anders even. Je kan gewoon live meekijken via TV 58. Het NK WK voetbal.

0: The Balsa. Magnetic, een van de grote zomerhits van dit jaar, hoor je natuurlijk hier bij 5.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: Heb je wel eens 38 wedstrijden van het Nederlands elftal achter elkaar gekeken? Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Doe ik niet achter elkaar. Ja, dat gebeurt hier nu in de studio van 58. Zes kandidaten die dat doen. NK, WK voetbal kijken. Degene die in slaap valt is af. En degene die als laatste overeind blijft. En er gewoon aan het kijken is.

0: Olivia Rodrigo over haar ex. En je weet hoe ze zich voelt. Drop Dead heet een liedje namelijk. Dus een beetje hoe dat afgelopen is. Het is 5:08, Lindo is de naam. En Fieke zo meteen met het nieuws. En dat gaat ja over die soap over de Amerikaanse overname van DigiD. Dat gaat maar door.
1: Ja, de staatssecretaris heeft nu gezegd dat gaat niet gebeuren.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €99 met volle spaarkaart.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
8: Altap.
7: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl... of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
18: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
20: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
21: Welkom bij de verfzaak.
20: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
22: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot

Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: Goedemiddag. Het bedrijf achter DigiD mag niet worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dat heeft de staatssecretaris van Economische Zaken Willemijn Aarts besloten na onderzoek. Het was al bekend dat de meerderheid van de Tweede Kamer tegen de overname is door een Amerikaans bedrijf. De angst is dan dat de Amerikaanse overheid DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens opvragen. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren er fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. De NS wil de schade van de spoorblokkade van afgelopen zaterdag verhalen op de actievoerders. Actievoerders van Extinction Rebellion bezetten het spoor bij Utrecht Centraal. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag Centraal wil de NS verhalen. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. En dan nog het weer. Op veel plaatsen is het tropisch vandaag met 30 tot 33 graden. Aan zee iets minder warm met 27 graden. Dat was het nieuws op 538.
2: Dankjewel. Even kijken naar de vertragingen. Ja, het is druk voor de grens met Duitsland. Via de A1 een kwartier bijvoorbeeld. Via de A12 is het ook heel druk. Er staan ruim een half uur in de rij voor je paspoort. En de A37 en A76 zie ik ook. Hou daar rekening met zo'n 20 minuten extra als je richting de Oosterburen gaat. Dan nog de A4, Dinteloord-Antwerpen voor Berg op Zoom-Zuid. 11 minuten en van Antwerpen naar Dinteloord ook voor Berg op Zoom-Zuid. 10 minuten. Nog de A7 op de Afsluitdijk richting Noord-Holland. Zo'n 10 minuten. De A10, Ring Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel. 14 minuten extra. Dat is de ring aan de noordkant, denk ik. En nog de A20, Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht. 9 minuten plus. A2, Eindhoven, Den Bosch controle bij 124.7. A7, Drachten-Heerenveen, 164.3. A50, Apeldoorn-Arnhem, 196.9. A59, Breda-Dinteloord, 88.6. De A73, Venray-Nijmegen, 113.5.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden. Je doelen behaal je samen met XXL Nutrition. Shop dus nu de hoogste kwaliteit eiwitten, creatine en nog veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
7: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
10: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
11: Volg het NK WK Voetbal Kijken

krankzinnige feestjes. Het enige dat ik nodig heb voor een leuke avond is een bed en een tv. Wie zou dat nou gezegd kunnen hebben? Is dat Willem Holleder? Eva Jinek? Of Bruno Mars? Ja, je hoorde hem net al. Bruno Mars heeft dat gezegd. Die geeft nooit feestjes. Het enige die nodig heeft voor een leuke avond is een bed en een tv. Dat had ook Willem Holleder kunnen zijn. Die heeft alleen maar een bed en een tv, denk ik. Meer niet. Ik weet niet eens of die tv heeft. Wel, ja? Ik kan tv kijken gaan. Dat is waar ik even naar hem. TV 58 aan Willem. Hallo. Blijf daar lekker zitten, joh. Het is veel te warm buiten voor je. Dus. Het is 58. Jonas Blue komt eraan. Edge of Desire. Wat een heerlijke zomerrit is dat. Na Hansen. Dit is Mbap.

0: Milieu, Dark Before the Dawn. Er gebeurt iets heel bijzonders deze week hier bij 538. Het NK WK voetbalkijken.
1: Het NK WK voetbalkijken.
0: Ja, dat zeg ik dus. Het NK WK voetbalkijken. We hebben hier zes fantastische kandidaten die al een uurtje of zes non-stop wedstrijden, WK-wedstrijden van het Nederlands elftal aan het kijken zijn. Van de afgelopen 10 jaar. Jarno, Tabita, Senna, William, Mitchell en Daan zijn vanochtend vroeg begonnen. En ja, degene die het langst blijft zitten, dus degene die het laatst nog wakker blijft om te kijken, wint 20.000 euro. En je kan wel 5.000 euro aan boodschappen winnen. Dat is wel wat, hè? En jij kan zelf ook nog het spel een beetje beïnvloeden later deze week. Daarover later meer. Laten we heel even inchecken bij ze. Hoe is het daar in de live studio?
2: Gezellig.
3: Hallo.
4: Goed.
0: Ja, we zijn nu redelijk onder. Welke wedstrijd kijken jullie nu?
3: Nederland-Ierland.
0: Nederland-Ierland.
3: 94.
0: Oh ja, met die knal van Jonk, die blunder van die keeper.
2: Ja,
0: hij weet het. Jullie mogen volgens mij je telefoon ook niet bij hebben.
5: Nee, zeker niet. Nee.
0: Wie mist je telefoon het meest nu?
2: Oh, valt nog mee.
5: Dat is wel lekker eigenlijk.
3: Valt mee.
0: Dat is goed zo. Ik heb geen... William, ik hoor dat jij... Er zit een dwelorkest in dit... Daar word je een beetje gek van.
6: Nou, het geluid stond wat harder dan bij de andere wedstrijden. Dus op een gegeven moment was het iets te veel getetter inderdaad.
0: Ja, dat geloof ik al. Je weet dat er ook nog wedstrijden van het WK 2010 komen.
6: Ja.
0: Daar hadden we die vuvuzela's, weet je nog?
6: Oh, dat viel wel mee.
0: Ja, nou ja, goed. Ik weet niet, je kan even kijken hoe het gaat. Kijk ook vooral even naar Dick Advocaat bij deze wedstrijd. Hier had hij nog haar. Was het in de bondscoach. Ja. Leuk om te zien ook. Heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Ik hoop dat jullie... je kan niet allemaal winnen natuurlijk. Dus wie gaat het eerste afvallen, denken jullie?
5: Geen uitlasting. Dan blijft het stil.
0: Ik zie Tabitha af en toe een beetje gapen al.
2: Ja, klopt.
0: Hoe, waarom ben je zo moe?
2: Ja. Vannacht een beetje slecht geslapen met het warme weer.
0: Dat helpt niet.
2: Ja,
0: helpt
2: nee.
0: Nou, je hoeft nog maar 86 uur, dus komt helemaal goed.
2: Daarom, joh.
0: Succes daar!
2: Dankjewel. Dankjewel.

0: Armin van Buren, of zoals hij in Amerika heet, Armin van Buren. Ja, dat spreekt Engels, Amerika-Engels. Sinds 2 weken is er een nieuw spelletje te horen bij de 5-dag werkdag. En dat heet Stop or Go. En jij hebt dat waarschijnlijk al een keer gehoord. Misschien zelfs al een keer meegespeeld. Ik nog nooit. Ik ben op vakantie geweest. Dus dit is voor mij ook de eerste keer...
1: Stop or Go.
0: Ja, Stop or Go. Krijg je 1 minuut de tijd, maximaal 5 vragen te beantwoorden uit een categorie die jij mag kiezen. Elk goed antwoord is €20 waard, dus je kan zomaar €100 winnen. En na elk antwoord heb je de keuze stop or go. Als je stopt, heb je gewoon dat geld dat je tot dan toe verzameld hebt. En als je doorspeelt, zet je wel alles op het spel. En dan kan je dus meer winnen, maar bij een fout antwoord ben je alles kwijt. Spannend, hè? Wil je het proberen? App even go en je voornaam naar de studio van 5Jacht. App go en je voornaam richting de studio en je weet speel je zo mee.
2: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Radio 5Jacht presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
3: Wie blijft het langst zitten en wint €20.000?
2: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
3: Deze hele week.
2: Bij Radio 538.
3: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk, bij Veronica.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
23: Klopt, minstens 2 dagen per week.
22: En jij?
23: Ik meestal maar 1 keer per maand.
22: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
23: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
22: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: 538. Lindo Duval.
26: Lekker shoppen, jongens.
0: Ja, lekker. Nou ja, weet je dat weer komt het wel.

0: Mike Mozart took a pill in Ibiza bij 538. Het nieuwe spel van de 538 werkdag is Stop or Go. Stop or Go. En Sabrina uit Geervliet, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wij hebben elkaar al wel eens ontmoet in de Kuip in Rotterdam.
1: Ja, dat was al een poos geleden, maar dat was wel heel leuk.
0: En ja, hoe zat het ook alweer? We hadden toen een spel bij 538 waarbij je in de rust van het Nederlands elftal kon je... Ja, wat was het, vanaf de middenlijn geloof ik?
1: Nee, vanaf 30 meter of zo.
0: Oh, 30 meter. Ja, moest je een bal op de lat schieten en als dat lukte won je 50.000 euro.
1: Yep.
0: En jouw man deed toen mee.
1: Ja, en hij schoot mis.
0: Hij schoot mis. Ja, dat is ook heel moeilijk.
1: Ik had al een mooie auto uitgezocht.
0: Hey, je kan nu 100 euro winnen. Dat is wel een miniatuurauto. Dat is ook leuk.
1: Nee, maar dit is ook leuk.
0: Ja, dit is superleuk. Heb je de spellen wel eens gehoord? Stop or Go?
1: Ik heb het vanmorgen gehoord.
0: Ah ja, nou, het is 1 minuut. Maximaal 5 vragen goed beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Dus je kan maximaal 100 euro winnen. En ja, na elke vraag die je goed beantwoordt moet je wel even kiezen. Stoppen of doorgaan. Stop or go.
1: Dat snap ik.
0: En ja, want als je doorgaat zit je wel alles op het spel. Dus bij 1 fout antwoord is alles klaar.
1: Nou, met 100 euro is dat te doen, toch?
0: Dat denk ik. Ja, laten we gewoon zien hoe het gaat. Jij hebt gekozen voor de categorie algemene kennis. Dus daar gaan we. De tijd gaat nu weer. Vraag 1. Wat is het grootste orgaan van het menselijk lichaam?
1: Huid.
0: Ja. Ga je door of stop je al?
1: Door.
0: Door natuurlijk. Vraag 2. Van welk automerk is het model Taycan?
1: Volkswagen.
0: Volkswagen is niet goed, nee. Dat is een Porsche.
1: Ik dacht een Tiguan dat je dat bedoelt, dat je het anders uitsprak.
0: Taycan, nee, dat is niet goed.
1: Nee, jammer joh, dit heb ik ook niet.
0: Nee, ik ga je vertellen, je hebt 0 euro.
1: Lekker dan.
0: Maar je krijgt wel een 50 tostiijzer voor het meedoen.
1: Altijd leuk.
0: Die is leuk. En zet de wielen om, heb je toch een soort auto dan weer.

0: Ja. Ja, zo snel kan het gaan.
1: Ja.
0: Tijn kan het. Nog een Porsche, toch?
1: Ja, toch?
0: Ik heb er ook geen geld voor, maar ik zie ze wel rijden. Yeah. In Rotterdam, Azotti, Costa della Vita. Bij 5 uur.

Another N54 Ultra and Talk to You bij 58. Was leuk hè, dat spelletje Stopworko. Ja, is lachen toch. Wil je ook 100 euro winnen? Of in ieder geval een poging toe? Want ja, net was het nul hè. Antwoord fout, al het geld weg. Poef, is net de Belastingdienst wat dat betreft. Wil je meedoen met dat spelletje? Het kan over een uurtje of twee weer bij Mark. De hele dag door je dus bij de 58 werken. Even het weerbericht van Nelly. Dat is heel makkelijk. Hot in here.

0: Yannis Spyro, Material Lover. Bij 538. Mark LeBrand zo naar 2. En Fieke met het nieuws, het gaat over pensioen. Toch? Ik weet niet, wil jij doorwerken tot je... Moeten we daar allemaal doorwerken tot we 80 zijn?
1: Nou, voor sommige mensen heb ik goed nieuws. Want plannen om de pensioenleeftijd te verhogen gaan van tafel.
0: Hey!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?

0: Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
1: vliegtickets.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
6: Slide de zomer in met de Van Halen topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
1: Vliegtickets.nl.
5: Vertrouwd sinds 1999.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido.
15: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
16: Lekker zoet.
15: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
17: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Tuinhout Voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Gamma.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja, dus... Aldi.
19: 538 Nieuws.
20: 2 uur.
14: Goedemiddag. De plannen om de pensioenleeftijd sneller te verhogen gaan niet meer door. Dat melden meerdere media. Er was veel kritiek op het AOW-plan. Tot plan in te trekken wil het kabinet onder andere de vakbonden tevriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. Er is meer bekend geworden over de slachtoffers van een heftig ongeluk op een spoorwegovergang in België. Daar botste vanochtend een trein op een schoolbusje. Er zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen.
19: Daarbij zijn 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
14: 5 andere kinderen die in het busje zaten zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen, maar om mensen te beschermen tegen de brandende zon. Er is ook water en zonnebrand. Het is de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. En dan nog het weer. Ja, op veel plaatsen is het dus tropisch warm vandaag met 30 tot 33 graden. Aan zee iets minder warm met 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
20: Ja, Fieke, dankjewel. Dan eens even kijken. De 3 grootste files. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende, 43 minuten. Dan de A12 Arnhem naar Oberhausen voor de Nederlandse grens vanuit Duiven, 30 minuten. En de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Lekbrug en Lexmond, ook 30. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. De A2 Weert naar Eindhoven 184.1. A2 verderop, Eindhoven richting Den Bosch bij Bokstel 124.9. A50 bij Beekbergen, Apeldoorn richting Arnhem 196.9. A59 Breda-Dinteloord bij 88.6. A59 Dinteloord-Breda bij 88.4. En de A73, de laatste, Venray naar Nijmegen, opgepast bij 113.5. En wil je alle controles? Check even de app van Flitsmeister.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oreal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
27: Hebbes.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
29: Volg het NK WK Voetbal kijken deze hele week.
20: Ja hoor, half Nederland ziet eruit alsof hij uit een airfryer komt. En wij draaien lekker door met Topic.

Geluk en zomers, Harry Styles. Maar hij noemt het zelfs een lonely song over zeg maar alles hebben, maar geen rust in je koppie. Eigenlijk, weet je, overal welkom zijn, behalve echt thuis. Je hoorde American Girls bij 538. Zo, hey, potverdikkie muziek die zo heet is dat de mussen van het dak vallen. In bikini, uit die categorie. Zometeen Lou Bega, Mambo No. 5, Daddy Yankee komt eraan, Gasolina. En nu uit dezelfde categorie, de Dance Match, Topic en Becky G.

Dit is zo'n liedje, daar kun je gewoon een loop van maken van 13 uur, weet je. Het kabbelt zo heerlijk door. Sam Fender met Olivia Dean. En ken je die winkelstraten? Dat heb je vast wel eens gezien, weet je. Met zo'n draaiorgel waar echt van alles gebeurt. Een soort kinderdagverblijf keer 100. Bellen, trommels, fluiten. Nou, Sam Fender, die je dus net hoorde, is eigenlijk gewoon de menselijke vorm daarvan. Ja, want die speelt gitaar, piano, synthesizer, orgel, mandoline en glockenspiel. Ja. Ja, die speel ik zelf trouwens ook. Al laat ik er het liefst natuurlijk mee spelen. Ja. 538 met Fateless zometeen. En dit is Lekker Zomer, Daddy Yankee.

0: Jackson Jackson Told You So. Hey, even serieus, gaat het een beetje? Ja, het is allemaal hartstikke leuk, dat warme weer natuurlijk. Maar het is ook natuurlijk heel pittig als je bepaalde werkzaamheden moet verrichten. Hoe dan ook, wat je aan het doen bent en je hebt zweetdruppels te veel. Sterkte, we denken aan je. Hey, zometeen op 538 zieke hits. Letterlijk. Want je hebt een paar classic hits die te danken zijn aan artiesten die heel goed ziek waren. Welke wereldhit is bijvoorbeeld ontstaan dankzij een aanval van maagpijn? Je kent hem sowieso 100%. Zometeen hoor je alles. En Faithless en Summertime van DJ Jazzy Jeff.
1: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
1: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
2: Deze hele week
1: bij Radio 538.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Een nieuwe grill. Op ons terras.
6: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tevo Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Spier.

0: veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Binnen 1 minuut meer muziek. Tijdens de 538 werkdag.
15: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
16: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
15: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Hey, hallo!
21: 538! Mark LaBrand.
20: Met de nieuwe versie van Fateless Insomnia van Bebe Rexha zometeen en One Republic.

Ja, die kan niet ontbreken vandaag. Sunshine, you're the One Republic, Radio 538. Veel mensen denken dat de tekst van Insomnia van Faithless is geschreven toen Maxi Jazz stijf van de drugs wakker lag in bed. Alleen dat laatste klopt, alleen dat kwam niet door drugs, maar kiespijn. Terwijl Maxi zijn hart, echt zo typisch, ken je dat, voelde kloppen in zijn tandvlees, bedacht hij de zin I can't get no sleep. Maar er zijn meer classics die we te danken hebben aan ziek zijn. Kurt Cobain maakte de Nirvana-hit Smells Like Teen Spirit met onwijze maagpijn. En Adele was snipverkouden tijdens de opnames van Someone Like Achoo. Dit is een nieuwe versie van Insomnia, Bebe Rexha en Faithless.

0: Vooral kijken.
1: Ja, misschien mis je wel de leuke clipjes op TV 538... of als je meekijkt via de 538-app tijdens je werk... en zie je een supergezellige huiskamer. Klopt, die hebben we gebouwd tegenover de Radio 538-studio. En in aanloop naar het WK-voetbal... organiseert Radio 538 daar het NK-WK-voetbal kijken. We hebben daar 6 fantastisch leuke lieve luisteraars van 538 verzameld. En die gaan dus proberen zo lang mogelijk... naar WK-voetbalwedstrijden te kijken van Oranje van de afgelopen jaren. Volgens mij... als ze hem helemaal uitzitten, 46 wedstrijden. 46 wedstrijden. Oké, degene die het langst overblijft en niet in slaap valt... die wint 20.000 euro en 5.000 euro aan boodschappen. Dat is al een uitdaging, maar jij als luisteraar... kan het deze deelnemers later in de week extra moeilijk gaan maken... door een beetje te treiteren, te jetten.

0: In spelletjes en zelf ook een heel mooi geldbedrag te winnen. We schakelen eventjes over naar die studio waar gezellig voetbal wordt gekeken. Op dit moment de wedstrijd Nederland-Qatar. Tabita, zie ik jou nou even een pakje gapen?
1: Nee, ik ga mee.
0: Wel, even eerlijk zijn nu.
2: Heeft teruggekomen.
0: Het is pas dag 1, hè?
1: Ik wacht wel op een colaatje, ja.
0: Maar waarom gapen? Begint de vermoeidheid toch een beetje in te slaan of is je zenuwstelsel aan het ontprikkelen?
1: Een beetje slecht geslapen vannacht door de hitte en ik word wel een beetje moe, ja.
0: Ja. Vind je het een soort angstig idee dat je de hele week eigenlijk niet kan gaan slapen?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Ik ben wel benieuwd hoe ik daarop ga, ja.
0: William?
3: Ja?
0: Ik hoorde jou zeggen een half uurtje geleden, ik had niet verwacht dat het zo vermoeiend zou zijn om naar een scherm te staren. Er zijn ook gewoon mensen aan het werk achter een laptop, hè, nu.
1: Ja, maar hij is ambtenaar, hè.
0: Oh, wacht eens even. Oh, dus de winnaar is al bekend eigenlijk. Nee, maar kun je me even wat meer duiden? Hoe bedoelde je deze?
3: Nee, dat het best vermoeiend kan zijn om bijna heel de dag naar een scherm te staren in plaats van een paar uurtjes. Dus geen idee hoe je er morgen bij zit.
0: En hoe gaat je tactiek zijn? Die moet je dan ook even delen met je medekandidaten nu. Hoe ga je dat dan toch trekken?
3: Nou, als ik al iets merk, dan laat ik het zeker niet aan hem merken.
0: Oké. Heel slim. Hey jongens, heel veel succes daar en op naar die hoofdprijs.
1: Dankjewel.
0: Yes. En de beelden check je live mee via 538.nl of TV 538. Zometeen Alex Godino en dit is Marshmello.

0: Een dinsdag met maandag vibes. Jorden Destination Calabria. Alex Gardino bij 538. Met Iris zometeen met het laatste nieuws. Wat heb je voor ons, Iris?
1: Welke regio de eerste regionale hittegolf van het jaar op zijn naam schrijft?
0: En lekkere hits, de nieuwe favorite in aanloop ook naar het WK. Dat is de nieuwe van Shakira, hoor je zometeen. Rio komt eraan, When the Sun Comes Down in de Offenbach. Zometeen.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Staal Outlets.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Vertrouwd sinds 1999.
19: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
20: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
24: 1
0: verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass.

0: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: 538 Nieuws. 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. Na de Tweede Kamer is de Eerste Kamer net ook akkoord gegaan met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van families wordt moeilijker. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen vanmorgen. Het busje werd om een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart De Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak en dat Europa meerouwt met België. En de eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit. In Noord-Limburg is het sinds vrijdag al meer dan 25 graden. En vandaag is de derde dag dat het meer dan 30 graden is. En dat is bijzonder vroeg voor een hittegolf. Een landelijke hittegolf krijgen we voorlopig trouwens niet. Wel is het landelijk vandaag de warmste 26 mei ooit gemeten. Gelijk maar door naar het weer dan. Zomers met temperaturen rond de 30 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 14. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, een half uur. A12 verderop Oberhausen naar Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort, 42 minuten. En de A27 Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos, 6 kilometer file. Een uur extra reistijd. Sterkte daar, en dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controle. A2 bij Utrecht, vanuit Amsterdam bij 56,9. A2 verderop, Eindhoven naar Den Bosch bij 157,9. A12 Gouda richting Rotterdam, 31,5. En A59 bij Langeweg, Breda naar Dinteroord, 88,6.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang A-merken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
7: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
8: Volg het NK WK voetbal kijken deze hele week.
3: Yes! Hey, als je nu nog in een overhemd zit zonder spijt, echt respect bij deze. En Rio en Teddy Swims, die komen.

Jackson en die Grammer. Hey, Shakira is terug met een voetbalhit. 16 jaar na Waka Waka, dat nummer van het WK waar Oranje zo dichtbij die beker was, je kon hem bijna raken. Ja, dus met Dai Dai graag hetzelfde kippenvel, maar dan met een iets beter einde, toch? Bij deze besteld. Shakira en Burna Boy, de favorite. Dit is Dai Dai op 538.

0: Duncan luistert in Zierikzee. Die stuurde dit voice-appje.
1: Hoppa, lekker in de auto, lekker warm.
0: Zo. Ja, dat had ook Job kunnen zijn vanaf Antarctica.
1: Hoppa, lekker in de auto, lekker warm.
0: Ja, dat kun je overal voor inzetten. Trouwens, komt een ander leuke appje nog binnen van Dirk. Ik ga zo meteen Transformers kijken. Ik hoop dat Optimus Prime verandert in een airco. Ja. Ja, zelfs Spider-Man pakt de taxi naar Zandvoort vandaag. Aan het einde van Titanic maakt Jack een bommetje. Jongens, wat is het toch pleurenswarm. Sterkte vandaag voor iedereen die het te warm heeft. 538 brengt een verkoelende hits, hoop ik. Met Jennifer Lopez, Guetta, Save Me Tonight. Damiano David komt er ook aan.

0: or go.
1: Ja, het is bijna sop or go vandaag met die bloedhitte. Maar we gaan een nieuw rondje doen. Wil je meedoen? Pak even je telefoon. Zometeen de uitleg hoe je kunt aanmelden. Je kunt kiezen uit de categorie algemeen geschiedenis. Of vind je sport leuker? Showbiz, muziek, topo hebben we ook nog. Of wetenschap. Elk goed antwoord dat je zometeen geeft in de Stop or Go quiz is €20 waard. Dus je winst kan oplopen tot maximaal €100. Bij elk goed antwoord heb je de keuze Stop or Go. Stop je, dan is het bedrag voor jou dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld. Ga je door met het woord go, dan kan het bedrag natuurlijk steeds hoger worden. Maar heb je de vraag daarna fout, gaan we helaas in één keer naar nul. Krijg je alleen een tostiijzer. Wil je meedoen? Dan heb je het woord go, dus G-O, en dan even je naam met de gratis 538-app. Oké, dus go en je voornaam richting de 538-studio. Wie weet win je zo meteen €100. En ook Jennifer Lopez komt eraan, Don Henley en Chris Cross Amsterdam.
0: Kandidaten Jarno, Daan, William, Senna, Tabitha en Mitchell gaan de strijd aan in de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
0: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang non-stop WK-wedstrijden kijken.
2: Wie blijft het langst zitten en wint €20.000?
0: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbal Kijken.
2: Deze hele week
0: bij Radio 538.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuis-in, mooi wonen.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
8: En met extra korting.
9: Zullen we?
8: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oreal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
10: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Samen met Don Henley, The Boys of Summer zometeen. En ook hoor je zo direct Jennifer Lopez.

0: van Guetta. Stop or go. En die spelen we met Mitchell. Goedemiddag, Mitchell uit Lelystad. Hallo, Mitchell.
1: Hey.
0: Ja, daar ben je. Hoe gaat-ie?
1: Wat dan met jou?
0: Ja, lekker, lekker. Ja, tenminste, wij zitten hier in een soort van koel-vries-combinatie. Genaamd de studio, waar we het kunnen terugbrengen naar een graadje of 17. Hoe zit, lig of sta jij erbij?
1: Ik sta lekker in de tuin, volop in de zon.
0: Oeh, en dat heeft te maken met je werk?
1: Nee, vrij vandaag.
0: Oh, lekker joh. Wat doe je normaal gesproken?
1: Heerlijk. Ik reinig dakkapellen.
0: Dakkapellen?
1: Ja, eigen bedrijf, reinig ik.
0: Oké. Okay. Doe je ook voorgevels?
1: Ja, gevels.
0: Tegels, voorgevels.
1: Van alles en nog wat.
0: Lekker man, hij krijgt het allemaal schoon.
1: Ja hoor.
0: Hey Mitchell, we hebben een paar categorieën voor je klaarstaan voor het spel Stop or Go met maximaal kans op 100 euro. Je kunt kiezen algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Wat wil je?
1: Sport alsjeblieft.
0: Helemaal goed. Nou, bij jou go, dan gaan we van start.
1: Go.
0: Yes, oké. Okay. Bij welke club staat de voetballer Luciano Valente onder contract?
1: Feyenoord.
0: Stop or Go.
1: Doe maar go.
0: In welke stad speelt voetbalclub RKC zijn thuiswedstrijden?
1: Waalwijk.
0: Welke Franse tennisser heeft gisteren afscheid genomen van professioneel tennis na verlies van zijn eerste ronde op Roland Garros?
1: Geen idee. Maar ik zeg geen go toch met een derde vraag?
0: Wat zeg je?
1: Ik zei geen go toch met een derde vraag?
0: Nee, maar je zei na de tweede vraag go. En als je het dan bij de derde niet weet, dan ga je terug naar nul.
1: Nee, oké. Okay.
0: Ja, even nog aan de VAR vraag. Ja, nee, het klopt wel. Ja. Ja, sorry, nee, het was Gaël Monfi. Helaas.
1: Ja, geen idee, ken ik niet.
0: Nee, nou, dan ga je met 0 euro de deur uit. Maar natuurlijk nooit met lege handen bij ons. Je krijgt het 50 tosti-ijzer.
1: Kijk eens aan, die wil ik hebben.
0: Ik zie hem al zitten daar op het dak met het tosti-ijzer. Ja, hey, en hopelijk weer tot de volgende ronde.
1: Yes, super.
0: Yes, hoi. Stop for now.

0: Hey Jan Smit, en zij hoort bij mij nog heel even terugkomen op Stop or Go. Ja, je hebt helemaal gelijk. En dan heb ik het tegenover heel veel luisteraars die heel attent hebben geluisterd. Het is de bedoeling dat we natuurlijk naar iedere vraag Stop or Go vragen. En dan kun je bepalen, wil je doorgaan, ja of nee? En tussen vraag 2 en vraag 3 heb ik helemaal niet netjes gevraagd Stop or Go. Hebben we Mitchell nog aan de telefoon? Mitchell?
1: Yes.
0: Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Sorry man, mijn fout.
1: Anja, het kan gebeuren.
0: Gewoon een zonnesteek bij 17 graden ergo hier in de studio. Ja, dus je krijgt dan alsnog 40 euro. Dat vind ik dan wel zo eerlijk.
1: Super.
0: Yes.
1: Ben ik heel blij mee. Yes. Hey,
0: graag gedaan, man. Doeg.
1: Yes, hoi.
0: Hoi, hoi. Dan nog Jurjen in de app.
2: Yo, Mark. Hey, kun je even dansen op de duro van Donna Madder ingooien?
1: Ja.
2: Kan er wel even bij, denk. Thanks, ouwe. Hoi.
0: Ja, vind ik ook. Die hoort er wel bij op zo'n dag. Komt eraan zometeen. En dit is eerst Alex Horn. How did you

0: Ja, je bedoelt als je nu een ei op je motorkap legt. Dinnerparty, Nalehorn hoorde je bij 538. Zo, het NKWK kijken in volle gang. Je kunt het niet alleen via Radio 538 volgen, maar ook via TV 538 of onze website of de app. 6 superleuke luisteraars van ons, Jarno, Tabita, Senna, William, Mitchell en Daan, doen een wedstrijd wie het langst onafgebroken zonder slaap WK voetbalwedstrijden kan kijken van Oranje. Hoe het ze vergaat, zometeen hoor je meer bij Frank. En jij kunt voor het eerst zometeen, vlak na 5, meedoen aan een spel waardoor je ook kan bepalen of een van die 6 luisteraars eerder gaat uitvallen. Iris heeft het laatste nieuws. Wat heb je zometeen?
1: Een tegenvaller voor Tellen Griekspoor op Roland Garros.
0: De middagshow met Frank en Ayren. Veel plezier!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
6: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
8: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
9: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou...

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: veel meer bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Groeno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Ja,

0: meteen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
0: Op zoek naar een liveband voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het kabinet ziet niet alleen af van het verhogen van de AOW-leeftijd. Ook de bezuinigingen op uitkeringen zijn van tafel. Dat staat in de brief van de minister van Sociale Zaken aan de vakbonden. Die waren zo boos over de plannen dat ze dreigden met grote stakingen. Het kabinet hoopt dat ze nu weer willen praten. De Tweede Kamer is blij dat de Amerikaanse overname van DigiD is verboden. Dat besluit heeft het kabinet genomen op advies van experts.
2: Het onderzoek bleek namelijk dat deze risico's op de veiligheid van de gegevens van Nederlanders en het publieke belang niet weggenomen konden worden.
1: Nu kan iedereen veilig gebruik blijven maken van DigiD, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggehout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur bovenop. En de tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook al niet. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft het lang warm. Uiteindelijk is het een graad of 14 vannacht. Morgen begint met redelijk wat bewolking en lokaal ook een buitje. 'S Middags meer zon en grote verschillen in temperatuur. In het noorden 17 graden, in het zuiden 27. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
3: En dan de 538 verkeersinformatie. 51 files, de langste nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg staat een half uur. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schip-Luiden 26 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de brug over het Zijkanaal C en Heemskerk, daar staat een file van een uur. Flitsers op de A6 Lelystad-Muidenberg pas op bij 62.3. A15 Rotterdam-Maasvlakte 42.2. De A16 Dordrecht-Breda bij 45.7. En op de A16 Dordrecht-Breda nog een melding, maar dan bij 52.3. De A16 Rotterdam Dordrecht 30.0, A20 Gouda-Rotterdam 31.5 en de laatste de A27 Utrecht-Gorkum bij 70.7.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
11: Volg het NK WK Voetbal kijken. Deze hele week

0: die een bizarre titel op zijn of haar naam heeft.
1: Ja, ja.
0: Ik noem maar wat. Vandaag kwamen we tegen dat Reinie, die is 26 jaar, komt uit Zoutkamp en die is de garnalenkoningin.
1: Ja.
0: En het is een serieuze taak.
1: Ja, daar zul je wel meerdere dingen van. Je hebt natuurlijk ook iemand die de baannaam heeft gewonnen ooit.
2: Absoluut, het is een grote titel. En die kun je dan toch altijd met je meedragen. Op de verjaardag kun je altijd vertellen, ik was baannaamwinnaar 2025 bijvoorbeeld.
1: Maar dit zijn van die titels die je dan in een dorpje hebt gekregen of zo met iets.
0: Ja, meestal wel.
1: Ja.
0: En dat vind ik de meest heerlijke titels, omdat wij daar nog nooit van hebben gehoord. Maar er zullen er veel meer zijn.
1: Maar je zou Nederlands kampioen WK-kijker zijn geworden.
0: Ja, dat is heel speciaal, hè? Dan ben je groot, hoor. Ja.
1: Ja, die titel heeft nog helemaal niemand, maar vrijdag wel. Want zij dat namelijk aan het doen hier bij 538. Maar misschien heb jij ook wel een geweldige titel. Kan van alles zijn natuurlijk, hè?
0: Ja, en dan kan je gewoon zeggen, ja, jullie bij de radio, jullie denken veel te weten. Maar jullie weten niet dat deze titel bestaat en die heb ik.
1: Heb jij een bijzondere titel op je naam staan? Weet even laten weten, want we zoeken net die ene die dat heeft. Bel hem even door, 0909-3000-538. En dat mag natuurlijk altijd ook bij ons in de 538-app.
0: Mag ook, zeker weten. Helemaal gratis, hè?
1: En welkom bij de middagshow. Ook helemaal gratis.

0: Peter André, op deze tropische dag hier op 538 in de middagshow en Mysterious Girl. Zit er iemand te luisteren? We zijn op zoek naar iemand die een bijzondere titel op zijn of haar naam heeft staan. Marije?
1: Ja?
0: Hi, met wie hebben we... Kondig ik je goed aan eigenlijk, want wat is je titel?
1: Mijn titel is Ter Schellinger Brulkampioen 2008.
0: Oh, mensen. We hebben er aan de telefoon. De Brulkampioen?
1: Ja, ja, zeker.
2: Niet te verwarren met brullen.
1: Nee. Brulkampioen.
0: En wat is een brul? Gewoon schreeuwen, hard. Grobben.
1: Nee. Het gaat wel om de decibellen, maar het gaat ook om de uitvoering.
2: Oké, neem ons even mee.
0: Oké, dus het moet hard en het moet ook goed. En wat is, wanneer is het goed?
1: Het moet met een soort... Het moet een soort... hij moet een beetje omhoog gaan, zeg maar. Ja, en voldoende decibellen hebben. Nou ben ik even vergeten, het is al een tijdje geleden. Maar ik ben vergeten hoeveel decibellen ik toen de tijd had. Maar dat zijn de criteria.
2: En tegenover allemaal andere vrouwen? Of was het mannen en vrouwen door elkaar?
1: Nee, het was wel vrouwen tegen de vrouwen en mannen tegen de mannen.
2: Okay.
1: En er was in die tijd in de kroeg ieder jaar een brulkampioenschap voor de Terschellinger brul. En zelfs als je in een wildvreemde stad loopt en je doet die brul, als er een Terschellinger in de buurt loopt, dan antwoordt hij op die manier ook met die brul.
0: Waar rij je?
1: Ja, dit is gewoon een feit. Het is niks verzonnen. Het is echt, het is gewoon zo.
0: Dus stel, wij vragen jou om hem te doen. En iemand van Ter Schelling die hoort dat, die gaat hem dan ook doen?
1: Ja, dan brullen ze terug. Ja.
0: Oh.
1: En aan de overkant van de straat. Of er gaan zelfs verhalen dat mensen in New York liepen en Terschellingers tegenkwamen doordat ze de brul even deden.
3: Maar ga je nou van de zomer op vakantie naar Terschellingen en je wil wat leuks te doen hebben, dan doe je af en toe zo'n brul.
1: Ja, doe je even een brul, krijg je antwoord.
0: Bellen we jou op Terschelling ook op dit moment? Ben je daar?
1: Nee. Helaas woon ik daar niet meer, maar ik heb er jaren gewoond.
0: Okay. Maar kunnen ze je horen op Terschelling als je bedoelt zo?
1: Ja, vast wel. Ja, zo hard kan ik wel.
0: De radio kan ook helpen, hoor.
1: Ja, via de radio kan het ook, ja.
0: Geweldig, maar is dat een gekke vraag ook? Zou je de Terschellingse brul kunnen doen?
1: Ja, zeker. Hij zit er nog, hoor. Dat lukt wel.
2: Oh, wat leuk. Oké.
1: Ja, daar komt hij, hoor.
0: Ja.
2: Hij is heel kort.
1: Ja, hij is heel kort, maar
0: dit had ik niet verwacht. Ik denk, we krijgen een soort gom of zo.
3: Het is een kruis.
1: Nee, het is echt een soort heel... Ja, dat gaat een beetje omhoog en met voldoende decibellen.
0: En hierin ben jij de allerbeste?
1: Ja, ik ben echt gewoon kampioen in.
0: Ja.
2: Ik ben helemaal verbaasd. Wat was je kort?
0: Is verbaasd het woord?
2: Onder de indruk.
0: Ja, Marije, sprakeloos.
1: Ja,
0: sprakeloos. Het is niet wat ik had verwacht. En ik ben zo ontzettend benieuwd hoeveel mensen in Nederland dit nu ook aan het doen zijn. Maar we hebben de beste van Terschelling aan de telefoon.
1: Ja, absoluut.
2: En je hebt een grote prijs gewonnen of een beker?
1: Het was een droge worstpakket. Daar was ik ook heel blij mee.
0: We blijven verbaasd. Marije, wat geweldig dat je reageerde.
1: Ja, ik draag deze titel ook met eer.
0: Ik kan jou niet verstaan, joh.
3: In de app reageert iemand met... Ai!
0: Ja, mensen doen
2: dat. Oh, ja,
0: Marije, dankjewel!
1: Graag gedaan! Doei. Fijne dag! Doei.

0: the world. Terwijl wij door een heel groot raam hier eigenlijk kijken naar een heel dagelijks tafereeltje. Want er zitten een paar mensen voetbal te kijken.
1: Lekker te smikkelen, onderuitgezakt op de bank, een beetje naar wedstrijden te kijken. Een oude wedstrijd is bezig, maar heel vroeger zie ik. Ze zijn op het veld.
2: Nederland-Duitsland aan het kijken, WK 1990. Huh? Maar het is al het negende uur dat ze zitten te kijken. Vergis je niet, het is echt wel taai.
0: Ja, hier bij 538 zijn we deze week echt iets te geks aan het doen. Namelijk het NK-WK voetbal kijken. En 6 kandidaten, Jarno, William, Mitchell, Senna, Daan en Tabita, die zijn op dit moment dus in de studio naast ons. We kunnen ze zien door een raam. Ja, zitten voetbal te kijken. En heel veel meer dan dat is het ook niet.
1: Nee, maar zorg dat je niet in slaap valt. Of dat je te lang wegkijkt. Dat mag allemaal niet. Je moet echt blijven kijken naar die wedstrijd.
0: Ja, en dan hebben we ook nog van die heerlijke banken neergezet. Van die halve slaapbanken. Zijn echt goede banken. Ja. En een gigantisch scherm. En dan maar gewoon met z'n zessen voetbal kijken. Ik vind het wel mooi dat ze zijn nu wel beland in voetbal kijken. Maar ze kunnen ons niet horen trouwens, toch?
2: Nee, ze horen nu gewoon het commentaar.
1: Ze beginnen wel een beetje terug te kijken al. Maar dat,
0: dat
1: is toeval.
0: Dat is toeval. Ja, van mij? Nee, ze kunnen ons niet horen. Nee, maar het is inderdaad voetbal kijken.
1: Ja.
0: Want toen ik hier eerder vandaag binnenkwam, toen waren ze nog een beetje aan het keuvelen.
1: Ja.
0: Maar de small talk was op een gegeven moment wel op.
1: Ja, maar dan is het ook klaar. En je wil, ik zou het ook doen hoor, want je wil toch een beetje kijken wat er naast je zit en hoe fit zijn ogen. Hè?
0: Ja, ik heb me al laten vertellen dat William, in die small talk, dwaalde William een beetje af. En die deed heel eventjes zijn oogjes een beetje dicht.
1: Nee, nu al.
0: Maar hoe denk je dat de rest reageerde?
1: Stil.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja!
0: Ik ging heel schijnheilig. Even kijken wat hier gebeurt.
1: Ja, maar er staat wel €20.000 op het spel. Ja. Een jaar lang gratis boodschappen. Ja, zou het ook weten.
0: Je mag zometeen een van de kandidaten uitdagen. Maak je ook kans op €1.000 boodschappen. Dat zo direct. En Rico Verhoeven spreken we over dit weekend. En het nieuws, Iris, welkom terug.
3: Bedankt.
0: Wat heb je mee?
3: Waar we op vakantie de meeste stress van krijgen.
4: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
5: In Amsterdam, ook bij mij, op Pleintje, hebben ze een plaat gemaakt om je auto op te laden.
6: Ja.
5: Die hebben precies 1,5 maand gedaan, hebben ze hem weer weggehaald. Want op een gegeven moment krijgen we te veel elektrische auto's. Als die allemaal gaan oplaaien, dan gaat bij mijn magnetron uit.
4: 538! De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Mijn internet is gedaan, maar ik wil
12: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
11: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
12: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Ik wil snel.
14: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
17: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
18: Hikes.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot. Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
18: Pak je agenda. Woensdag start de iWood Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iWood.com of via onze app.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
20: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
21: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
22: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
23: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Vanavond is het nog lang warm met uiteindelijk een graad of 14 vannacht. Morgen begint lokaal met een bui, maar 's middags meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden is het namelijk morgen 17 graden en in het zonnige zuiden 27 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
2: Het is druk, 62 files en de langste staan op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden een half uur. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Heemskerk 34 minuten. En op de A28 Hogeveen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en Hattemerbroek door een ongeluk met een vrachtwagen staat daar 35 minuten. Flitsers op de A1 richting Duitsland 168.2. De A6 Lelystad-Muidenberg bij 62.3. De A16 Rotterdam-Dordrecht 30.0 en de A20 Gouden-Rotterdam bij 31.5. De laatste de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.5.
1: 3 minuten over 4:30. Iris is hier. Met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is namelijk ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Nou, onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen. En die dreigden met stakingen. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een man uit Buren. Door de hack konden seizoenskaarten worden gestolen en ook was er te zien wie er een stadionverbod heeft. En ook kon dat verbod dan worden verwijderd.
2: Al was het dit seizoen de grootste straf als je naar de wedstrijden toe moet.
3: De eerste regionale hittegolf van het jaar is een feit. In Noord-Limburg is het sinds vrijdag meer dan 25 graden. En vandaag al de derde dag dat het meer dan 30 graden is. En dat is bijzonder vroeg voor een hittegolf. Het wordt trouwens geen landelijke, want vanaf morgen wordt het ietsje koeler. Wel is het landelijk vandaag de warmste 26 mei ooit gemeten.
2: Wat is dit een leuk land als het lekker weer is, hè?
3: Ja.
2: Dat heb ik al de hele weekend. Ik dacht, wat een leuk land. Ja,
4: maar het was een cadeau ook. En het was vrolijk. Iedereen had gewoon vakantiegevoel in eigen land.
3: Oud-voetballer Jaap Stam die gaat weer aan de slag bij PEC Zwolle. Hij is gevraagd als bestuurslid en gaat zich bezighouden met de technische zaken daar. Stam die begon zijn profcarrière bij PEC en was 7 jaar geleden ook de trainer daar, tot hij een half jaar later naar Feyenoord vertrok. Nu was hij hoofdtrainer van de club in Kampen en daar blijft hij wel bij betrokken. De zoon van de overleden oprichter van de Mango treedt tijdelijk af als vicevoorzitter van de modeketen. Hij wordt door justitie in Spanje namelijk verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader.
2: Ja, interessant verhaal dit. Hij zou me gewoon een duwtje hebben gegeven van een berg, hè?
3: Die overleed inderdaad tijdens een wandeling. Hij viel van een klif. Lang werd gedacht aan een ongeluk, maar nu hij had een beetje wisselende verklaringen daarover. En nu is toch die zomaar opgepakt.
4: Ja, en de familieleden hadden ook al gezegd van ja, er was vernijn tussen die twee. Ja.
2: En het bleek ook niet echt een klif te zijn waar je overheen struikelt.
4: Nee,
2: weet
4: en
2: je wel.
4: Die vader was ook een ervaren klimmer. Dus het is al een beetje.
3: De zoon was ook niet helemaal blij met de verdeling van de erfenis. Want hij had een testament.
2: Heeft het met geld te maken. Wie had dat gedacht?
3: Ja. En het liefst ga je zorgeloos op vakantie. Toch blijkt dat we aardig wat stress hebben. Uit onderzoek blijkt dat we bang zijn om opgelicht te worden. En dan vooral bij het huren van een auto.
4: Ja. Nou, deze, taken is, zit daarop.
2: Op wat?
4: Ja, hij voelt zich zo genaaid bij voorbaat al bij zo'n huurauto huren.
3: Ja.
2: Want hij wordt opgelicht.
4: Nou ja, dus hij is heel erg bezig om de beste deal. En dan aan die balie, dan is hij ook heel, niet agressief, maar wel fel erop dat er niet extra dingen worden afgesloten.
2: Ja, maar dat moet je ook wel zijn bij het huren van een auto.
3: Vaak
2: dat
3: zijn ze met een extra verzekering.
2: Oh,
3: en
2: je bent zo zwak, want je staat daar met je spullen, je hebt een reiswaard.
5: Je bent moe.
2: Het is warm, je stinkt, want je staat er te zweten. En dan is het
4: en
2: dan
4: kinderen in de volle bak.
5: Als ik u was, zou ik wel zo'n verzekering nemen.
4: Ja, en ik doe dat dan, maar ik doe dat dus gewoon.
5: Ik zou wel zo'n tolpasje nemen. En vervolgens ben je in een land waar helemaal geen tol wordt gegeven.
4: Klopt, maar Taak had het een keer voor mij geregeld. En toen zei hij, ik heb alles geregeld. Je hoeft helemaal niks extra's. En toen zat ik bij die balie. En je kinderen zaten al in de volle zon. Ze hadden honger, iedereen was misselijk. Dus ik
5: maar ik zou ook dollartekens krijgen als jij aankomt lopen.
4: Dus ik zei gewoon, doe maar. En toen zei ik tegen Taak, ik heb toch wel extra verzekerd. Hij was boost.
5: Ja, dat zou ik ook zijn. Dat zou ik ook. Ja, en de hele vakantie verpest.
4: Ja.
5: Eerst dank.
4: Graag gedaan.
6: 538, de 538 Middagshow.
5: We spreken Rico.

0: gesprek van het weekend. Ja, het gevecht van het weekend. Ja. Rico Verhoeven tegen Usyk. Alexander Usyk, de wereldkampioen. Zaterdagavond. We hebben allemaal zitten kijken. En wat ging niet goed?
1: Jeetje, maar ja, eerlijk. Dit niet verwacht, toch?
0: Nee. Ja, ik wist niet wat ik moest verwachten, gehoopt, maar dit...
1: Gehoopt wel, maar ja. Dat je dit doet en zoveel rondes, wauw.
0: Rico leek te gaan winnen, ja, tot de scheidsrechter vlak voor het einde van ronde 11 ingreep en de wind aan Usyk gaf. En dat was teleurstellend. Ja,
1: nogal. Wow. Ja.
0: We hebben hem aan de telefoon. De Uncrowned King, dames en heren. Rico Verhoeven! Rico!
2: Yes.
0: Hoe was die pot Nutella na afloop?
2: Oh, die was lekker.
0: Ik zag jou op Instagram genieten van een pot Nutella, Rico.
2: Ja, echt hoor.
0: Wat moet dat fijn zijn geweest?
2: Ja, het was niet alleen Nutella, maar het was gewoon überhaupt even de ja, dat de spanning er even af is. Dat is gewoon, oh man.
0: Ja. Hoe is het met je nu twee dagen later?
2: Ja, goed. Dat is gewoon wat ik doe, zeg maar. Ik doe al die opofferingen van het eten en alles. Die doe ik omdat dat maakt me scherp. Dat houdt me niet, dat geeft me die focus. En dan nu even dat die spanning er even af is, is wel echt...
1: Is die spanning er helemaal af? Ben je dan nu al helemaal... Heb je het al helemaal losgelaten?
2: Ja, zeker. Ik heb het wel echt losgelaten. Het is wel echt... Ik merk ook nu, toevallig net lag ik even in de tuin. En gisteravond dan ook kwam ik thuis. Was ik echt gewoon... helemaal kapot. Gewoon, je merkt dat al die ontlading komt er nu een beetje uit, eerlijk gezegd.
0: En de boosheid over de scheidsrechter en zijn beslissing?
2: Ja, nou ja, boos. Het is, ik zeg, gewoon vooral teleurgesteld. Weet je, dat ik echt denk van waarom? Waarom? En dan ja, nu aan de hand van dat je het steeds meer ziet en steeds meer hoort. Dat je denkt van ja, het is gewoon een... wat er gespeeld wordt.
1: Ja? Ja, je denkt dus wel dat er iets daar...
2: Wat mijn eerlijke gevoel is, gewoon wat ik jammer vind, is dat ze wel echt het gevoel hebben gehad van, er is iets, zeg, buitenstaander die eigenlijk nu alles gaat overnemen waar wij als boksers, of de bokswereld eigenlijk, hun hele leven voor hebben gewerkt. En er komt even iemand van buitenaf en... Ja, die schudt ineens dat helemaal op. Dat is niet helemaal de bedoeling, zeg maar. En dat is wel een beetje mijn gevoel, maar ja, kan het.
0: Maar is het een foutje van de scheidsrechter geweest, Rico? Of denk je dat er, dat er opzet in het spel was?
2: Nee, ja, weet ik niet. Ik denk, ja...
0: Het gaat om zoveel geld, Rico.
2: Bijvoorbeeld, kijk, dat zeker. Maar bijvoorbeeld wat ik dus heel raar vind. Kijk de beelden terug. Hij stuurt mijn tegenstander... Hij kijkt naar mij daarna en hij begint bij tellen bij 4. Waarom begin ik? Ik hoor 8 tellen te krijgen. Waarom begin ik niet gewoon bij 1, 2? Nee, hij stuurt mijn tegenstander naar de hoek. Hij begint bij 4. Snap je?
0: Ja.
2: Nou, en de tegenstander die mag dan ook gelijk. Normaal gezien moet hij in de witte hoek blijven. Mm-hmm. Midden van de ring staan. Helemaal klaarstaan om mij, zeg maar, weer aan te vallen. En dan gaat die tijd. Die blijft maar door. Op een gegeven moment hoor ik, nog maar 10 seconden. Dus ik denk, als we dan weer gaan, dan is het nog maar heel even. En we gaan en het blijft maar doorgaan. Het blijft maar. Ik denk, hè? Wat gebeurt hier allemaal?
0: Ja, maar...
2: Weet je wel, zeker als je dat dan terugkijkt. Nou, en ik was op... Natuurlijk was ik aangeslagen, maar ik denk, hey, kom er doorheen. Bel gaat en ik kan daarna weer doorpakken. Maar ja, het is gewoon van alles, weet je wel. Dus dat is een ding. Nou, dan kijk je naar de scorekaarten. Nou, dat is dan een ding dat je denkt van... Hoe kan het op televisie dat ze zeggen dat we 8-2 voor... De scorekaarten staan we bijna gelijk. Ja, is ook een apart iets, toch? Dat zou betekenen dat de commentatoren op televisie er totaal geen verstand van hebben.
0: Nee, maar hoe leg jij het uit, Rico? Hoe kan dit? Want dit klinkt...
2: Ik heb geen idee.
0: Maar hoe kan een scheidsrechter ook een bel niet horen? Ik snap dat niet.
2: Nee, ja, dat is zijn werk, toch?
0: Ja.
2: Dat is zijn werk om daar scherp... Zeggen van, het is niet zomaar een wedstrijdje even tussendoor. Nee, het gaat om de wereldtitel. En we hebben zoveel andere voorbeelden van grote wedstrijden... waarin mensen er nog veel slechter aan toe waren...

0: En die mochten ook door. Dus,
1: maar voel jij je beroofd van een titel, Rico?
0: Ja, zeker, zeker. Het is wat je net zei, voor mij. Koning, en dat heeft letterlijk iedereen gezien. De hele wereld heeft het gezien. Iedereen had er een mening over. Je heeft er een mening over. En dan hoor je ook van, ja, maar hij had de 12e ronde toch niet gehaald. In de 12e ronde had hij toch knock-out gegaan, want hij was moe en dit en dat. Ja, het is als.
2: Precies, dat weten we niet.
0: Als.
2: Nee, precies.
0: Nee, daarom.
1: Is er iets wat jij kan doen, Rico? Kan je dit aanvechten?
0: Nee, ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Dus, het hoge beroep doe ik eigenlijk alleen maar om te zeggen, ik wil eigenlijk aan hun zeggen, sorry, er is een fout gemaakt. Je hebt gelijk, er is een fout gemaakt en dat is dan wat het is. Meer kan ik daarin ook niet...
1: Zou Usyk zich niet uit moeten spreken ook? Dit zou hij toch ook gek moeten vinden?
0: Ja, nee, ik denk dat hij denkt, ja, ik vind het al lang goed.
2: Ja. Maar het klinkt wel een beetje, Rico, alsof je, zeg maar, naarmate er meer tijd is verstreken, je hebt meer beelden gezien, je hebt meer teruggekeken, gehoord, dat je er toch een beetje anders in zit.
0: Wat bedoel je?
2: Ja, dat je dan toch meer denkt van, wat speelt hier eigenlijk?
0: Ja, dat je denkt van, het is een beetje fishy. Ja. Het is een beetje apart. Maar ja, wat ik zeg, uiteindelijk, voor mij het allerbelangrijkste. Nou, wat jullie zeggen, een ongegronde koning, dat ik echt heb laten zien. Dus waar we het vorige week op het balkon over hadden in Egypte, waar ik zei, jongens, geloof me, niemand gaf mij een kans. Ze gaven me nog geen stuiver. Ze gaven me nog geen dubbeltje van, Rico, dit wordt helemaal niks. Je gaat naar een sport, andere sport. Deze man is niet te verslaan. Snap je? En daarom zeg ik van, jongens, niemand hoeft het te geloven. Alleen ik. Want ik ben degene die er hier keihard voor heeft gewerkt. Die er alles voor gedaan en alles voor gelaten. En ik heb het bewezen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: Ja, maar aan de andere kant, Rico, het is ook zo onbevredigend nu. Want word je niet plat gebeld? Van, moet er een rematch komen? Of...
0: Niet normaal, niet normaal. Ja, dat zagen we ook natuurlijk dat... de sheik, zeg maar, degene die het heeft georganiseerd, kwam gelijk... aanlopen en die zei gelijk van, ik wil een rematch zien. Dit slaat nergens op. Rico stond zoveel rondes voor. Snap je, dit slaat helemaal nergens op. Omdat hij onrecht. Snap je, hij is gewoon, ik wil gewoon een rematch zien, klaar.
1: Er moet een rematch komen.
3: Maar dan ligt de bal bij Usyk nu.
0: Sorry?
3: De bal ligt bij Usyk nu dus.
0: Ja, dus er zijn zoveel dingen natuurlijk die er spelen. Kijk, dat hele boksen is zo'n een andere wereld. Waar ik ook niet aan gewend ben. Zo'n politieke wereld waar ook... organisaties met wereldtitels meespelen en dan moeten ze die moet tegen die. En ja, dus ik weet niet precies wat er gaat gebeuren, maar voor nu zitten we echt
1: maar heel de wereld heeft al gekeken naar je afgelopen weekend, maar als er een rematch komt, Rico.
2: Oh, ja. Oh. Hey, maar dan ben je niet zozeer meer de underdog, hè?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Dan gaan we door het dak.
1: Hey, en waar ga je naartoe naar de piramide? Dat wordt op de maan, denk ik.
0: Ja, ik wou zeggen, dat is dan de volgende locatie. Ja. Nee, maar dus dat was grappig natuurlijk, want dat zei hij gelijk. Dus de sheik zei gelijk van, ik wil een rematch in de volgende... In Amsterdam, zegt hij. Oh, oké. Dat zou gek zijn. Stel voor een Amsterdam Arena of zo.
1: Ja, dat moet gebeuren. Rico, die moet gebeuren.
0: Ja, maar te gek.
2: Wij blijven dit echt met jou gewoon echt volgen, want we zijn zo...
1: En ik ben blij je zo te horen, Rico, want ik zag je gisteren bij Jinek en toen dacht ik van... je mag bozer zijn, je mag kwaader zijn. Het is echt verschrikkelijk wat je hebt aangedaan.
0: Maar waarom?
1: Dit is niet oké.
0: Ik snap het, hè. Ik snap wat iedereen zegt, maar waarom moet je soort van helemaal zuur zijn? Ik heb laten zien. Kijk, sommige dingen liggen... buiten je kracht, buiten je macht om die...
1: Ja, maar niet de scheidsrechter, Rico. De scheidsrechter zou onpartijdig moeten zijn... en het spelletje zou eerlijk moeten zijn. En daar leek het niet op.
0: 100%, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik kan het ook niet meer veranderen. Ik ben in hoger beroep gegaan, dus ik laat er niet van zien... van, hé, ik hou niet van die onrecht. En verder, ja, laten we het gewoon lekker... laten we het allemaal gebeuren. Ik heb geschiedenis... Ik heb laten zien wat ik waard ben.
1: Zo
0: en
1: is
0: al
1: het.
0: Die boosheid en die frustratie die ik dan in me zou hebben... is
2: in de volgende wedstrijd.
0: Energie.
1: Precies. Volgende wedstrijd in Amsterdam. Nog een keer 20 miljoen er bovenop voor jou, Rico. Juist. En dan gewoon winnen.
0: Ja, minimaal.
1: Zullen we dat afspreken?

0: Lepido. Juanes, adios Lepido hier op 538 in de middagshow, waar ondertussen een NKWK voetbalkijken aan de gang is. Ja, het zijn 6 mensen op een bank.
1: Nee, maar zou ze doorhebben dat het binnenkort heel spannend gaat worden voor 1 van hun?
0: Het kan binnen een kwartiertje zijn afgelopen.
1: Ja, ja, dat is toch wel echt jammer. Dat is na dag 1 dat je dan alweer moet afdruipen.
0: Er komt een eliminatieronde zometeen.
1: Dus en jij die nu zit te luisteren kan, de uitdager zijn.
0: Ja, het levert ook wat op, want je kunt er €1000 aan boodschappen mee verdienen. Even laten weten in de app als jij iemand hier van het NK WK kijken wil uitdagen.
1: Als jij denkt, ik heb best wel goede WK-kennis of rondom het voetbal, ik weet wel wat dingen, dan moet jij nu even jezelf gaan opgeven. En dan maak je zomaar kans om 1 van deze 6 uit het spel te spelen en er vandoor te gaan met €1000 boodschappengeld.
0: Ja, geweld. En dat maakt het spelletje in één keer ook een heel stuk spannender voor iedereen. Wil je iemand uitdagen? Laat het even weten in de 538-app. En dan hebben we zometeen de eerste eliminatieronde hier in de middagshow. En het nieuws komt eraan van 5 uur. Iris, wat heb je mee?
2: De AOW-leeftijd gaat niet stijgen, maar de vakbonden zijn nog niet blij.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, Allsaints en McGregor.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
20: Boost yourself.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Bij Spar kiezen met ze jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: 538 Nieuws.
6: 5 uur. Ik ben Iris Schut. De vakbonden worden nog niet erg enthousiast van de uitgestoken hand van het kabinet. Minister Velbrief wil ze tegemoetkomen. Hij gaat...
7: De AOW, de 1-op-1 koppeling van leeftijd en aan levensverwachting, schrappen. Ten tweede, we rond WW en WIA zeggen we staan daar open voor ideeën van jullie, voor alternatieven.
6: Maar de vakbonden willen de bezuiniging op sociale zekerheid eerst helemaal van tafel. Anders gaan ze alsnog staken. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de aanvallen op Kiev de afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd. Onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. In België wordt steeds meer duidelijk over het dodelijke ongeluk vanmorgen met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed is niet duidelijk. De conducteur van de trein die trok ook nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. In het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen. Het kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon en ook gaat er een koelwagen voor flesjes water rond. Krijg je nog het weer? Vanavond is het nog lang warm. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 14. Morgen begint wat bewolkt. 'S Middags meer zon. In het noorden 17 graden. In het zuiden 27. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
8: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
9: Het is druk. 75 files. En de langste staan nu op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Beekbergen en Twello. Daar staat 53 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Everdingen en Gorkum. 49 minuten. En op de A28 Hogeveen-Amersfoort. Tussen Ommen en Zwolle-Zuid. Door een auto met pech daar 3 kwartier. Flitsers op de A6 Emmeloord Lelystad bij 86,7. De A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 49,2. En op de A13 wordt gecontroleerd tussen Rotterdam en Rijswijk bij 11,6. De A16 Rotterdam-Dordrecht 30,0. A20 Gouden-Rotterdam bij 31,5. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,5.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
11: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
13: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
14: Lekker zoet.
13: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
15: Dan gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat.
5: Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
17: Dat is nog eens voordeel.
14: Ja, dus... Aldi.
18: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
19: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.

0: Martin Garrix op 538 in de middagshow. En met...
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, het is zoals deze week. We hebben 6 kandidaten in de studio. Die zitten op een bankje, op een hele luie bank. Lekker voetbal te kijken. En degene die dat het langste volhoudt, die er vrijdag nog is, die krijgt 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen.
3: Ja, en dat klinkt makkelijk, maar de uren gaan al tellen en je hebt geen enkele slaap. Of heel weinig. En je mag je ogen echt niet even dichten, want je wordt echt goed in de gaten gehouden. Dus succes aan
4: ze. Zijn ook niet allemaal leuke wedstrijden. Je zit er nu bijvoorbeeld het WK 1990 Duitsland-Nederland te kijken. Die verliezen we. Dus het hoogtepunt is dat er een rochel wordt door Rijkaard in
0: Was dat die wedstrijd?
4: In die mat van Rudy Vuller, weet je wel. Maar dat was al in het begin van de wedstrijd.
0: Laten we eens even overschakelen naar de televisiekamer. Onze live studio hiernaast. Hallo kandidaten!
5: Hallo!
6: Hallo.
0: Hey, Jarno, William, Mitchell, Tabitha, Daan, Senna. Senna, hoe gaat het tot nu toe?
5: Ja, eigenlijk best goed. Ja.
7: En Jarno ook.
5: Gezellig vooral nog.
0: Is het nog gezellig?
5: Zeker.
6: Zeker.
7: Ja.
0: Want is het niet de hele tijd keuvelen, William?
6: Ja, het gaat over van alles en nog wat, dus het is best gezellig hier hoor.
3: En heeft iemand het al zwaar gehad?
5: Nee.
0: Nou, wacht heel even. Want ik zag op een gegeven moment wel dat William een beetje het moeilijk kreeg. Dat er bijna een oogje dicht ging.
6: Nou, helemaal niet.
0: Maar ik had het idee dat de rest daar heel stilletjes op reageerde. Zo van, oké, laat maar gebeuren. Ja. Waar of niet?
6: Waar. Ja, zeker.
0: Jongens, er zit een spannend moment aan te komen. Dat is de eliminatieronde. We gaan zo meteen een quiz spelen met een luisteraar. Die het tegen jullie gaat opnemen. En zo zou je zomaar eens eruit kunnen vliegen. En dan heb je het gewoon gehad met dit hele spel. Dan moet je naar huis toe.
3: Ja, het kan ook een kans zijn om wat extra geld te verdienen.
0: Klopt.
3: Zo kan je het ook zien.
0: Zo kan je het ook zien.
3: Ja.
0: We hebben hier een tonnetje liggen. Een graaibak met allemaal ballen. En zeg je graaien, zeg je eieren.
3: Absoluut.
0: Ja, jongens, het is gewoon puur toeval. Eieren gaat een balletje graaien. Staat je naam erop, dan kom je zo meteen naar de studio. Moet je het opnemen tegen een van onze luisteraars. Die ook erg goed op de hoogte zijn van de WK's.
3: Een hele, hele enthousiaste luisteraars al in de app. Die allemaal heel veel zin hebben om jullie uit te dagen. Sommige mensen zeggen ook specifiek, ik wil Daan uitdagen. Of ik wil Tabitha.
0: Oh. Heb je al een balletje?
3: Ik heb een balletje.
0: Hey, wat is dit nou?
4: Snel. Oh, je gooit hem terug.
3: Ja.
0: Oh, er gaat een balletje terug.
3: Ja. Er is iemand ontkomen hier nu.
0: Ja, we willen even jou horen graaien natuurlijk.
3: Oké, kom.
7: Oh, god.
0: Ja. Oké, het balletje gaat open. 1 balletje is dus teruggegaan. Hè? Dus iemand is
3: eentje, en het was een groen balletje.
0: Dat was een groen balletje.
3: Ja, die is ontkomen.
0: Oké. Wie moet er naar de studio komen om uitgedaagd te worden en moet vechten voor zijn plekje hier in het spelletje?
3: Haar plekje.
0: Oh!
3: Het is Senna. Ja.
0: Senna!
3: Ze neemt afscheid. Nee.
0: De rest net doen alsof ze het zo erg vindt.
4: Nee. Succes wensen. Hey.
3: Opgelucht.
0: Jou is met de hartslag?
6: Die is nu wat
0: hard. Ja. Ja.
3: Echt opgelucht.
0: Maar jongens, jullie zitten tot nu toe gewoon lekker veilig. Doorkijken dat WK. En Senna gaat het zo meteen opnemen tegen een van onze 50-jarige luisteraars. Het zou zomaar eens het laatste moment kunnen zijn van Senna.
3: Nee, toch zeker niet.
0: De eliminatiequiz spelen wij zo meteen hier in de middagshow 538. Dit is Summer nu eerst en Homebreak.

0: kijken, waarin de grootste voetbalfans worden getest op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Blijf je over tot vrijdag, win je 20.000 euro. En krijg je ook nog eens een keer een jaar lang gratis boodschappen doen.
1: Ja, een te gekke prijs, maar je krijgt het niet zomaar.
0: Nee, je moet de hele dag voetbal kijken. Zo. De hele dag! Geef nog maar een paar uurtjes slapen. Jarno, Tabita, William, Daan, Mitchell en Senna, die zitten hier in de tv-kamer naast de studio te kijken. Maar Senna is in één keer hier bij ons in de studio gekomen. Hi Senna.
2: Hallo.
0: Hoe is het?
2: Gezellig. Nu nog goed. Ja, een beetje zenuwachtig, maar moet hopelijk goed komen.
1: Wat vond je van toen je omkeek en je medekandidaten gaven zo'n bemoedigende duim zo? Succes,
2: hè? Ja, dat is heel fijn om te horen. De sfeer is heel gezellig. Dus,
0: ja, maar ze doen wel alsof het gezellig is. Maar aan de andere kant, ze willen natuurlijk eigenlijk dat jij er gewoon uit ligt naar dit spelletje.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, dat lijkt me zo dubbel. Ja. En je gaat straks weer terug. Of niet?
2: Ja, daar moeten ze het maar mee doen.
0: Precies.
3: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
0: Senna, je gaat het opnemen tegen Rolf. Rolf, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hi. Hoor je me nou wel goed?
0: Ja, ik hoor je hartstikke goed. Wie hoorde jou niet goed dan? Hoorde Jelte niet goed?
5: Nee.
4: Nee, ik was op de snelweg.
0: Oh ja. Dat kan ook zo'n gehoor zijn hoor, moet ik zeggen. Hij is ook geen 40 meer.
4: Nee, ik ook niet.
0: Rolf, we horen je luid en duidelijk. Je gaat het opnemen tegen Senna.
4: Ja, aangenaam Senna. Succes.
2: Aangenaam Rolf. Ja, jij ook.
4: Dankjewel.
0: En als jij deze eliminatiequiz beter gaat doen dan Senna, dan moet Senna naar huis en dan krijg jij 1000 euro aan boodschappen.
4: Ja, dat zou mooi zijn. Mijn zoon is wordt morgen 10.
0: Dus die wil wel een boodschapje doen, zeg je?
4: Ja, voor zijn verjaardagsboodschappen doen. Komt altijd goed voor pas.
1: Ja, dat komt goed voor pas, zeker.
0: En Senna, dit zou ook wel eens jouw laatste moment kunnen zijn hier bij 538.
2: Ja, moet ik ineens gaan bedenken wat ik ga avondeten vanavond.
0: Ja, dat ja. Ja. Maar goed, zover is het nog niet. We hebben benaderingsvragen. We hebben er 3.
1: Ja.
0: Omdat er voor jou, Senna, hier in de studio veel meer op het spel staat, moet de kandidaat, dat is Rolf, aan de telefoon beginnen en meteen antwoord geven op de vraag. De eerste met 2 goede antwoorden, die wint. Is dat duidelijk, Rolf?
4: Ja, duidelijk.
0: Is dat voor jou duidelijk, Senna?
2: Zeker.
0: Oké, dan gaan we de vragen doen. En Rolf, jij moet dus gelijk antwoord geven zodra Eiren klaar is met haar vraag. Ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Nederland speelde de WK-finale tegen Spanje op 11 juli 2010 in Johannesburg. Hoeveel toeschouwers waren er in het stadion?
4: 63.000.
0: 63.000. En wat denk jij, Senna?
2: Ik ging voor iets lager, dus dan ga ik voor 61.500.
0: Dan heeft Rolf deze vraag goed, want het waren er 84.490. Dus 1 puntje voor jou, Rolf. Vraag 2.
1: Komt-ie. Vandaag, precies 14 jaar geleden, speelde Oranje in Interland tegen Bulgarije. We verloren die wedstrijd met 1-2. De hoeveelste Interland was dit van Mark van Bommel?
4: De 112e.
0: 112e. En wat denk jij, Senna?
2: Dan hoop ik toch dat ik het goed heb. 122.
0: Jij denkt dus meer?
2: Ja.
0: Als jij deze fout hebt...
2: Ja, ik weet het.
0: Dan moet je naar huis. Het waren er 75. Het was de 75ste Interland van Mark van Bommel. Dat betekent... Senna, je moet naar huis.
1: Ja. Ach, dat is jammer.
0: Zo snel kan het gaan.
2: Vanavond.
0: Je gaat wel.
4: Sorry, Senna.
0: Je gaat wel lekker slapen. Beetje.
1: Ach, dit had ik niet, verwacht. Oh. Kindje, Rolf, wel gefeliciteerd, goed gedaan.
4: Ja, zeker, dankjewel, sorry, de excuus.
2: Ja, nee, gefeliciteerd met je zoon alvast.
0: Rolf, we mogen jou blij maken met boodschappengeld ter waarde van 1000 euro. En deze prijs die wordt verzorgd door Jumbo Supermarkten.
4: Nou, echt top, top.
1: En Senna, je gaat naar huis, ga je blijven volgen?
2: Ja,
1: of denk je, zakt er nu maar in?
2: Nee, ik ga geniet van het weer. Ik ga weer lekker naar mijn vriendin toe. En ik vind het ook wel goed zo.
0: Wat zuur is dit, Senna?
2: Ja, dat wel, tuurlijk.
0: Wil je nog iets zeggen tegen je medekandidaten? Of
2: ja,
0: je ex-medekandidaten?
2: Ik wens heel veel succes. Tabita, vrouw in de finale, je kan het.
1: Ja, oh, kijk.
6: Is het eruit.
1: Ze zegt, ja.
0: Mitchell, Daan, William, Jarno, Tabita. Jullie gaan met z'n vijven door.
7: Nee.
0: Senna ligt eruit helaas. Is er iets wat jullie willen zeggen tegen Senna?
7: Senna, bedankt voor de mooie tijd. Het was heel gezellig. Heel jammer.
6: Gezellig.
7: Ja, het was super gezellig.
2: Zeker, dat was het zeker.
0: Bedankt voor je sportieve reactie. En mag ik een heel groot applaus voor Senna!

0: Topic en de Becky G, die hebben de Dance Mess hier bij 50 jaar.
1: Vorige week stelden wij de vraag van, heb jij iets wat uit jou of van jouw lichaam is gekomen en heb je dat dan bewaard?
0: Ja.
1: Nou, toen kregen we Boy aan de telefoon. Ja. En Boy vertelde ons dat er een stukje van hem, weliswaar een klein stukje, nog in de vriezer bij hem lag.
0: Ja,
1: een
0: stukje voorhuid was het.
1: Stukje voorhuid lag er nog, inderdaad.
0: Die had hij laten verwijderen en hij dacht, ja, waarom zou ik die niet meenemen en in de vriezer leggen?
1: Ja, hij wist ook niet zo goed wat hij ermee ging doen en wat hij mee moest. Nee. Hij ging hem eigenlijk nu weggooien, nu hij er zo over nadacht.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, oké. Okay. Maar toen dachten wij, die vriezer, dat is een magische plek van welke dingen er eigenlijk in verdwijnen. Ja. En je kan ook vergeten dat je het erin hebt liggen. Maar de mensen leggen daar van alles in.
0: Ja, je kan natuurlijk alles bewaren in de vriezer. Je kan,
2: Het blijft goed.
0: Blijft goed, ja. Ja, dus we willen vandaag, zoals we elke dag hebben, gaan we altijd alle verhalen verzamelen. We willen vandaag aan je vragen, wat heb jij nou in de vriezer liggen? En nou kun je brood overslaan, je kunt vlees overslaan, maar heb jij iets bijzonders in de vriezer? Wat je daar hebt liggen, omdat je het graag wil bewaren. En wij staan versteld als we dat horen, laat ik het zo zeggen.
1: Dat denk ik, ja, precies. Ja. Dat moet het zijn, dat wij denken, waarom heb je dat in de vriezer liggen?
0: Als je iets bijzonders in de vriezer hebt liggen, wil je ons dan even bellen. 0909-30538. Of het misschien eventjes achterlaten in de 538-app. Dan kun je het even naar ons toesturen. Dus heb je iets bijzonders in de vriezer liggen? Ja. Ik hou mijn hart ook een beetje vast bij
1: deze. Ik stel wel die vragen en denk, ja, het
0: gaat wel weer wat opleveren, dit. Ja. 0909-30538. Vertel eens, wat heb jij in de vriezer liggen? En anders kun je het even in de 538-app laten weten. En het nieuws komt eraan van 5:30, Iris. Wat heb je mee voor ons?
3: Nou, nieuws dat net binnenkomt. Quincy Promes wordt weer voor de rechter gesleept.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
17: Oranje fans.

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass.

0: Jelte.
1: Er staan 85 files, de langste nu op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Moordrecht en Bodegraven, 3 kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de Brugkaterveer 2, 35 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Maasbrug, 37 minuten. Er zijn flitsers op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. De A15 Nijmegen-Ochten bij 154,0. De A20 Gouda-Rotterdam bij 31,5. En op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,5. De laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 216,2.
2: Het is even over 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie sleept Quincy Promes weer voor de rechter. Met dat nieuws komt RTL Boulevard net. Advocaat Geert-Jan Knoops en het OM bevestigen dat. Die wil namelijk geld hebben van hem en een andere verdachte die ze dan hebben verdiend met de smokkel van cocaïne. Er lopen natuurlijk al 2 strafzaken tegen Promes voor die drugshandel en het neersteken van zijn neef. In beide zaken loopt nog een hoger beroep. Hij kreeg daarvoor 6,5 jaar cel. Werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de bezuinigingsplannen van de WW, WIA en de AOW van tafel haalt. Moet volgens hun voldoende zijn om verder te kunnen praten met de vakbonden, maar die zijn nog wat terughoudend. Het virus-cruiseschip Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam, want het moet nog een keer worden schoongemaakt. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, dan gaat hij naar de thuishaven Vlissingen. Jonas Vingegaard heeft de 16e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deen kwam na de zware bergrit als eerste over de finish. Hij had al de roze leiderstrui en had als doel om in die trui nog een etappe te winnen. Nou, dat is vandaag dus al gelukt. De Nederlander Tijmen Arendsman werd vierde en die blijft meedoen voor het podium. Formule 1-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc die hebben de Ferrari Luce onthuld. Dat is de eerste volledig elektrische sportwagen van Ferrari.
0: Dat bestaat toch niet? Een elektrische Ferrari.
3: Ja, dit is zeer. Ja, online is
0: nee, ja. Maar dat moet gewoon herrie maken en
4: maar dat gaat hij waarschijnlijk ook doen. Ja, maar allemaal lekker met.
5: Je wil gewoon olie op oprit.
0: Ja, met van die nep, van het nepgeluid.
4: Dat is toch het vreselijkste van het vreselijkste.
0: Denk ook.
4: Ik zat eerst bij een keer bij de autodealer en toen zei ik, ja, maar dan mis je toch het echte geluid. Toen zei hij, ja, maar daar hebben we dus mooie boksen voor.
0: Oh! Ja. En dat is prima natuurlijk, maar niet bij een Ferrari.
3: Zo'n crazy fans frog, zijn. Hoor. Fans zijn ook woest. Het is de lelijkste auto ooit. Wie dit koopt is rijp voor het gekke huis.
0: Ja, maar dat is precies. Daarom koop ik hem ook niet.
3: Nou,
0: Nee, deze laat ik even aan me voorbij gaan. De Ferrari Luce.
3: Hij gaat in ieder geval 5,5 ton kosten. En vanaf eind dit jaar is hij te koop.
5: Maar je bespaart op de brandstof, hè?
3: Nou, en over Formule 1 gesproken. Dit jaar is natuurlijk de allerlaatste Formule 1 race in Zandvoort. Nou, de organisatie heeft net een muzikale line-up bekendgemaakt. En ze pakken uit. Op vrijdag staat bijvoorbeeld Afrojack er. Flemming, Snelle, Snolle Bollekes. Op zaterdag Yves Berendsen, Akda de Munnink, de jeugd van tegenwoordig. Hup. En op zondag sluit Martin Garrix gewoon af, hè?
0: Nee, ja. Doe maar. Nou, oké, dat is een goede afsluiting.
3: Davina Michel komt ook nog op de zondag. De tickets voor de zaterdag en de zondag zijn al uitverkocht. Maar voor de vrijdag zijn er nog wel tickets.
0: Ja, en anders kun je ze gewoon bij ons winnen ook.
3: Oh, absoluut.
0: Toch? Ja, dat gaat komen. Iris, dankjewel.
3: Graag gedaan.
6: 538, de 538 Middagshow.
0: Met Alvaro Soler, El Mismo Sol naar Harry Styles.

0: Faro Soler en El Mismo Sol hier op 538 in deze tropische middagshow.
1: Wij willen weer heel graag van jullie horen. En we hebben de vraag gesteld, wat voor geks heb jij nou in de vriezer liggen?
0: Ja, Bart.
2: Hi.
0: Hi.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hé, hey, wat heb jij in de vriezer liggen?
2: Een krukas, dat is het draaiende hand van een motorblokje van de brommer.
1: Ja, ja, in de vriezer.
2: Ja, ja, bij wijze van experiment zijn we een nieuwe krukas aan het inbouwen in het motorblokje. En hij moet eigenlijk een beetje kleiner worden. Dus dan hebben we hem in de vriezer liggen het hele weekend al.
1: Oh,
0: maar ja, dan, hij komt er toch een keer uit en dan wordt hij toch ook weer groter, of niet?
1: Goeie vraag, Frank.
2: Ja, maar op dat moment moet hij, als hij koud is, is hij net wat kleiner. Dan past hij precies in het lager en dan...
1: Je hebt net even de tijd nodig.
0: Het klinkt alsof jullie er even naast zaten met de berekening, hè? Bart, dankjewel.
2: Oké.
0: Hoi. Gert-Jan.
3: Hallo.
0: Hey, wat heb jij in de vriezer?
3: Een stuk van onze bruistaart.
0: Ach, romanticus ben je.
1: Hé, hey, maar dat hoort zo, toch?
0: Oh, dat hoort.
1: Kijk, deze mannen weten... Oh, je bent niet getrouwd, dat is oké. Maar zeg maar dat jij het wel...
0: Ik heb geen stuk van de bruidstaart. Nee, natuurlijk. Die
1: was helemaal op.
0: Ja. Nee. Heb ook niks gehad. Maar waarom heb je dat, Gert-Jan?
3: Wat zeg je?
0: Waarom heb je dat, de bruidstaart in de vriezer?
3: Nou, mijn vrouw die is Peruaans. En dat is meer traditie, zeg maar.
0: Oh.
1: Ja, dat je na een aantal jaar, zoveel jaar getrouwd bent... dan ga je toch weer eten ervan.
3: Nou, de bedoeling was na één jaar dat we dat stukje dan op zouden eten. Ja. Maar inmiddels zijn we bijna 2 jaar onderweg... en dat stuk ligt nog steeds in de vriezer.
0: Maar je weet dat er een keer visite is of iets, weet je wel. Die denkt, oh, lekker.
1: Stukje taart.
0: Stukje taart, die is voor mij.
3: Ja.
0: IJstaart. Gert-Jan, okay. Dankjewel.
3: Yo.
0: Sander!
4: Yo, goedemiddag!
0: Wat heb jij in de vriezer liggen?
4: 3 dode vogels.
1: Oh.
0: Waarom?
4: Nou ja, er is ooit... hadden wij thuis een ongelukje met een vogel. Die is uit de ouderdom is die overleden. En die ging dus in een mooie doosje, hup, in de vriezer. En die gaan we nog wel een keertje begraven, weet je wel.
1: Ja.
4: En toen, 2 maandjes later... Toen hadden we weer een ongelukje met de pakiet. Die was gecrashed. Ja, die was ook overleden. Dus ja, ook weer in een mooi doosje en in de vriezer. En nou, pas geleden was er weer een pakiet doodgebeten door een hond bij ons thuis.
1: Moet je nu niet ophouden met die pakieten? Of?
4: Nou, ik heb de kadaverdienst gebeld, maar ze komen niet.
0: Nee,
4: dus,
0: die denken ook van, er is geen begin aan bij die Sander.
4: Ja.
0: Sander.
4: Nee, maar dus, nu liggen er dus heel veel pakieten in mijn vriezer. En ik kan dus geen pizza's halen voor morgen. Ik moet ze meteen opeten. Want, ja.
1: Die pakieten.
0: Ja, die pakieten liggen dan. Succes, Sander. Marjon.
5: Ja, hoi.
0: Hi, wat heb jij in de vriezer liggen?
5: Wij hebben de ballen van onze hond in de vriezer.
0: De ballen van de hond.
1: Want die moeten krimpen of wat? Nee. Waarom?
5: Nee, wij gingen hem castreren, want dat was nodig. En dat doet een vriend van ons, die stierenarts. En toen zei ik voor de grap, maar mijn vriend die wil de ballen wel houden. En toen zei hij, ja dat kan wel, maar dan moet je ze in de vriezer houden. En toen heb ik dat voor de grap gedaan. En een maand later, omdat ik het vergeet was, heb ik een maand later tegen mijn vriend gezegd dat het in de vriezer lag. En hij geloofde me niet. En toen ging hij kijken, hè? Toen zei hij van, je hebt het echt in de vriezer. En zo doen we.
0: Oh, wat een goor idee, Marjon. Wat is dit? Why? En wat sadistisch voor de hond ook.
5: Ja.
0: Die weet dat ze zijn gewoon nog in de buurt.
6: Kijk maar even.
0: Ja. Hij mist ze. En ze zijn
1: loopt
0: hij
1: elke keer langs de vriezer echt met een koude rilling.
5: Ja, dat is echt wel. Dan krijg je wel een rug.
0: Dankjewel.

0: Bart vraagt of we nog een baannaam bekendmaken vandaag. Natuurlijk, Bart!
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat doen we elke dag. Wij genieten er zelf ook van. Mensen met dezelfde naam als hun werk. Mocht je iemand trouwens weten, geef diegene door.
2: Leuk, sowieso. Maar, ja. En ik durf het weer te zeggen, en dat heb ik vaker gedaan, maar ik denk dat ik jullie weinig heb teleurgesteld. Ik denk dat het weer een top 5 is dit.
0: Is dit een garantie?
2: Oh. Het is de top 5 garantie.
0: De top 5 garantie.
1: De lijst is ondertussen erg lang. Dus
0: gaan we nog door ook?
2: Ja, kan wel even voor.
0: Weer een nieuwe baannaam zo direct. En ook het nieuws van 6 uur komt eraan, Iris. Wat heb je mee?
3: Deze eerste tropische dag van het jaar zorgt ook voor problemen.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
6: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
18: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30 de explosieve kaskraker Fast and Furious Hobbs & Shaw. Natuurlijk bij Veronica.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot. Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
21: Het is een lekkere van Albert Heijn.
22: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
23: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
24: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
25: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
26: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
27: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
28: Hoppa!
27: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
28: Drie sterren slot.
27: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: 538 Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ik ben Iris Schut. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. De opvang daar wordt met een week verlengd. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten namelijk inmiddels meer dan 100 mensen op een slaapplek, maar daar is het vol. Het kabinet verwacht niet dat Amerika met sancties komt, omdat een Amerikaans bedrijf onze DigiD niet mag kopen. Er zaten risico's aan de overname en daarom heeft de staatssecretaris het verboden.
5: Het feit dat we die risico's niet weg konden nemen en het publiek belang niet konden garanderen, maakte dit voor mij noodzakelijk.
4: Maar als er één land veiligheid voorop stelt, dan is het Amerika wel, zegt het kabinet. Dus ze zullen het wel begrijpen. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland. En dan gaat het om die oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Het risico op natuurbranden is namelijk groter geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. In Gelderland ligt ook het oefenterrein bij het Harde, waar vorige maand nog een enorme brand uitbrak. En de Wegenwacht heeft honderden extra klussen vandaag. En dat komt door die hitte. Door het warme weer zijn er nu al zo'n 800 pechgevallen meer dan normaal, zoals accuproblemen en lekke banden. Maar de hitte komt niet onverwacht en dus was de Wegenwacht er al op voorbereid. Krijg je nog het weer? Vanavond is het nog lang warm op deze eerste tropische dag van het jaar. Vannacht is het uiteindelijk een graad of 14. Morgen begint wat bewolkt, 's middags meer zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden 17 graden, in het zuiden 27. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
7: Er staan 49 files nog en de langste nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Een half uur. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Kater 4-2. Daar staat 39 minuten. En op de A28 Hogeveen-Zwolle voor de brug over de Overijsselse Vecht. Daar 28 minuten. Flitsers op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 229.9. Op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62.3. De A7 richting Duitsland 213.2. En op de A9 Haarlem-Amstelveen bij 30.2. De A20 Gouda-Rotterdam 31.5. En de laatste de A50 als je rijdt tussen Eindhoven en Os past dan op bij 130.0.
28: It's playtime.
29: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
30: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
7: Volg het NK WK.

0: Cameron Whitcomb en Medusa. In de middagshow hier van 538. Waar het weer tijd is voor de baannaam.
1: Ja. De baannaam.
2: Baraam.
1: De baannaam.
2: Baraam.
1: De baannaam.
3: Ik vind het zo leuk dat het zo divers is. Je had bijvoorbeeld Luc Vreugdewater, die is vinoloog en die een wijnhandel heeft.
0: Ja, en Bas Bijman is imker.
3: Ja,
0: ja, geweldig. Och. Het zijn allemaal mensen met dezelfde naam als hun werk. Rick Baars, die heeft een visvijver.
3: Ja, die vind ik ook nog steeds echt zo goed.
4: Niels Stijf is fysio.
3: Ja, ja, die is ook goed. En Patrick Korf, die imker is, die had het dan hele lange tijd niet door. Dat vind ik ook machtig.
0: En Corrie Luijer is kraanverzorgster.
3: Ja, en dan heb je nog misschien wat platter. Peter Poesman, gynaecoloog.
0: Ja, we vergeten misschien de beste. Petra Dorenspleet.
3: Ja, die zal ik nooit vergeten.
0: Petra Dorenspleet is verloskundige. Ja. Dat hoor je goed. Het is de baannaam. Mocht je ook iemand weten, je hoeft die echt niet persoonlijk te kennen hoor. Maar als je gewoon
3: even in de richting. Precies. Zo, daar is wat te halen.
0: Ja, geef diegene aan. 538.nl/baannaam. Of laat het even in de app weten, net zo makkelijk. Ja. We gaan richting de telefoon. Hans.
5: Ja, goedemiddag.
3: Hallo Hans.
5: Ja, jij?
3: Hi, ben jij blij met je achternaam? Je mag gewoon bloedeerlijk zijn.
5: Ja, ik ben er niet ontevreden mee, zeker.
3: Altijd tevreden mee geweest? Of wel eens in het begin gedacht, ja, dit is niet fijn?
5: Nee hoor, ik ben er wel tevreden mee. Ja, ik vind hem wel leuk eigenlijk.
0: En heeft het jou de richting van je werk opgeduwd, deze naam?
5: Nou, niet met opzet, maar het is wel zo gelopen. Het past lekker. En het is wel zo dat je met mijn achternaam een aantal andere beroepen wat lastig kunt uitvoeren. Tenminste, komt er niet heel erg betrouwbaar over.
3: Oh,
0: dus het heeft jou ook gewoon. Oké, ander werk is ook.
3: Oh, het zou je hinderen bij ander werk.
5: Nou ja, als je belastinginspecteur bent of begrafenisondernemer, dan komt die naam wat vreemd bij het beroep.
0: Oké, Hans, want wat doe jij voor werk?
5: Ik ben reisjournalist en fotograaf. Ik ga de wereld over op zoek naar mooie verhalen. Oh, en dat doe ik voor allerlei tijdschriften en online platforms.
0: En heeft het dan iets met de fotografie te maken of met jouw reizen?
5: Het heeft, je kunt het op beide toepassen, maar de beste associatie is reizen.
3: Ik weet het.
0: Vliegticket.
3: Nee, want je kwam in de problemen met de Belastingdienst.
5: Nou, niet in de problemen,
3: nee,
5: maar
3: het zou gaan raar zijn.
5: Het past een beetje lullig, ja.
3: Is het vlucht?
5: Nee.
3: Ach, ja.
5: Dat is wel zo'n goede geweest, ja.
3: Toch? Ja, nou, vlucht.
0: Oké. Okay.
3: Kansen en iets met reizen en...
0: Hotel.
3: Dat is zo keurig.
0: Niemand heet Hans Hotel. Ja. Nee,
3: Hans Ticket, Hans Reis, Hans... nee, ik denk...
0: Factor 30. Nee, Hans.
5: Je moet wat associatiever denken, volgens mij.
3: Associatiever, nou, draag me weg.
4: Ik zie het licht uitgaan.
3: Ja, ik ga wat eten bestellen. Gewoon take it away.
0: Nee. Oké, Hans. Hans, je bent reisjournalist. Wat is je naam?
5: Mijn achternaam is Avontuur.
0: Nee, Hans Avontuur.
1: De baannaam.
5: Jazeker.
0: Die is fantastisch, inderdaad.
3: Maar hoezo avontuur? Hoezo kan dat niet bij die andere dingen?
5: Nou ja, als je avontuur hebt bij een begrafenis, is het niet heel erg lekker, toch?
4: Het laatste avontuur.
0: Het laatste avontuur.
5: Ja, het laatste avontuur.
0: Maar jij bent ook wel een bekende reisjournalist, heb ik het idee.
5: Een klein beetje, ja.
3: Maar het is ons een eer.
0: Nou, want hij is meerdere keren binnengekomen. Zeker, Hans Avontuur.
3: Oh, ik had het niet gezien als ik hem geweten, maar hij is fantastisch.
5: Ja, hij past goed, hè?
3: Ja, Jelte heeft zelfs gezegd, misschien een top 5. Dus dan zit je hoog.
5: Dat zou mooi zijn.
0: Niet gezegd, het was een garantie.
4: Ik had een top 5 garantie.
0: Top 5 garantie.
4: Absoluut.
3: Nou, ga maar een drankje aan de schoonmaken en daar kan je die beker dan op zetten.
5: Zo is het.
0: Hans Avontuur is reisjournalist. Hij is fantastisch. Wat een geweldige baannaam, Hans. Dank je wel voor het meedoen.
5: Dank je wel voor jullie belletje.

0: 538 presenteert het NK WK Voetbalkijken.
1: Ja, een selectie grote voetbalfans. Die worden hier getest op hun uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Als je het voorhoudt tot vrijdag.
2: Ja, en we begonnen vanochtend met 6 enthousiastelingen.
1: Ja.
2: En het zijn er nu nog maar 5. We hebben helaas afscheid moeten nemen net van Senna, die eruit werd gespeeld door luisteraar Rolf.
1: Ik vond het ook schandalig hoe ze vervolgens een feestje hebben gevierd. Vond je dat niet?
2: Och, high five!
1: Nee hoor! Nee, we hebben er nog maar 5 over. Dat zijn Mitchell, Daan, William, Jarno en Tabitha. En ja, mocht één van die 5 het volhouden tot vrijdag, dan wint diegene 20.000 euro en ook nog eens een keer een jaar lang gratis boodschappen doen.
2: Nou, fantastisch. Maar we willen ook een beetje weten hoe de sfeer daar is. Want ja, je zit naar die voetbalwedstrijden kijken en je weet al hoe het gaat aflopen, toch? Hoe is het,
3: ja,
2: Tabitha?
3: Het is heel leuk om allemaal terug te zien, maar inderdaad, je weet de uitslagen al. Dus je juicht niet zo uitbundig of je bent niet zo verdrietig als dat je normaal gesproken zou zijn.
1: En Jarno, we hebben jullie echt al een half uur niks tegen elkaar horen zeggen.
4: Oh, het is nog best gezellig hoor. We blijven misschien wat stilletjes, maar...
1: Maar is dat ook in de hoop dat eentje in elkaar zakt en gaat slapen? Want dan lig je er ook uit.
4: Ja, stiekem wel, maar dat zeggen we niet tegen elkaar.
1: Zijn er al een beetje bondjes gesloten, of niet?
5: Nee, mag ook niet.
2: Kijk, een tactiek kan natuurlijk zijn om stil te blijven en hopen dat iemand weg. Maar je kan ook iemand helemaal lam lullen. Dat kan ook een tactiek zijn. Je kan het niet meer aan.
1: Oh ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Je moet op een gegeven moment wel wat tactiek gaan
1: inzetten. Ik zou nog wel iemand weten hoor, die dan. Toch? Ja, die heb je wel inderdaad.
2: Ja. Ja.
1: Jongens, het leuke is dat we hebben een kleine verrassing, maar niet voor jullie allemaal.
3: Oh.
6: Oké, okay, spannend.
1: William?
7: Ja.
1: Wie is Pauline?
7: Dat is mijn lieve vriendin.
1: Mm. En hoe zou ze het hebben, denk je, thuis zonder jou?
7: Ik denk dat ze op sommige momenten best zwaar. Maar zij was degene die ook aangaf van, joh, gewoon doen en we zien wel.
1: Oké. Okay.
2: En zwaar omdat ze je mist? Of nog andere reden waarom ze het misschien een beetje zwaar heeft thuis?
7: Ook omdat we een 10 maanden oud dochtertje hebben.
2: Ja.
1: Oh. Ah, ja.
2: Dan is ze sowieso al geweldig dat ze jou hier gewoon je ding laat doen.
7: Absoluut.
1: Maar William, dan heb je het hier relaxter dan thuis.
2: Ja.
1: Je bent hier om uit te slapen.
7: Dat is zeker waar.
1: Ja, precies. Ja. Even uitrusten. Nou, William, het leuke is, we hebben dus een berichtje voor jou van Pauline.
7: Oh, wat leuk.
1: Goed kijken en goed luisteren.
8: Hi allemaal, ik ben Paulien, de vriendin van William. Ik vind het super knap en dapper dat je hier aan meedoet, lieverd. Ik volg je op de voet via de livestream. Tot nu toe ziet het er wel goed uit met de motivatie. Maar mocht je toch in een dipje terechtkomen, dan herinner ik je aan de verloren zoektocht naar de goudstaaf. Ik denk dat je dan wel weer wakker schrikt. Ja, veel plezier, lieverd.
2: De verloren zoektocht naar de goudstaaf.
1: Ja, wat is dat? Wat
2: is het iets uit de slaapkamer of kunnen we dit op de radio vertellen?
7: Nee, dat was een paar jaar geleden een actie van een andere radiozender in Nederland. Een klusbedrijf bestond zoveel jaren en die hadden in Nederland een goudstaaf verstopt.
2: Huh?
7: En met een groepje vrienden hebben die op 10 seconden misgelopen.
2: Och.
1: Oké. Okay.
2: Dat is zuur.
7: Ja, en die goudstaaf was 25.000 euro waard toen.
2: Oh.
1: Dus
2: oh.
1: Pauline zit jou hier een beetje onder druk van, hey, ja, dit keer moet het beter aflopen.
7: Ja.
1: Succes jongens.
7: Bedankt.
2: Dankjewel.

0: Goedemiddagshow en viva la vida. Weet je nog vorige week dat we Robin in Betrapt op een Scheef om 6:15 hadden?
1: Oh, met die drukke...
0: Ja, met die hele drukke vriendin. Ja.
1: Die had echt tijdmanagement voor gevorderden.
0: Moet je horen, dit was Robin vorige week.
2: Nou, lang verhaal kort. Ik heb mijn ex-vriendin erop betrapt dat zij inclusief mijzelf 5 vriendjes tegelijk had.
0: Er heeft zich iemand gemeld. En ik weet niet zeker of die bij die 5 hoort. Want het zou ook goed een 6 te kunnen zijn.
1: We moeten even weten hoe dit precies in elkaar steekt allemaal.
0: Zometeen Betrapt op een Scheef om 6:45. En het nieuws van 6:30 komt eraan. Iris, wat heb je mee?
3: In welke competitie ze gaan testen met zuivere speeltijd in het voetbal?
4: Deze week. De ultieme beproeving.
5: Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
4: Radio 538 presenteert.
5: Het NK WK Voetbalkijken. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
4: Wie blijft het langst zitten en wint 20.000 euro?
5: In een jaar lang gratis boodschappen. Volg het NK WK Voetbalkijken.
4: Deze hele week.
5: Bij Radio 538.
4: Het NK WK Voetbalkijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
7: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
9: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
20: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
19: En met extra korting.
20: Zullen we?
19: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
23: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
24: Lekker zoet.
23: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
25: Dan gaan we vieren.
23: Aldi.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
0: Dat is nog eens voordeel.
23: Ja, dus... Aldi.
1: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Chris?
10: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: Vanavond is het nog lang warm. Morgen begint lokaal met een bui. 'S middags meer zon en grote temperatuurverschillen. In het noorden 17 graden en in het zuiden 27 graden morgen. En dan verkeer graag, Jelte.
25: Er staat 22 files en de langste nu op de A27 Utrecht-Breda voor Gorkum, 38 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Kater 4-2 staat 25 minuten. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor Oorschot 17. Flitsers op de A2 Utrecht en Bosch bij 65,2. Op de A4 Amsterdam-Leiden 14,9. De A20 Gouden-Rotterdam bij 31,5. En nog eentje op de A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen bij 61,5.
24: 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
27: Goedenavond. Asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen omdat het daar vol is, kunnen toch nog naar Groningen. De opvang in een congrescentrum daar wordt met een week verlengd. De afgelopen 3 nachten kon dat ook al. AS Roma neemt Donjel Malen definitief over van Aston Villa. Dat is geen verrassing, want hij heeft nogal indruk gemaakt het afgelopen half jaar. Malen kwam in de winter op huurbasis over van Aston Villa en scoorde maar liefst 15 keer in 20 wedstrijden. Daarmee werd hij topscorer van AS Roma. En ook kwam hij als gedeeld tweede op de topscorerlijst van de Serie A. Op vakantie in de schoolvakantieperiode, nou voor ruim 2/3 van de Nederlanders kan dat al bijna niet meer. Dat blijkt uit een peiling van het AD. Ze kunnen het namelijk niet meer betalen. Ruim de helft past de vakantieplannen aan. Vooral hotels en campings zijn niet meer te betalen.
28: Het is ook niet normaal duur.
11: Het is niet normaal.
28: Ja,
11: is. Ik vond dit weekend een camping ook. Dat je echt dacht, ja, daar kun je ook voor in een hotel zitten bijna. Dat is echt niet normaal. Voor 3 nachtjes, wat denk je dat kwijt was, Frank?
29: 3 nachtjes.
11: 3 nachtjes, gewoon een campingplek.
28: Vraag aan Frank, ja? Hoeveel jij kwijt was, ja, aan kamperen. Dan, ja, verder weg. Dan, ik ga er even voor zitten. Maar,
29: in zo'n tent? Ja, ja. Tussen andere mensen, ja, en zo?
28: 3 tientjes, zeg je waarschijnlijk.
29: Ja. Ja. Nou, wel, ik zou, je zou mijn geld moeten geven. Ja. Ja. Ja, dat ben ik. Maar ik ben wel benieuwd dan.
11: 3 nachtjes, €190. Ja. Vind ik echt heel erg veel geld. Voor gewoon een campingplek, hè?
29: Ja. Ja, je moet inderdaad nu voor 2028 gaan boeken. Wil je inderdaad misschien voor een beetje geld op vakantie kunnen?
28: Wordt daar lichtelijk agressief van.
29: Ik heb onlangs een ticket, vliegticket moeten cancelen. En toen kreeg ik mijn geld niet terug, maar wel de belastingen. Dat was 80% van het ticket.
28: Oh ja, maar dat was eigenlijk heel oké.
29: Ja, het was dus heel veel. Maar er zit zoveel belasting op een vliegticket. Het is schreeuwend duur.
27: Het kon eigenlijk niet anders. De geruchtmakende juwelenroof in het Louvre van afgelopen oktober wordt verfilmd. Dat schrijven Franse media. Titel, release, datum en de kast zijn allemaal nog niet bekendgemaakt. Morgen verschijnt trouwens ook al een boek over de roof, waarbij tientallen miljoenen aan juwelen werden gejat. Vanavond is er ook als zat leuks te bekijken. Wat denk je bijvoorbeeld van de Soundmix Show, Swiebertje rond Honeymoon Quiz? 700.000 programma's van de publieke omroep die zijn namelijk vanaf nu te vinden op een speciaal platform dat is net gelanceerd. De Schatkamer heet het. En al die radio- en tv-programma's van de publieke omroep die staan daar dus op.
29: Kun je dan naar Rons Honeymoon Quiz,
28: ja,
29: kijken?
28: Ja, maar hoe leuk.
29: Hoe is in die soep vallen?
28: Ja, maar dat was fantastisch.
29: Ja, ja,
0: Toen.
28: Ja, als je nu gaat kijken, denk je, wat is het traag.
0: Ja, dat denk ik.
28: Maar
0: ook,
28: ja. Ja, toch leuk.
27: Ja, ongeveer de helft van alle programma's die tussen 1920 en 2020 zijn gemaakt door de publieke omroep, die kun je daar dus nu op vinden.
0: Want Engelup bestaat niet.
27: De hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie gaat testen met zuivere speeltijd.
28: Ze willen
27: het tijdrekken namelijk tegengaan. De tijd wordt dan stilgezet bij alle onderbrekingen, blessures, wissels, standaard situaties. In hockey en basketbal gebeurt dat natuurlijk al jaren, maar bij de voetbal komt het er maar niet doorheen.
28: Eindelijk! Dat als je lekker gaat liggen rollen en kermen en doen en kramp hebben, dat maakt allemaal niet meer uit voor tijdrekken, want de tijd wordt gewoon stilgezet. Fantastisch!
27: Nou...
28: Ja, ik ben blij.
0: Ik hoor iemand die enthousiast
28: is. Voetbal hoort weer leuk.
0: Eerst dank.

0: Zonder dat we het wisten hadden we vorige week een wordt vervolgd betrapt op een scheve.
1: Ja, wie had dat ooit durven dromen? Ik niet in ieder geval.
0: Robin, die bleek een vriendin te hebben die ook vier anderen.
1: Ja, erg druk was.
0: Die was heel erg druk, ja.

0: Maroon 5 and This Love op 538 in de middagshow. Het is 6:15.
1: Oh, en dus betrapt op een scheve tijd.
0: Ja, even terugkomend op vorige week. Toen zat Robin in Betrapt op een scheve en die zei dit.
2: Nou, lang verhaal kort. Ik heb mijn ex-vriendin erop betrapt dat zij inclusief mijzelf 5 vriendjes tegelijk had.
0: 5.
1: Hoe dan? 5. Maar hoe dan?
0: En er heeft zich dus nu iemand gemeld. Ja. En die hoort daar of bij die 5, of is misschien een 6e. Remy!
3: Ja?
0: Welkom bij Betrapt op een scheve om 6:15.
3: Oh ja, het is wel 6:15, hè. Ik hoorde het vorige week voorbij komen. Ik denk, nee, dat ben je niet.
0: Ja.
3: Het is een maatje van me. Het is gewoon een maatje van me. En ja, hij heeft hetzelfde leed wat ik heb.
0: Maar hoor je bij die 5 of blijk je een van de meerdere te zijn?
3: Nee, ik ben zijn voorganger.
0: Nee!
3: Nee, dat is echt bizar, jongen. Dat is echt bizar.
0: En hoe kwam jij erachter dat deze mevrouw jou bedonderde?
3: Hoe ik erachter kwam? Nou, op een gegeven moment kreeg ik een appje van een tuinman.
1: Nee.
3: En die zei van, jij moet even bij je vriendin langs gaan, even praten met haar. Want volgens mij gaat er iets niet helemaal goed in jullie relatie. Oh. En toen had ik zoiets van, auw! Hè? De tuinman.
1: Uit eigen ervaring dat hij dat wist?
0: Was hij nummer 7?
3: Misschien was je wel nummer 7, ja.
0: Maar waarom zei hij dat?
3: Hij appte mij. Ja, hij appte mij. Hij zegt van, nou, zoals jouw vriendin naar mij doet, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. En toen ben ik gaan graven en gaan spitten en gaan doen. Weet je, ja. Ik werd zelf bijna een tuinman. Nee, maar toen kwam alles naar boven.
0: En wat kwam naar boven?
3: Nou, heel simpel, een maatje van me die had dus blijkbaar ook al een tijdje wat met haar. En een ander maatje die ik dan heel goed spreek, die was benaderd door haar. Of hij ook iets wilde beginnen met haar. En ja moet ik het erg maken?
1: Ja.
3: Ja. Nou, ik moet het erg maken. Oké. Een van mijn beste vrienden die is uitgenodigd om bij haar thuis te komen slapen.
0: Wat is er aan de hand met deze mevrouw?
3: Nou, dat vragen wij ons ook af. Ik denk dat zij heel erg aandachtsgeil is.
1: Ja.
3: Als ik dan, mag ik dat zeggen? Ik weet het niet, maar kijk maar even. Zij wil heel graag aandacht hebben. En ja, als ze dan niet van die ene krijgt, of niet genoeg van de ene krijgt, dan gaat ze naar de ander.
1: Is zij verslaafd aan de aandacht of was ze meer verslaafd aan de seks, denk je?
3: Nou, verslaafd aan seks niet, denk ik. Dan hadden we het vaker gedaan.
1: Ja, dat
0: klinkt als een klacht. Ja.
3: Sorry. Nee, maar ik denk dat zij echt een verslaving heeft aan aandacht.
1: Ja. Ja.
0: Heb je haar geconfronteerd? Heb je een gesprek hierover gehad? Van, wat is er mis?
3: Ik
0: ben
3: niet mee te praten, want elke keer als ik tegen haar zei van, jij doet dit. Nee, dat doe ik niet hoor.
0: Maar dat zei Robin vorige week ook. Maar je wilt toch weten waarom je dit doet?
3: Ja, nou precies dat. En zij zegt gewoon rustig van, nee, dat hoef ik niet te weten. Ik doe niks fout.
0: Ja.
3: Nou, sorry, maar volgens mij...
1: En het klinkt wel als

0: of je nog wel goed contact hebt met al je maten, zeg maar. Dus dat is echt alleen ja, maar haar.
1: Jullie hebben iets gemeen natuurlijk.
2: We hebben best gewisseld al onderling.
3: Ja, maar zijn jullie wel bros before host? Dat is goed, man.
2: Ja, nee, ik heb heel goed contact met mijn maten. Nu wel weer. Daarvoor niet, want zij hebben het gewoon compleet zwart gemaakt. Bij al die maatjes van mij. Alleen maar negatieve dingen over mij vertellen, weet je. Niet, ja. Het is gewoon, ik vind het gewoon vies. Sorry,
1: is het? Hey, en wie weet hoeveel meer mensen zich nog gaan melden. Doe jij dit verhaal vertellen? Maar ontzettend,
2: ik ben er bang voor.
1: Ontzettend bedankt, Remy, voor vanavond.
2: Ja, tuurlijk.
1: En gelukkig ben je er goed vanaf gekomen.
2: Ja. Ja, ik ben er heel goed vanaf gekomen.
1: Fijne avond.
2: Yo.
1: Hoi.
2: Hoi.
0: Denk jij nou, zo'n soort verhaal heb ik ook. Ik heb ook iemand ooit betrapt op vreemd gaan. En het zou me misschien wel opluchten om daarover te vertellen. Want jongens, het gebeurt vaker dan je denkt, hè?
1: 1 op de 4, hè, gaat
0: 1 op de 4 mensen gaat vreemd. Dus ja, iemand, jij of misschien iemand in je omgeving, die heeft ermee te maken gehad. Wil jij je verhaal kwijt? Dat mag. 7:15 hebben we elke dag een plekje voor je. Gewoon even betrapt of scheven in de 538-app.
4: 538.

0: Dai Dai, Shakira, Burna Boy is de favorite hier bij 538. Floris zometeen.
1: Ja, en die begon gelijk al te kijken, mee te kijken naar die andere studio, te kijken naar scherm. Oh, dit is een mooie voetbalpot, man. Dit is leuk.
2: Nederland-Brazilië zitten ze te kijken nu. Op het WK 2010, joh.
0: Oh, ben je klinkt bij de jaloers.
2: Ja. Ja, waanzinnig werk. Ik zou er echt bijna naast gaan zitten.
3: Wacht even, die eerste helft was verschrikkelijk.
2: Afschuwelijk,
3: maar de
2: nasmaak is het lekker.
1: Maar kan jij het scherm zien vanaf waar jij zit, Frank? Nee, gelukkig, want anders gaat hij alleen maar naar die wedstrijd kijken. Je moet natuurlijk wel gewoon erbij blijven.
0: Ja, je hebt een hotline te doen zometeen.
2: Ja, we doen even de Stervers hotline vandaag, want het is ook belachelijk warm. Alleen maar zomernummers.
0: Alleen maar zomernummers.
2: Stervers heet Stervers hotline.
0: Geef je nog even van, kom goed. Mag in de 538 app en veel

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
1: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
8: Boost yourself.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
11: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
10: Cooling alarm! Shop nu cooling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
22: 538 Nieuws.
23: 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In het congrescentrum in Groningen kunnen asielzoekers nog een week langer terecht. Dat heeft de gemeente besloten. Het komt omdat Ter Apel vol zit, maar er zitten wel honderden asielzoekers te wachten daar. Groningen wil wel dat er een langetermijnoplossing komt. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius toch nog een keer moet worden schoongemaakt. Het schip zou vandaag teruggaan naar de thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus toch later. Over ruim 2,5 week staat de volgende cruise gepland. Iran waarschuwt Amerika voor consequenties na aanvallen van stukken land rond de straat van Hormuz. Volgens Amerika ging het onder meer om installaties waarmee Iran raketten lanceert. Iran zegt dat het staakt-het-vuur is geschonden en dat Amerika verantwoordelijk zal worden gehouden voor de gevolgen. En Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie. Dat zegt de KNVB tegen ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, dan mogen ze wel dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. Krijg je nog het weer, blijft nog lang warm. Vannacht is het uiteindelijk een graad 14. Morgen vooral in de middagzon. Wel grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 17 graden. In het zuiden nog 27. En tot zover het 538 nieuws.
25: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 10 minuten. Datzelfde geldt op de A12 richting de grens 16. En de A58 de laatste Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 21 minuten. Als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Amsterdam-Leiden, hectometerpaal 14,9. A8 Amsterdam-Beverwijk 3,7 en de A16 Dordrecht-Breda 45,8. A20 Gouda-Rotterdam 31,5 en de A27 Almere-Hilversum 109,0. A50 Arnhem-Apeldoorn 187,4 en verderop de A50 de laatste Arnhem-Os op de rem bij 162,5. De hotline van 538 is geopend. Wat is een hitje waar je echt even zin in hebt? Jouw verzoekje, spreek hem in via de app van 538.
26: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
27: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
28: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
27: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
29: Alle lof voor Almof.
26: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
30: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig... Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
31: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
32: Nu bij Vibra. Dat is die glasreinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
34: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
35: De hotline is geopend. Wat is jouw verzoekje voor deze dinsdagavond? Spreek

0: Heartbreak Melody hoorde je. Floris hier. De hotline is geopend. Wat is jouw verzoekje deze dinsdagavond? Spreek hem in via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd en dan kun je het aan me doorgeven. En ja, het is zo lekker warm. Misschien even zo'n lekkere zomerhit. Spreek hem in via de app van 538. Dus jouw verzoekje voor vanavond. Daphne kwam al binnen.
1: Hey Floris, om het lekker zomers te houden en ook Holland, zou ik graag Emma Heesters en Rolf Sanchez met Pa Olvidag te horen.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Spreek je verzoekje voor vanavond in via de app van 538. De hotline is geopend. Monique aan de telefoon.
2: Hallo, Floris.
0: Hey, goedenavond. Nou, zomermuziek, dan denk jij direct aan?
2: Dan denk ik aan Spanje. Dan denk ik aan mijn eerste vakantie met mijn ouders. En aan de liefde die ik toen daar heb gevonden. En daar werd dan continu het liedje gedraaid van Ryan Paris, Dolce Vita. Nou, dat was gewoon een grandioos nummer.
0: Oh, maar wacht eventjes. Je ging met je ouders voor het eerst mee naar Spanje?
2: Ja.
0: Als kind, hoe oud was je toen?
2: Oeh, ik denk 16.
0: Oh, en je bent daar toen op slag verliefd geworden. Echt zo'n officiële vakantieliefde.
2: Ja, dat was echt de eerste vakantieliefde.
0: En hoe heette die?
2: Evert. Dat was mijn zoon.
0: Oh, ja. Evert. Het was een Nederlander die je daar hebt ontmoet.
2: Ja, die heb ik daar ontmoet.
0: Dat is wel, dat je daarvoor helemaal naar Spanje moet, hè? Ja.
2: Ja.
0: Maar het brengt jou in ieder geval warme gevoelens.
2: Ja, het was gewoon een hele mooie tijd toen daar. En voor het eerst in het vliegtuig, dat was al spannend. En dan de zee, de strand en de liefde ontdekken. En de mooie muziek van Ryan Barrett.
0: Nou, we brengen je eventjes helemaal terug naar dat moment met jouw verzoekje voor vanavond. Ryan Paris, La Dolce Vita, lekkere zomermuziek. Dankjewel Monique en
2: super,
0: veel liefde en warmte toegewenst.
2: Dankjewel.

0: Alesso, Becky Hill, Surrender bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik las vandaag een bericht over een man uit Japan. Die heeft er 20 afgewerkt in 24 uur. Misschien denk je nu, vrouwen, 20 vrouwen, dat is het niet. Misschien denk je sushi-restaurants, hij komt uit Japan. Maar dat is het ook niet. Wat heeft deze man uit Japan in 20 keer afgewerkt in 24 uur? Je hoort het zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
17: meer. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB.

0: Swift, Opal Light. Hoe lang zou jij het volhouden?
1: 538.
0: In de sauna. Ja, ik weet niet of je wel eens gaat naar de sauna. Het was vandaag trouwens niet zo moeilijk om naar de sauna te gaan. Dat was gewoon naar buiten gaan. Dan was je er al. Ja, je loop je gewoon rond in een sauna. Of misschien wel je kantoor waar je aan het werk was vandaag. Of een andere werkplek. Het was niet moeilijk om het te laten voelen als een sauna. Geld verdienen terwijl je in de sauna zit is het eigenlijk. Zo kun je het ook bekijken. Mocht je nog eens een keer zo'n warme dag hebben binnenkort op je werk, dan kun je het positief bekijken. Ergens wel lekker. Geld verdienen terwijl je in de sauna zit. Ja, er zijn mensen die er een record overhouden aan een sauna bezoekje. Ik zag vandaag een bericht op Instagram van een gozer uit Japan. Die heeft in 24 uur 20 sauna's bezocht. En daarmee heeft hij dus het wereldrecord te pakken. De meeste sauna's bezocht in 24 uur. Wereldrecord. Ja, ik ga nooit naar de sauna trouwens. Ik ben bang voor slangen.
2: Jouw hits hoor je op 538.
3: Armin van Buuren.

0: Alexis Jordan, Got to Love You bij 538.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbalkijken.
0: Ja, vanmorgen is het losgebarsten. Het NK WK Voetbalkijken op 538. Zes kandidaten zijn vanmorgen begonnen aan een enorme uitdaging. 4 dagen lang.

0: EK-wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. En dat alles voor één grote hoofdprijs. 20.000 euro en 5.000 euro aan boodschappen. Vanmiddag in de middagshow met Frank en Ayren is de eerste kandidaat Senna alweer afgevallen in de eliminatieronde. En ja, even contact maken. Tabitha, jullie hadden een soort bondje samen. Hè? Vind je het nou erg dat ze weg is?
1: Ik had een vrouwenfinale wel heel leuk gevonden, ja.
0: Zeker. Ja, oké. Okay, dus dat jullie met z'n tweeën over waren gebleven, ja. dat was eigenlijk het stiekem het doel.
1: Ja, ja, weet je wel.
0: Je bent echt de last woman's sitting in dit geval. Is het een beetje te doen met die mannen daar?
1: Nog wel, ja.
0: Oké. Okay. Want jullie zaten net de wedstrijd te kijken, volgens mij. Nederland-Brazilië op het WK 2010 was het, hè? Dat zag ik even in mijn ooghoek. Ja, dat zijn leuke wedstrijden om te kijken. Zeker. Een mooi einde.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Hey, jullie zijn dus al vanmorgen 8 uur bezig. Daan, hou je het een beetje vol?
2: Ja, nog wel. Nog wel.
0: Ik moet je zeggen, ik zag jullie wel een beetje knikkenbollen net.
2: Nou, knikkenbollen niet, maar wel een goede positie vinden om weer even lekker te kunnen zitten.
0: Ja, je moet even verzitten op een gegeven moment. Ja, dat kan ik me voorstellen. En welke wedstrijd is er nu aan de gang?
3: Nederland-Joegoslavië.
0: Op welke...
3: 1998.
0: Oh, 98. Dat weet ik niet meer. Dat was ik 3. laat me de uitslag even weten. Succes daar. Het blijft gaan. Het NK-WK voetbal kijken. En het leuke is, blijf ook vooral luisteren. Want zometeen in de avondshow bij 538 maak je kans op het Jumbo thuisblijverspakket. Ter waarde van 200 euro.

0: Morning, een meteor niet nodig bij 538. Floris hier. Ik zag een bijzonder bericht vandaag. In Japan hebben ze last van beren. Gewoon van die echte ouderwetse beren, van die dieren. Maar ze hebben een hele opvallende manier om die beren weg te jagen. Details, hoor je zo.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
9: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Hey buurman.
20: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
19: Stef?
20: Ja?
19: Waar bel jij nu mee aan?
20: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
21: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: Odido.
0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 8 uur.
4: Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. Twee bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna 90 miljoen euro aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En dit was het nieuws op 538.
25: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 13 minuten. Sterkte als je daarin staat. En controle op snelheid gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 11.0. A4 Amsterdam-Leiden 14.9. En de A20 Gouda-Rotterdam 31.5. A27 Hilversum-Utrecht 93.9. En de A73 de laatste. Echt in de richting Venlo op de rem bij 29.6.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
27: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
27: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
28: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
29: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
30: Floris Molenaar.
31: En een hele bijzondere uitvinding in Japan tegen wilde beren. Hoor je over 6 minuten.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Floris hier bij 538. Zou jij bang zijn voor een robot? Ik vond vroeger bijvoorbeeld de robot bij Bassie en Adriaan. Vond ik doodeng. Robin was dat, heette die volgens mij. Bassie en Adriaan. Oh, dat vond ik zo'n eng ding. Ja, ik kom erop, ik las een bericht over een uitvinding in Japan. Dat is een beetje een probeersel. In Japan hebben ze de laatste tijd steeds vaker last van beren die rondlopen in het wild. Van die grote wilde beren. Wat hebben ze nu bedacht? Robotwolven. Dus zeg maar, robotwolven om die beren weg te jagen. Ik zet wel even een foto op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn story. Dan zie je, zeg maar, zie je zo'n robotwolf. Ja, het heeft een wolvenkop. Het heeft wat, er zit wat haar op. En misschien van mij hebben ze een staartje erachteraan geplakt. Maar of het nou, ik zou er niet bang van worden. Maar het schijnt dus te werken, die robotwolven tegen beren. Zou het ook werken als je beren op de weg ziet?
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Sienna Spyro, Material Lover.

Fritz en Piano. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met Mark Labrand. Momenteel op nummer 21 in de lijst. Direct, dit is One Fall.

0: Harry Styles, Adore You bij 538. Floris hier. De 538-hit die je zo meteen hoort, lijkt heel erg op Vance Joy en Riptide. Dit stukje, moet je horen. Ja? Oké, okay. Heb je enig idee waar die op lijkt? Het antwoord hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45, de mop van Arie uit Amsterdam.
2: In Amsterdam, ook bij mij, op plaantje, ja, hebben ze een plaat gemaakt om je auto op te laden.
3: Ja.
2: Die hebben precies 1,5 maand gestaan, hebben ze hem weer weggehaald. Want op een gegeven moment krijgen we te veel elektrische auto's. Als die allemaal gaan oplaaien, dan gaat bij mijn gatoon uit.
1: 538! De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 1,5 kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: It's playtime.
3: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op Centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf 9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.

0: grootste in sportvoeding.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: 538. Floris Molenaar.
5: Met over 5 minuten 2 hits die heel erg op elkaar lijken.

0: Oeh, waar lijkt hij op?
1: 538.
0: Herken je dat? Dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd aan een ander nummer denkt. Gewoon omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. Twee nummers die op elkaar lijken, of misschien heb je er wel meerdere, die allemaal, allemaal iets van elkaar weg hebben. En eigenlijk is het gevolg dat je vanaf dat moment nooit meer naar het ene nummer kunt luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar. Dus Floris.molenaar op TikTok. Dan voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. En het leuke is, het kunnen die van jou zijn. Als je nou ook twee nummers hebt waarvan je zegt, oh, verdikke me, die lijken op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van die video's. Dan kan het zijn dat binnenkort jouw Luca liedjes wereldkundig gemaakt gaan worden. Dat zou toch leuk zijn. Het gebeurt in grote getalen. Superleuk om te zien hoeveel verschillende Luca liedjes er eigenlijk allemaal zijn. Bijvoorbeeld ook de 538-hit die je net hoorde. Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Is ook een Luca liedje. Gaat even om dit stuk. Ja, dat lijkt op Vance Joy en Riptide. Moet je horen. Ah, goed hè? Ja, ja. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe Luca liedjes.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Marshmallow, where we go.
1: 538.

0: Project Infinity bij 538. Nieuwe avondshow met Dylan en Eva zometeen na 9 uur. Bas is eventjes op vakantie naar Japan. Wel grappig trouwens, want een tijdje geleden wist hij in ieder geval één plekje dat hij sowieso wilde gaan bezoeken in Japan. Namelijk een park waar Nederland is nagebouwd. Maar waarom eigenlijk?
1: Waarom ga je gewoon niet... ga je voor 5,50 euro naar Hilversum... Ga je met de trein.
2: Dat is toch anders.
1: En dan ga je naar het Dom kijken. Is nog 3 meter hoog. Hè?
2: Maar hoe leuk...
3: Zeg je voor mij een hapje te eten?
1: Ja. Dan heb je een
2: ja. Nou, het ding is... Ze hebben daar dus de Dom nagemaakt. Alleen, ja, in Nederland moet je dus met trappen omhoog. Maar er is daar een lift in de Dom.
3: Oh.
2: Dus
3: kan
2: je
3: met... Nou, dan snap ik het wel.
1: Ja. Je hoeft er niet te lopen.
0: Nou, Basti zit lekker aan de bitterballen en de boerenkool in Japan. Hoor je... Dylan en Eva zometeen lekker met de nieuwe 538 avondshow. In de startblokken zometeen na 9.

0: Dylan en Eva.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ja, dat wordt super.
0: Ja, dan moet je gaan... nou, als je nu aan het luisteren bent, dan kun je zo meteen... maar zo ineens een thuisblijfpakket van 200 euro rijker zijn. Nou ja, zo simpel is het eigenlijk.
1: Dat is lekker, ja. We zitten midden in het NKWK kijken. Er zitten hier 5 deelnemers in de studio. Er zijn intussen nog maar 4. Die maken kans op 20.
0: Nee, nog 5 en eentje is even naar de wc.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Ja, die bent weg.
1: Zitten er nog 5. Ja. Die zitten, nou ja, NKWK kijken. Maar je maakt de hele dag en de hele week ook nog kans op prijs als je gewoon aan de radio zit te luisteren.
0: Ja, precies. Dus ja, want er zitten natuurlijk nu nog maar 5 inderdaad daar. Dus ja, de grote kans als je, ja, zeker als je nu aan het luisteren bent, dat je dus niet daar zit. Nee, ja. Dus dan kun je er alsnog wat aan overhouden, aan dat NKWK.
1: Dat is heerlijk.
0: Maar zometeen, gaan jullie wat doen?
1: Ja, het ding is, kijk, ze zitten daar nu. Ze zitten, nou, geloof ik, al in wedstrijd nummer 12. Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Dat is zoveel. Dus we gaan de boel daar een beetje verstoren zometeen. We gaan ze een uur lang keihard door die speakers een geluid laten horen. En nou ja, zometeen krijg je 2 opties. En dan mag je gaan stemmen via de app van 538. Ja, en als je dan stemt, maak je dus al kans op dat thuisblijfpakket van 200 euro.
0: Alleen stemmen, dat doe je via de app van 538?
1: Ja, zometeen krijgen we de opties. En het is ook in de live stage van 538, dus de muziekstage, waar normaal gesproken waar alle bands spelen.
0: Ja, dus je kunt het echt hard zetten en ze horen het... je hoort het 5 meter ernaast nog niet eens.
1: Er hangt een bak met van die oordoppen voor dat geluid, zeg maar. Dus we weten hoe hard de speakers daar kunnen.
0: Oh. Oké, maar dat gaat het allemaal zo meteen. Ja. En het is echt verschrikkelijk geluid om een uur in te zitten. Dus het is ook nog een portie leedvermaak.
1: Ja, het zeg maar, je staat met een pistool tegen je hoofd en je moet kiezen tussen beide kinderen. Ja.
0: Nou, dat wordt gezellig zo meteen de avondshow met Dylan en Eva.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werken bij

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we
3: dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Vertrouwd sinds 1999.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
10: 538 Nieuws.
11: 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Rusland zegt dat ze systematische aanvallen gaan uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze roepen buitenlanders daarom op de stad te verlaten. Tot nu toe is daar nog geen gehoor aan gegeven, schrijft RTL Nieuws. Afgelopen weekend viel Rusland Kiev ook al aan en daarbij vielen 3 doden. Het KNMI gaat hoe warm het voelt een cijfer geven tussen de 1 en de 10. De hittekracht noemen ze dat.
13: Ik hoop dat dit ook ons vocabulaire eigenlijk uitbreidt. Dat we beter kunnen aangeven van, oh nee, het is 20 graden, maar eigenlijk voelt het vrij warm.
12: Ja, en dat je dan dus ook je gedrag daarop kan aanpassen, legt iemand van het KNMI uit bij de NOS. Vanaf volgende week dinsdag gaan ze het gebruiken. Banken, verzekeraars en andere financiële instellingen zijn kwetsbaarder door alle onrust in de wereld. Daarvoor waarschuwt onder meer het Centraal Planbureau. Ze doelen dan bijvoorbeeld op de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de slechtere band met Amerika. En PVV-kamerlid Boon geeft in de Telegraaf toe dat hij een rechtbankfoto gemanipuleerd heeft. Hij had tekeningen van 2 veroordeelde Syriërs zo bewerkt dat ze veel bozer keken. Dat noemt hij nu zelf een domme actie. Het is overigens niet voor het eerst dat hij zoiets doet. Hij heeft ook wel eens bewerkte plaatjes van Frans Timmermans verspreid. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft warm. De temperatuur komt ook vannacht niet onder de 20 graden. Morgen is het opnieuw droog en zonnig, maar wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Het is dan maximaal 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
14: Het 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. 12 minuten en 6 flitsers op dit moment. Te beginnen op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 230.2. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 6.5. En op de A20 tussen Gouda en Rotterdam vind je er 2. Eentje bij 31.5. En die andere, excuus, ook wel op de A20, maar tussen Rotterdam en Maasdijk bij 25.6. A67, Venlo-Eindhoven, 74.8. En de laatste voor nu op de A73, tussen Echt en Venlo bij 10.7.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch.
17: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
18: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten. 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK.

0: Stars and I Just Might.
1: Radio 538 presenteert
2: NK WK Voetbal Kijken.
0: Ja, je kan het de kandidaten van het NK WK Voetbal Kijken een flink stuk moeilijker gaan maken. En dan kan je er nog zelf van mee profiteren ook. Het is in volle gang. Inmiddels zijn er nog 5 kandidaten van de 6 over die 4 dagen lang WK-wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. Non-stop achter elkaar. En dat alles voor een hoofdprijs van 20.000 euro. Klinkt jou als muziek in de oren, denk ik even.
3: Nou, dat lijkt me heerlijk. Ja, 20.000 euro.
0: Maar ik dacht de WK-wedstrijden kijken.
3: Ja, wat er tegenover staat is wel wat taaier, ja. Zou jij het kunnen, denk je? Want,
0: nou, ik zat dus net eventjes gewoon... We kunnen hier vanaf hier in de studio kunnen we zo de live stage in kijken. En, nou ja, op zich... Lijkt het me wel leuk. Ik zag net gewoon lekker een jonge Edwin van der Sar. Ik zag Clarence Seedorf lopen, Edgar Davids. Dat ik eigenlijk hartstikke lachen. Gewoon dingen die je nog nooit gezien hebt. Ik bedoel, ik ben van 97. Hoe eerder we teruggaan, hoe leuker denk ik dan. Maar ja, goed.
3: Ja, maar ja, zonder slaap en achter elkaar.
0: Nou ja, inderdaad. Ze gaan om 12 uur mogen ze 3 uurtjes naar bed. En dan moeten ze er weer uit. Geen douche, niks.
3: Oh.
0: En we gaan het ze nu ook een stukje moeilijker maken. Iedere dag rond dit tijdstip krijg je de keuze uit 2 geluiden... die ze dan een uur lang keihard door de speakers krijgen. En als je stemt, maak je kans op het Jumbo thuisblijfpakket te waarde van 200 euro. En laten we heel even...
3: Maar het is toch gewoon martelen even tussendoor nog?
0: Het heeft zeer veel weg van martelen inderdaad. We gaan heel eventjes naar de kandidaten. Want Mitchell, jullie zitten daar nu al ruim 13 uur. Wat vind jij het allerergste van vandaag?
4: Nou, heel eerlijk, ik vind het tot nu toe nog wel meevallen. Het is best wel gezellig met elkaar. Er komen mooie wedstrijden voorbij. We zijn alleen minder begonnen, want we begonnen gelijk met de WK-finales van 74 en 78.
0: Oh.
4: Dus we begonnen gelijk met een kater. Maar daarna hebben we flink kunnen juichen met z'n
0: allen. Nou, ik zat vandaag eventjes alle wedstrijden door te nemen die jullie voor de kiezer krijgen. Jullie krijgen ook gewoon nog ergens zo'n 2-1 tegen Saoedi-Arabië, weet je. Waar je dan echt helemaal, zit je echt tegenaan te hikken dan, weet je
4: wel. Ja, die moet je even doorkomen.
5: Ja. Ik val nog mee, volgens mij.
0: Ja, Daan, er zijn er geluiden waar jullie niet op hopen zometeen.
6: Nou, ik heb net fluiten voorbij horen komen. Ah. En de klassieke vuvuzela.
0: Oh ja, inderdaad. Ja, dat zou een goede kunnen. Ja, laten we heel even naar vanmiddag gaan. Want vanmiddag zei William dit.
7: Nee. Welk heb je van het dwelorkest deze wedstrijd, jongens?
0: Ja, heerlijk. Ja, dat was een grote consternatie. Over het dwelorkest. En ik moet zeggen, de opties van vanavond liggen vrij dicht in de buurt. Je kan stemmen via de app van 538... om het de deelnemers een heel stuk moeilijker te gaan maken. En dan maak je dus kans op dat thuisblijfpakket... te waarde van 200 euro met vandaag. De keuze tussen een uur lang een brassband... of een uur lang een fanfare.
3: Oeh.
0: Nou, en ik weet niet of jullie fanfare houden, maar wij niet. Dus stemmen kan via de app van 538. Wat komt zometeen een uur lang door de speakers... bij de deelnemers van het NKWK kijken?

0: Radio 538 presenteert
1: het NK WK Voetbalkijken.
2: Ja, wat gaan de kandidaten van het NK WK Voetbalkijken een uur lang horen? Het is in volle gang. 5 kandidaten zijn er nog over en die maken kans op 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen. En de hele week maak je zelf, als je niet in de live stage zit hier bij 538, die kans is best groot, want het zijn er maar 5, ook kans op prijzen. En in de avondshow maak je elke avond kans op een thuisblijfpakket ter waarde van 200 euro. Dus dat is sowieso lekker. Het enige wat je moet doen is stemmen op een van de 2 opties van de geluiden die zometeen mogelijk te horen gaan zijn in die live stage. Met vandaag de brass band of de fanfare. Ja, je moet je voorstellen, deze mensen, deze kandidaten zitten al ruim 13 uur non-stop naar WK-wedstrijden te kijken. Als daar nu een uur lang dat getetter van een fanfare of dat getrommel van een brass band voorbij komt, word je natuurlijk knettergek. Ja, Yannick, jouw keuze is eigenlijk gevallen omdat je wakker bent gemaakt door een van deze 2 dingen. Nog even zonder te verklappen, hoe kan dit?
3: Hallo fanfare.
4: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
2: Tijdens Koningsdag. Tijdens Koningsdag, toch?
4: Ja, klopt. Ja, ik had niet zoveel te doen op Koningsdag. Dus ik lag nog lekker op mijn bed. En toen kwam er iets voorbij wat mij inderdaad mijn bed uit haalde.
2: En jij dacht, dat gun ik die kandidaten wel.
4: Ja, zeker.
5: Wat een warm persoon lijk jij me.
2: Om ze toch nog eventjes wakker te houden. Ja, de grote vraag is, Yannick, wat gaan de kandidaten zo meteen horen?
4: Ja, dat wordt de fanfare.
2: Ja, de fanfare. Het komende uur een fanfare in de live stage bij de kandidaten van het NKWK kijken. Het levert jou een Jumbo Oranje pakket op. Ter waarde van 200 euro, Yannick.
3: Kom maar wel.
4: Super gaaf.
2: En dan geef ik het over aan onze lieve Eva. Want ja. Eva, jij mag dan die grande fanfare aankondigen. Ik geef je een klein beetje galm en dan is hij voor jou.
6: Ja, dame en heer. Hier is jullie fanfare band.

0: heen. En we checken zo meteen natuurlijk even in bij de kandidaten van het NKWK kijken. Die het komende uur verstoord gaan worden door een fanfare. En ik, ja, ik heb weer eens een grote mond gehad. En dat kan me een hoop gedoe op gaan leveren. Zo meteen meer.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
13: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
14: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld superzeelweken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
21: Dus heb jij ook zo zin in vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
20: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
22: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
21: Heb jij ook zo zin in vakantie?
20: Prijsvrij vakanties.
23: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bnb.nl.
0: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
23: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bnw.nl.
1: 538 Bas en Dylan.
5: Er is in het team felle discussie ontstaan vanwege een uitspraak.

0: 13 uur zitten ze naar WK-wedstrijden uit het verleden te kijken. Zonder daglicht en slaap. Onze kandidaten van het NK-WK voetbal kijken. En zometeen checken we ze nog even bij zin.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Ik ben een weekend naar Londen geweest. Daar heb ik zoveel gezopen. Ik heb nog steeds een spraakgebrek. Het is ongelofelijk.
3: Oh, je lijkt mij wel, joh.
0: Deze show, we zijn pas 40 minuten bezig. En ik heb me al 27 keer verbroken.
3: Jochie, rustig aan.
0: Het is nog even een beetje bijkomen. Er is een discussie in het team. Ontstaan. En dat komt door een uitspraak die ik heb gedaan. Afgelopen weekend zat ik samen met mijn huisgenoten kijken naar een video van Beard Meets Food. Dat is een gozer met een hele grote baard die door de hele wereld reist om eet-challenges te doen. Nou, dan kan je ongeveer wel een beeld voorstellen bij iemand die hele gore eet-challenges doet met een hele grote baard.
3: Maar eet-challenges, dus zoveel mogelijk van iets in een bepaalde tijd eten?
0: Nou ja, hij gaat naar restaurants. Er zijn gewoon heel veel restaurants in de wereld. In Nederland hebben we er ook heel veel van. Daar komen we zo meteen even op terug. Die van die challenges doen. Dus die zeggen bijvoorbeeld, wij hebben een burger met 16 hamburgers. Met 200 plakken bacon. En die moet je in 40 minuten opeten. En dan kom je aan de Wall of Fame. Weet je, dat is dan wat je. En dan krijg je het eten gratis. Dat is dan vaak een beetje zo'n challenge. Of weet ik veel. Ik zag gisteren een video van hem. Had hij 3 kilo steak met friet en salade. En dan moest hij dan in een half uur opeten of zo.
3: En dan kreeg hij het eten gratis.
0: Ja, of niet. Maar het gaat hem natuurlijk om dat hij die challenge voltooit. En dat hij overal ter wereld op die Wall of Fames komt te hangen. En hij komt in de diepste krochten van de wereld. Hij was gisteren ergens in een heel klein dorpje in Denemarken. Waar al die mensen aan zitten te kijken van, wat kom jij hier doen, weet je wel. Het is gewoon een Amerikaan volgens mij. Maar ja, goed. Het ding is, ik zit dit altijd te kijken. En dan denk ik, ja, dit kan ik ook.
3: Dylan, ja, hier begon de discussie dus. Al zou je het kunnen, je moet het niet willen. Ja, maar, dat is helemaal niet goed voor je.
0: Nee, ja, dat klopt, maar ik zit dat al te kijken en dan denk ik, ja, zo'n gozer die miljoenen kijkers heeft hij. En dan denk ik, ja, hoe lekker dat je gewoon de hele wereld overreist en dan overal lekker gaat zitten eten en dat je daar dan leuke video's van kan maken. Ik wil ook een keer zo'n challenge doen.
3: Ja, maar...
0: Dus...
3: Ja, dus...
0: Zit je nu te luisteren en heb jij zo'n challenge? Of ken jij zo'n challenge? Gewoon bij een restaurant of een snackbar of wat dan ook bij jou in de buurt. Stuur ons even een DM via 538 Avondshow of even een appje via de app van 538. Laat ons even weten of jij zo'n challenge kent bij jou in de buurt. En dan wil ik daar deze week naartoe rijden en die challenge doen. Ik wil het gewoon een keer proberen.
3: En heb je dan ook nog bepaalde voedingsmiddelen die je leuk zou vinden? Of mag iedereen echt sturen wat hij wil?
0: Nee, je mag alles.
3: Foto's?
0: Nee, alles sturen wat je wil.
3: Oké.
0: Het maakt helemaal niet uit. Gewoon, als je een eet-challenge kent bij jou in de buurt, laat het even weten. Stuur ons even een berichtje op Instagram bijvoorbeeld. En druk ook even op volg.
3: Dat is altijd leuk. Mag ik even? Ik heb even meneertje Beert opgezocht, die dus al die challenges doet en wint.
0: Ja.
3: Maar die ziet er hartstikke fit uit. Hoe doet hij dat dan?
0: Ja, dat is ook. Matt Stoney is ook zo'n gozer. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Dat keek ik vroeger wel eens. Ook zo'n dunne gozer. Dus die gasten doen iets heel goed.
3: Oh.
0: Dus misschien is dat wel het.
3: Misschien is dit wel het recept van slank en fit zijn.
0: Ja, dat is het. Ik moet de eet-challenges gaan doen. Dan val ik af. Eindelijk de oplossing gevonden.

0: Ja, eerlijk. Shakira en Die Die. Het is een beetje 2010 gevoelig weer.
1: Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken.
0: Daar zitten we namelijk middenin. Er zijn nog 5 kandidaten over tijdens het NK WK Voetbal Kijken. Non-stop wedstrijden van het Nederlands elftal uit allerlei WK's kijken. En dan voor die grote jackpot, hè, 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen. En op dit moment staat Eva daar in, nou ja, als het goed is, de fanfare. Want al een uur lang moeten ze daarmee dealen. Hè?
2: Ja, dat klopt. En ik stond net voor het scherm. Want als een echte vrouw ga je voor het scherm staan bij het voetbal. Maar ik ben even aan de kant gegaan. En ja, fanfare is toch wel even iets anders dan Shakira, blijkt dan maar weer. Ja. En ik heb al begrepen dat het veel met de sfeer doet. Dat er nu ineens fanfare gedraaid wordt. Tabitha, ik ga toch even zeggen wat jij net zei. Het is wel echt serieus kut. Wat is er zo kut aan?
3: Ja, het is gewoon een heel vervelend geluid om een uur lang naar te luisteren.
2: Het is eerlijk gezegd ook best wel even vervelend geluid om wat korter naar te luisteren.
0: Ja.
2: Hoeveel hebben ze eigenlijk nog op de teller van fanfare muziek?
0: Nou, nog zeker wel een minuutje, nou, of 30, ja, half uurtje nog.
2: Een half uurtje nog, kan jij dat aan, vriend?
4: Nou ja, ik hoorde net 50 minuten links, dus een half uurtje valt er nog wel mee. Maar het liefst zet ik het nu uit.
2: Ja, er was de keuze tussen brassband of fanfare. Ben je dan nu blij dat het op fanfare is gevallen?
4: Nee. Het is kiezen tussen twee kwaden, maar ja, het liefst gewoon niks.
2: Ah ja, en hoe gaat het met het voetbal kijken? Want ja, jullie zijn inmiddels bijna door dag 1 heen. Jullie moeten nog tot 12 uur en dan mogen jullie 3 uurtjes slapen. Hoe denk je dat jij het gaat volhouden?
4: Nou ja, het is nu wel een saaie wedstrijd opgezet waarvan we weten dat het een gelijkspelletje gaat worden en een hele lange.
2: Even met welke wedstrijd hebben we te maken? Want ze hebben het niet boven in het scherm gezet hier.
4: Nederland-Costa Rica op het WK van 2014.
0: Oh, wat klote vol.
4: Dat is een oersaaie wedstrijd.
2: Ja, want gaan we die winnen?
4: Uiteindelijk wel. Maar dat duurt heel lang.
2: Oh, oké. Okay. Nou ja, in mijn beleving duurt het altijd 90 minuten. Maar zo zie je maar weer, dat voetbal dat blijft verrassen.
0: Ook weer zo. Maar even, jij zit daar dan nu met een koptelefoon op.
2: Dat klopt.
0: Zou je die eens voor mij heel even af kunnen zetten en even een duiding geven van hoe snerpend hard die fanfare aanstaat?
2: Uiteraard. Oh ja, ik hoor het al.
0: Dat is hard.
2: Ja, nee, wat ze leuk hebben gedaan is echt een band alsof die recht van de straat komt. Dus het is zeg maar ook dat hollen en hobbelige tussendoor. Dus nee, dat kan ik echt niemand aanraden.
0: Oké, heel goed. Eve, dank je wel. Kom lekker terug. En dan gaan we zo meteen natuurlijk ook wel die kandidaten van het NK WK voetbal kijken uit hun lijden verlossen. Maar geef het nog een half uurtje. Geef

0: in me.
1: Arme van Buuren, dream a little dream. Het is de avondshow waar je zo meteen kans maakt op een 538 prijzenpakket. Dat allemaal in kip of ei spelen we iedere avond. En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Hè. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Kan je je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op dat 538 prijzenpakket. Met vandaag, Eva.
2: Ja, twee kindericonen zou ik wel willen zeggen. Oh. Dikkie Dik of Jip en Janneke.
1: Ja, welk van de twee was eerder? Dikkie Dik of Jip en Janneke? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord insturen. En dan maak je kans op een 538 prijzenpakket.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met ergo onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuis in, mooi wonen.
14: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
15: Zo klinkt de mooie de toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
17: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
0: weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: 538 Nieuws. 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hen leggen gemeenten de demonstraties te vaak aan banden, omdat ze bang zijn dat het uit de hand loopt, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt ook averechts, zeggen ze. Regeringspartijen D66, VVD en CDA sluiten samenwerking met groep Markkensauer niet uit. Ze kregen er kritische vragen over van de oppositie vanwege de omstreden uitspraken van Markkensauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Ouwe Hand van de Partij voor de Dieren vindt het raar dat D66 wel de deur dicht doet voor PVV en Forum, maar dus niet voor groep Markkensauer. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten en een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Wat de aanleiding voor de moord is, is nog niet bekend. En er moet echt iets veranderen aan de eindexamens. Dat zegt het LAX, dat ieder jaar een klachtenlijn heeft voor examenkandidaten. Dit jaar kwamen daar ruim 335.000 klachten binnen. Volgens het LAX laat het zien dat de huidige examens niet meer passen bij deze generatie. Het zou onder meer mentaal te zwaar zijn dat er zoveel nadruk ligt op die examens. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft warm. De temperatuur komt ook vannacht niet onder de 20 graden. Morgen is het opnieuw droog en zonnig, maar dan wordt het wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Maximaal 26 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
1: Was het nou met het mentaal te zwaar voor de examens?
2: Nou, er ligt zoveel druk op die ene prestatie bij die ene toets, dat te pittig zou zijn mentaal.
1: Ja, maar we zijn er toch ook allemaal niet slechter door geworden, of wel?
2: Ja, ik niet, maar ja, ze zullen er wat van te zeggen hebben.
1: Nou ja, goed, ja, het zal wel weer. Ja. 50 verkeerde flits maaien met 1 vertraging op de A76 tussen Geleen en Keulen, 5 minuten. En 3 flitsers, waarvan eentje op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.5. A27 Gorkum-Utrecht, 58.5. En de laatste voor nu op de A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 74.8.
22: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
23: Is een lekkere van Albert Heijn.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
27: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
28: Volg het NK WK voetbal kijken. Deze hele week.
1: Zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? Dikkie Dik of Jip en Janneke? Antwoord.

0: 7 opties bestond eerder. Met vandaag Dikkie Dik of Jip en Janneke. En Suzanne, had jij dan ook een favoriet vroeger?
1: Favoriet, niet echt. Ja, Dikkie Dik vond ik toch wel iets leuker.
0: Ja, ja toch? Ja? Ja, toch wel. Ik moet zeggen, Jip en Janneke is voor mijn gevoel, tenminste, ja... Ja, ook een ik weet niet, een andere generatie. Heb jij veel Jip en Janneke?
2: Nou, niet veel, maar ik weet wel dat ze dan zo samen met... Er zat een hecht tussen of zo.
0: Ja, dat klopt. Ja, daar ging de eerste aflevering ook over.
2: De eerste aflevering. Het eerste geschrift
0: ging over.
2: Ja, daar ben je er zeker te jong voor. Nee, ja, die heb ik wel gelezen, maar ik was er niet zo weg van volgens mij.
0: Niet?
2: Nee. En die kat heb ik ook niet meegemaakt hoor, Dikkie Dik.
0: Niet?
2: Nee.
1: Ja, ik heb ze allemaal meegemaakt.
0: Ja? Nou ja, goed, we willen zo meteen van je horen welke eerder was. Maar we gaan eerst even de geschiedenis induiken. Laten we dan beginnen met Dikkie Dik. Heel eerlijk, als je een kat wil, is dit wel de ideale kat. Toch, zo'n dikke rooi. Jet Boeken die maakte hem voor Sesamstraat. En nou, die bedacht het uiterlijk van Dikkie op basis van een kat die ze tegenkwam op straat in Costa Rica. Zijn naam komt natuurlijk van zijn ronde, dikke uiterlijk. Dat is ook de reden dat ze mij... Dikke Dilly of Bolle Boetje.
2: Hebben ze dat gedaan?
0: Ja, dat deden ze. Ja, goed dag. Zorg voor later. Dan Jip en Janneke. Fiep Westendorp gaf het duo hun bekende zwarte silhouetten. Maar het werd uiteraard geschreven door de vrouw die zoveel heeft betekend voor vele kinderen. Annie M. G. Schmid. Hun eerste verhaal, zoals ik net zei, begon met een ontmoeting bij de heg. Maar de grote vraag is, Suzanne, welk van de twee was eerder?
1: Ik denk Jip en Janneke.
0: Jip en Janneke, daar vullen wij dan in. En dan heeft Eva de balans.
2: Jip en Janneke komen uit 1952.
0: Zo.
2: En Dikkie Dik uit 1978. Oh. Dus je hebt helemaal gelijk.
1: Yes.
2: Jip en Janneke waren eerder.
0: Oh zo, de waterpolitiek. Sinds jij zwanger bent, heb jij veel meer gevoel voor ritme, weet je dat?
2: Ja, dat zei ik. Heb ik dat tegen jou gezegd?
0: Dat heb je tegen mij gezegd. Geloof geen kloot. Oh, Suzanne. Je hebt het prijzenpakket gewonnen. Gefeliciteerd.
1: Ja, super. Dankjewel.

0: Frans Bauer, Jan Smit en je hoorde, zij hoort bij mij. We gaan eens even kijken hoe het daar gesteld is.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Namelijk bij... Oh jezus. Wat een herrie. Ongelooflijk. Ja, het is pak een beet. Het is een uur geleden dat we de kandidaten van het NK WK voetbal kijken hebben beloond eigenlijk. Met een uur lang de fanfare. We mogen wel tegen de regie zeggen dat de fanfare inmiddels bij jullie uit mag. Jullie zijn ervan verlost allemaal. Ik moet het heel eventjes uitleggen. Er zitten op dit moment 5 kandidaten bij het NK WK voetbal kijken. Die maken kans op 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Die fanfare is inmiddels uit. Jarno, wat vond je van de fanfare?
3: Ik vond het prachtig.
0: Ja, ik hoorde een hoop geklagen en gesteggel. En de sfeer ging er zichtbaar van achteruit.
3: Ja, dat wel, hè?
0: Toch wel. Dat betekent dat jullie tot 12 uur een klein beetje rust krijgen. 12 uur is jullie bedtijd. Ja. Dan mogen jullie 3 uur slapen. En dan moeten jullie er weer uit. Geen douche. Je mag alleen maar even 10 minuutjes de natte lap langs halen. Ik weet niet hoe het met jullie zit. En Tabitha, dan kijk ik even jou aan. Wat voor slaper ben jij?
4: Ja, normaal een hele goede slaper. Maar je doet ook zoveel indrukken op vandaag. En in een vreemd bed moet ik ook altijd weer even wennen. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, want ben je dan niet? Want kijk, sommige mensen hebben het hoofd raakt het kussen en je bent weg. En je zegt het al, veel indrukken, ander bed, het is eventjes wennen. Ben je dan niet ontzettend bang dat je niet in slaap kan komen?
4: Ja, en juist dan ga je niet slapen. Thuis leg ik inderdaad mijn hoofd op mijn kussen en ik ben weg. Ja. Maar gisteren heb ik ook al niet zo goed geslapen. Inderdaad, in een vreemd bed in het hotel. Het was warm. Dus ik hoop heel erg dat ik gewoon straks zo moe ben dat ik hetzelfde effect heeft als thuis. Maar ik ben een beetje bang inderdaad. Maar juist als je dat bent, dan roep je het ook over jezelf af.
0: Ja want als je
5: vervelend zijn als je niet slaapt. Ja, dan sta je eigenlijk met 6-0 achter.
0: Ja, om in voetbaltermen te spreken. Ja. Heel mooi. Dan ga je liggen malen en dan ben je helemaal klaar. Nou ja, we gaan later vanavond. Iets na 11:30, vlak voordat jullie naar bed gaan. Want jullie zijn wel, denk ik, heel benieuwd hoe dat bed eruit ziet.
4: Zeker.
0: Ja, we gaan eventjes die kant op sturen vanavond. En dan gaat ze een mooie omschrijving geven. Zodat jullie in ieder geval een beetje kunnen verwachten waar jullie terechtkomen om 12 uur vanavond. Even kijken, hoeveel staat het daar nu?
6: 0-0.
0: Ah, superpot.
7: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
8: Waarom werd de laptop verliefd? Omdat hij eindelijk een goede connectie voelde.
7: Het antwoord is

0: Eva. Eva, wat heb je?
1: Nou, hoe je Temu en Shein-rommel herkent op Vinted.
0: Oh, goed om te weten.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven schouderkarbonades, heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Een nieuwe grill. Op ons terras.
7: Sorry, het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
8: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
13: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
18: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
19: Dit is niet normaal meer.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
22: Lidl Deals. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
21: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
24: Lidl, Lidl Deals.
25: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
28: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
27: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
29: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
30: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes.
0: 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over mode en lifestyle.
1: Ja, hoe herken je nou rommel op sites als Vinted en Marktplaats? Er staat bijvoorbeeld namelijk heel veel kleding te kopen. En dan staat erbij vintage. Dat is natuurlijk een gaaf woord voor tweedehands kleding.
2: Ja.
1: Maar dat blijkt dan gewoon goedkope zooi van Temu of AliExpress of Shein. En RTLZ komt nu met tips om die nepspullen te herkennen. Die zeggen, maak nou eens een foto van dat kledingstuk dat te koop staat en google die foto. Als dan allemaal hits komen met Chinese webshops, nou, dan heb je daar je eerste hit, dat het waarschijnlijk ook daar vandaan komt. Vaak staat er bij het merk vintage dressing. Dat is helemaal geen merk. Dat betekent helemaal niet dat het vintage is. Dat betekent zelfs meestal dat het gewoon van zo'n Chinese webshop komt. En de foto's waarop iemand de kleding aan heeft, die zijn soms gemaakt met AI. En dat zie je pas als je goed inzoomt. Ze doen echt hun best om je flink voor het lab te houden.
2: Ja, en sowieso is, het Google Foto's. Zeg maar, als je gewoon naar of de website gaat van Google of de Google App of zo. En dan kan je dan inderdaad een fotootje uploaden en dan zoekt die hits. Dat is sowieso voor heel veel dingen best wel een uitkomst. Ook als je iets ziet op Vinted waarvan je denkt van, oh, ik wil even kijken wat de originele prijs was.
1: Ja.
2: Of kijken of die nu ergens uit een oude collectie gewoon via, nou ja, de officiële webwinkel te koop is. We hebben dat altijd gesteggel met Vinted niet. En natuurlijk hartstikke goed kan je hem gewoon eerstehands kopen.
1: Nou, wat mij echt opvalt, er zijn dus heel veel mensen die kopen kennelijk iets en dan vergeten ze het terug te sturen. En dan zitten ze ermee. Of ze bedenken zich voordat ze het überhaupt hebben aangehad. En dan zeggen ze, ja, het is helemaal nog nieuw, kaartje er nog aan. En dan verkopen ze het gewoon voor dezelfde prijs als in de winkel. En ik snap dat dat chill zou zijn, maar zo werkt het niet. Want als ik hem nieuw vanuit de winkel net zo duur kan kopen als bij Flip van om de hoek, dan bestel ik hem absoluut helemaal nieuw. Want wat heb ik eraan?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, hè, omwille van de duurzaamheid kan je hem dan beter bestellen bij iemand. Hè, zodat het niet
1: omwille van de duurzaamheid, daar ben ik het hartstikke mee eens. Maar als hij al bij iemand thuis heeft liggen verstoffen, dan wil ik toch korting.
2: Aan de andere kant, ik kreeg net een melding van mijn Vinted dat iemand een shirtje voor 6 euro van mij wilde kopen ergens in Zuid-Frankrijk. Ja, omwille van de duurzaamheid.

Ellie Goulding, you're the love me like you do. En je kan deze week bij 538 tijdens het NK-WK voetbal kijken. Ook zelf in de prijzen vallen. Er zitten hier 5 kandidaten die 4 dagen lang strijden voor 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen. Maar zelf maak je in de ochtend, middag en avondshow kans op prijzen die wel op kunnen lopen tot honderden euro's. Dus zorg dat je erbij bent deze week tijdens het NK-WK voetbal kijken. Het is de avondshow met de mannen van Kensington.

0: House Mafia. Je hoorde Don't You Worry Child. En zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. En hoe speel je mee met de quiz over vandaag? Nou, dat is heel simpel. Antwoord geven op de nu volgende kwalificatievraag. En die krijg je van Eva.
1: Ja, Martin Garrix treedt op tijdens de laatste Formule 1 race in Nederland. In welke plaats is die laatste Formule 1 race in Nederland?
0: Ja, waar is die laatste Formule 1 race in Nederland? In welke plaats? Het antwoord kan je insturen via de app van 538. En dan maak je zometeen kans op 100 euro.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Met pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
18: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
17: En met extra korting. Zullen we?
18: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
22: Zoveel money!
21: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: 538 Nieuws.
1: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er zijn vanavond 3 mensen neergestoken bij stations Amsterdam Sloterdijk. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers op verschillende plekken rond het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Forumleider Lodewijk de Vos heeft bij een Kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen van links tot rechts vinden dat ze niet genoeg afstand neemt van het geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt bijvoorbeeld dat de Vos zo extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. Verder vandaag in het nieuws. Vakbonden zijn nog niet erg enthousiast over de uitgestoken hand van het kabinet. Dat kondigde vandaag aan dat de plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van de baan is.
25: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord. Dat ze zelfs zo onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
1: Ja, dat zegt vakbond FNV tegen de NOS. Hun geplande stakingen in juli gaan ook gewoon door. En bewoners van een flat in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug. De brandweer ontruimde een heel flatgebouw nadat er 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in een sporthal. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft warm vannacht. De temperatuur komt niet onder de 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. Maar dan wordt het wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Maximaal 26 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: 538 verkeerde flitsmeister met 1 vertraging op de A4... tussen Amsterdam en Den Haag voor Leidschendam 7 minuten. En 4 flitsers op dit moment. Nog even op je snelheid letten. Op de A20 onder andere tussen Gouda en Rotterdam bij 31,5. Op de A27 tussen Gorkum en Utrecht bij 58,5. En op de A58 tussen Goes en Bergen op Zoom bij 133,4. Laatste voor nu vind je op de A67 tussen Venlo en Eindhoven. Opletten bij 74,8.
26: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
28: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
29: Welkom bij de verfzaak.
28: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
30: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals

0: verfzaken.
1: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 6 voetbalfans kijken een week lang non-stop WK-wedstrijden.
4: Volg het NK WK

0: says David Guetta, you're the Save Me Tonight.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Spelen we iedere avond, maak je kans op 100 euro. En die 100 euro is uiteindelijk voor degene die aan het einde van de week de meeste vragen goed heeft beantwoord. En dit is eigenlijk een soort schrikkelweek. Want gisteren was het natuurlijk tweede Pinksterdag, dus toen waren we er niet. Dus we spelen maar met 3 kandidaten. Dat betekent extra kans om te winnen, Irene.
3: Oké.
0: Ja, super. Het is een hele simpele quiz. Je krijgt in 90 seconden zoveel mogelijk vragen over vandaag. En een belangrijke regel is dat je niet mag passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
3: Ja.
0: En dat is?
3: Hond.
0: Hond. Oké, okay, heel goed. Nou ja, dan gaan we daarvoor. Hond is dan jouw paswoord. Ja, dan ben ik eventjes uitgeluld eigenlijk. Deze doet het. Deze doet het. Eva, ben jij er klaar voor?
4: Nee, maar ze moet de kwalificatievraag toch nog beantwoorden?
0: Dat is inderdaad hartstikke waar.
4: Anders mag ze helemaal niet meedoen. Ja, Irene, ik heb je er graag bij hoor, daar niet van.
0: Martin Garrix treedt op tijdens het laatste Formule 1 race in Nederland. In welke plaats is die race?
3: Zandvoort.
0: Zandvoort, ja, dat is inderdaad goed, ja. Nee, dat zijn de formaliteiten. Die was ik heel eventjes vergeten. Nou ja, rest mij nog één ding te zeggen, dat wij er helemaal klaar voor zijn, Irene. En als jij dat ook bent, kan je go zeggen en dan gaan we ervoor.
3: Go!
0: De Erasmusbrug is wekenlang dicht voor verkeer. In welke stad staat deze brug?
4: Sabrina Carpenter heeft een belangrijke muziekprijsnummer gewonnen. Noem een nummer van Sabrina Carpenter.
0: Een Nederlander heeft een beroemde kaasrolwedstrijd gewonnen. Waar of niet waar, kaas wordt onder andere gemaakt van melk.
3: Waar?
4: Vitesse is een seizoen lang zeker van deelname aan de eerste divisie. Uit welke plaats komt Vitesse?
3: Arnhem.
0: Een kop koffie was nog nooit zo duur. Noem een merk koffie.
3: Douwe Egbert.
4: Kandidaat Irene heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Hond.
0: In Houten is er een maximumsnelheid voor fietsers ingesteld. Hoeveel wielen heeft een fiets doorgaans?
3: 2.
4: Lionel Messi heeft vlak voor het WK een overbelaste hamstring. Uit welk land komt Messi?
3: Argentinië.
0: De inbraak in het Louvre wordt verfilmd. Welk bekend schilderij van Leonardo da Vinci hangt in het Louvre?
3: Mona Lisa.
4: Meer Friezen kunnen goed Fries lezen en schrijven. Wat betekent Paken en Beppen in het Fries?
3: Vader en moeder.
0: Het NKWK voetbal kijken is volle gang hier bij 538. Hoe heet het volkslied van Nederland?
3: Wilhelmus.
4: De Efteling heeft een sneak peek gedeeld van een nieuwe attractie. In welke plaats is de Efteling?
3: Kaatsheuvel.
0: Ja, op zich helemaal niet zo gek gedaan.
4: En wat had jij een leuke hulplijn zitten. Dat mag natuurlijk.
0: Ja, je had de bellenvriend had jij ingezet, de hele quiz. Maar goed, dat mag allemaal. Ik kan ons dat ook allemaal schelen. De grote vraag is, je hebt natuurlijk de toon gezet voor deze week. Je staat bovenaan. Je bent een 538 prijzenpakket rijker. Maar de grote vraag is, Eva, hoeveel had Irene er goed?
4: 9 maar liefst.
0: Oh, dat is helemaal niet gek.

0: Eva, wat heb je?
1: Nou, hoe belangrijk ontbijten nou echt is.
0: Zometeen het antwoord. En we gaan even een kijkje nemen in de slaapkamers van de deelnemers van het NKWK kijken. Ze mogen zometeen 3 uurtjes slapen. Dus,
1: gul van ons.
0: Dat wordt heel spannend.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Reese, All Saints en McGregor.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
6: Word nu onderdeel van een spannende avonturenfilm in de nieuwe attractie Journey to the Forbidden Chamber in Movie Park Germany. Beleef een meeslepende reis door de wereld van een grote filmproductie vol Hollywoodmagie bij de Paramount Picture Studios. Koop nu je ticket voor jouw rol op de set op moviepark.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Taylor Swift en The Fade of Ophelia.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
2: Ja, hoe belangrijk is ontbijten nou echt? Heel veel van die mensen die roepen natuurlijk altijd, ja, het is de belangrijkste maaltijd van de dag.
3: Klopt.
2: Maar nou zegt een diëtist bij RTL Nieuws, dat is helemaal niet per se zo. Het verschilt namelijk per persoon. Ze zegt, ontbijten kan heel goed zijn. Als je bijvoorbeeld risico hebt op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten, dan zou het kunnen helpen om goed te ontbijten. Maar dat is helemaal niet bij iedereen zo. Maar jij wilde zeggen, jij bent het er roerend mee eens.
3: Ik ben het echt roerend mee eens. Zeg maar, de deur uitgaan zonder ontbijt is eigenlijk zo'n slecht idee. Zeg maar, al eet je even één boterhammetje. Maar het is ook mentaal. Het is ook mentaal, zeg maar, als je het niet gegeten hebt, als je het niet gegeten hebt, heeft je hoofd geen start van de dag gehad.
2: Ah ja.
3: Dus even gewoon, al heb je even een hap van een appel genomen.
2: Wat ontbijt jij dan?
3: Ik ontbijt 2 boterhammetjes met kaas en kip en sambal.
2: Met kaas en kip en sambal.
3: Ja,
2: wat een hoop. Het kan trouwens wel ook verschillen.
3: Is het 2 volkoren boterhammetjes met een plak kaas en 3 plakken kipfilet?
2: Nee.
3: En even eentje uit het vuistje.
2: Het klonk even, ik heb het niet meteen goed verwerkt in mijn hoofd, maar het klonk even als een groot gerecht.
3: Ja, dat ik gewoon een soort, dat ik even 150 gram kip stond te bakken zonder vroeg.
2: Dat had ik eventjes in mijn hoofd.
3: Ja.
2: Maar wat ik wilde zeggen, het kan dus ook verschillen wat goed is per geslacht als ontbijt. Ze zeggen, vrouwen die hebben over het algemeen door hun hormonen en de cyclus meer behoefte aan koolhydraten in de ochtend. Dus een lekker papje van havermout of zo.
3: Oh ja.
2: En mannen hebben juist vaak eiwitten nodig. Dus met die kipfilet zit jij goed. Maar je zou bijvoorbeeld ook wat eieren kunnen eten. Is misschien een leuke suggestie.
3: Ja, dat vind ik heerlijk. Hebben we de hele tijd gedaan.
2: Eieren gegeten, ja?
3: Ja, had ik 8 eieren per dag.
2: Ach, Jezus Christus.
3: Heerlijk.
2: Ja. Maar, en hoe rook jij toen?
3: Nou ja, jij hebt al die tijd naast me gezeten. Je hebt niks geroken.
2: Dat is waar. Dat heb je toch aan het denken.
3: Zo ben ik dan toch wel weer.
2: Ja.
3: Maar goed, ontbijt. Het ligt aan wie je bent. Dankjewel, Eva.
2: Hey, graag gedaan.
3: Zometeen gaan we even een kijkje nemen in de slaapkamers van de deelnemers van het NKWK kijken.

0: Smash even van Topic en Becky G, you're the sorry papi.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, is in volle gang. Inmiddels zijn er nog 5 kandidaten van de 6 over die 4 dagen lang WK-wedstrijden van het Nederlands elftal kijken uit de hele geschiedenis. En dat alles voor die hoofdprijs van €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen. We gaan eventjes inchecken in de ruimte daar waar onze kandidaten zitten. William, je mag over een kwartier naar bed. Hoe ga jij jezelf een slaapwiegen zometeen?
3: Ik denk dat wiegen niet nodig is hoor.
0: Zit je er doorheen?
3: Nee, valt wel mee, maar je merkt al dat je oogjes een beetje moe zijn na zo'n lange dag.
0: Heb ik nou vernomen dat jij vandaag al een keertje een beetje twijfelachtige ogen had?
3: Dat schijnt zo. Maar ik ontken alles.
0: Oké, heel slim. Ik vraag me wel af, ga ik het risico nemen door jullie allemaal tegelijk een vraag te stellen. Maar zit er iemand tussen waarvan bekend is dat ze snurken?
3: Ja, daar heb ik gezegd dat ik soms snurk.
0: Oké, dit is ook een snurker. Ik gok zomaar dat jullie wel heel dicht bij elkaar slapen. Intussen is Eva in jullie slaapkamer te vinden. Eve, kan je ons even meenemen naar de ruimte waar onze kandidaten zo meteen naartoe gaan?
4: Ja, dit is eigenlijk normaal onze vergaderruimte. En daar hebben ze nu bij wijze van kamers doeken opgehangen. Dat is ontzettend creatief opgelost. Dus jullie, als er een snurkt, hebben jullie wel echt pech. Want er hangt echt alleen een zwarte lap tussen jullie.

0: zitten, een beetje voelen of dit een beetje... Lekker hard. Nou, eerlijk, het is wel een soort gezellig... Nee, ik ga niet liegen. Nee. Het zijn zwarte lappen, dus het is wel lekker donker. En een hard bed, ja.
1: Oké, dus maar zeg maar, als je het zou moeten vergelijken met een.
0: Met een lekker bed?
1: Nou, maar zeg maar, zeg maar, 1 is een gevangenis en 10 is thuis.
2: Ik denk bij ons.
0: Nou, ja, een... Ja, nee, ja, sorry, wel echt een 3.
1: Nou, ik ga jullie heel veel succes wensen zometeen. Slaap lekker en onthoud, niet te veel druk erop leggen, hè, op dat slapen. Want dan gaat het helemaal mis. En dan sta je morgen al met 6-0-8, hebben we vandaag van Eva gehoord. Succes, welterusten voor zometeen. En nou ja, veel plezier weer morgen.
3: Dankjewel.

0: Ja, het ding is, zometeen hoor je Marnix vanaf 12 uur. Marnix, goedenavond.
1: Hi Dylan.
0: Hallo. Jij hebt een kleine kut kinderpiano gekocht.
1: Ja, in de speelgoedwinkel.
0: Ja, bij de speelgoedwinkel. Gewoon zo'n ding die je aan je neefje of je nichtje geeft. Of aan je kind, als je die hebt. En dat is eigenlijk heel vervelend. Het is een heel vervelend ding.
1: Ja.
0: Maar, we hebben er wel een spelletje mee bedacht. Of jij eigenlijk. Jij gaat een liedje spelen. En de vraag is, van welk liedje is dit melodietje? En dan ga je hem ook draaien zometeen.
1: Ja, natuurlijk. Als beloning en bonus. Ja. Ook goed om te weten, je mag meeraden in de app van 538.
0: Ja.
1: Alleen maar leuk, maar er valt verder niks mee te winnen behalve de eer. En
0: de eer, dat is waar, ja. Maar toch, zeg maar ook, want wij ook, Eva, wij spelen ook iedere dag mee als Marnix dit doet.
2: Absoluut.
0: En er is toch de behoefte om heel hard te roepen wat het is.

0: als je het weet. Omdat het toch als een overwinning voelt. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Marnix, take it away.
1: Alejandro, ja!
2: Alejandro.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jumbo Supermarkten.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
7: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. Easytoys.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. Easytoys.nl.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu Moulin Rouge de Musical. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt... en is nog tot en met 2 augustus te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor alle merken.
20: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: 538 Nieuws, 12 uur.
5: Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op 538.
6: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam. 17 minuten. En er wordt ook geflitst op je snelheid. Oppassen. A8 Amsterdam richting Beverwijk bij 3.6. A16 Dordrecht richting Breda bij 45.8. A27 Gorkum richting Utrecht bij 58.5. En ook oppassen op de A67 Venlo richting Eindhoven bij 74.8. 538.
7: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen.

de speelgoedwinkel. Hij is eigenlijk gemaakt voor kinderen. En het ligt in de studio van Radio 538. Marnix kleine kutkinderpiano. Bij Bas en Dylan spelen we een stukje. En aan jou te raden, van welk melodietje is dat liedje? En dit is wat je net hoort bij Bas en Dylan. Het zal je niks verbazen. Dylan gaf net toch echt het juiste antwoord. Het was inderdaad Lady Gaga. Alejandro hoor je nu bij Radio 538.

Lucas en Steve bij 538. Hey, Bruno Mars, die wil wat aan zichzelf veranderen, waar heel veel mensen juist ontzettend jaloers op zijn. Inclusief ikzelf. Wat hij wil veranderen, je hoort het zo bij 538. Britney Spears komt eraan na de nieuwe van Shanna Spyro. Dit is Material Lover.

0: Wat wil Bruno Mars nou aan zichzelf veranderen waar heel veel mensen heel jaloers op zijn? 538. En goedenacht, mijn naam is Marnix. Als jij nu iets aan jezelf kon veranderen, wat zou dat dan zijn? Als ik even naar mezelf kijk, is het dan toch wel de hele torso, om het zo te zeggen. Hè, van borst tot buik. Ik ben ooit 115 kilo geweest. Nou, ondertussen is dat 85 kilo. Maar ja, weet je, heel eerlijk. Ik trek eigenlijk nog steeds niet graag mijn t-shirt uit met dit lekkere weer. Gewoon een soort van schaamte of zo. Ja, ik weet het, het is ook nergens voor nodig. Niemand is daarmee bezig, behalve ikzelf. Maar ja, het is gewoon een mentaal knopje. Kan niet omzetten. Dus nu ga ik af en toe wel naar de sportschool. Dus ik werk er wel aan. Maar ook te onregelmatig. Ja, schiet gewoon niet op. Wat wil Bruno Mars dan aan zichzelf veranderen? Nou, juist iets waar ik heel jaloers op ben.
1: I have too much muscles. Sometimes you don't want to have too much muscles. I want to just go to the beach and take my shirt off and, you know, not have a sea of women follow me. So okay. I guess that's what I would change.
0: Hij zou dus minder spieren willen hebben. Nou, ik ga in juli toevallig naar zo'n concert van Bruno Mars in de Arena. Ik zal even vragen of hij dan van lichaam wil ruilen. Geen probleem, joh. Doen we gewoon, Bruno Mars. Je hoort het nu bij 538. Dit is I Just Might.

0: Kelly en Boys of Summer bij 538.
1: Het NK WK voetbal kijken.
0: Hé, wat is het spannend, hè? 6 deelnemers zijn vandaag begonnen aan het NK WK voetbal kijken. Ja, de sfeer zit er ook in, Matthijs, doe eens. Even die toeter.
2: Hij gaat stuk.
0: De hele studio van 538 is namelijk versierd voor het NK WK voetbal kijken. Concept vrij simpel, 6 deelnemers dus in de studio van 538. 4 dagen lang dag en nacht kijken naar voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Je mag niet in slaap vallen, je moet de eliminatierondes overleven. En ben je dan als laatste over, win je 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Gisterochtend, of afgelopen ochtend, zijn we met de ochtendshow bij Tim, Riet, Niels en Florentie begonnen. En in de middagshow was al een van die eliminatierondes en dat ging als volgt.
3: Vandaag, precies 14 jaar geleden, speelde Oranje Interland tegen Bulgarije. We verloren die wedstrijd met 1-2. De hoeveelste Interland was dit van Mark van Bommel?
4: De 112e.
5: 112e. En wat denk jij, Senna?
6: Dan hoop ik toch dat ik het goed heb. 122.
5: Jij denkt dus meer.
6: Ja.
5: Als jij deze fout hebt...
6: Ja, ik weet het.
5: Dan moet je naar huis. Het waren er 75. Het was de 75ste Interland van Mark van Bommel. Dat betekent... Senna, je moet naar huis.
3: Ja. Ach. Ach, dat is jammer.
5: Zo snel kan het gaan.
6: Vanavond.
5: Jij gaat wel.
4: Sorry, Senna.
5: Je gaat wel lekker slapen. Ja,
3: ach, dit had ik niet verwacht. Oh. Kindje, Rolf, wel gefeliciteerd, goed gedaan.
4: Ja, zeker, dankjewel, sorry, de excuus.
6: Ja, nee, gefeliciteerd met je zoon alvast.
5: Rolf, we mogen jou blij maken met boodschappengeld ter waarde van 1000 euro. En deze prijs die wordt verzorgd door Jumbo Supermarkten.
4: Nou, echt top.
0: En om 3 uur vannacht gaan ze dus verder met het NK WK voetbal kijken. Nog 5 deelnemers zijn over. Martin Garrix en Ed Sheeran, hoor je nu.

0: 538.
1: Zo, ik verslik me, excuus. Harry Styles en American Girls bij Radio 538. Komt net een appje binnen van Lisanne. Die zegt, joh, wat leuk, dit liedje heb ik net live gehoord. Staat natuurlijk nog in de Amsterdam Arena, Harry Styles. Ik heb ook gehoord dat ze de staplekken daar hebben gewisseld, omdat ze niet zo heel veel konden zien. Dat is nou het voordeel van zitplekken, toch? Ik kies altijd zitplekken. Lekker is dat, kun je altijd alles zien.

0: beste.
1: Zoe Levi en Snelle, ik zing bij Radio 538. Binnen nu in 10 minuten een nieuwe opgave in AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het over gaat. Kruidenboter. Je weet wel, van de barbecue, kruidenboter. Alle details.

0: 1 uur.
1: Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcus er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcus er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op 538.
2: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging nog op de A76. A67. Turnout richting Eindhoven bij de Hocht. 5 minuten. En dan wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A6. Lelystad richting Muidenberg bij 50.0. A10. Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 3.9. En ook oppassen op de A67. Venlo richting Eindhoven bij 74.8.
0: De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
3: Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
0: Marnix Westhuis.
2: Hey, goeienacht. Calvin Harris is voor je onderweg. Ook Taylor Swift hoor je naar Shepard. Dit is Symphony.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je dus niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het echt of nep is? Is het AI of niet? Dit is de opgave.
1: Diverse gemeenten overwegen extra containers nu het barbecue weer aanhoudt. Niet voor kolen of vleesverpakkingen, maar voor lege kruidenboterkuipjes. Vooral in tuinwijken is sprake van verhoogde smeerdruk.
0: Nou.

0: 538 met Di Lauren en Dinner Party.
1: AI of niet?
2: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daarom draait AI of niet. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dit is de opgave van vannacht.
3: Diverse gemeenten overwegen extra containers nu het barbecue weer aanhoudt. Niet voor kolen- of vleesverpakkingen, maar voor lege kruidenboterkuipjes. Vooral in tuinwijken is sprake van verhoogde smeerdruk.
0: En de vraag is, is dit echt of nep? Is het AI of niet? Sneller blikken in de app van 538. Wessel denkt dat het echt waar is. Petra denkt er weer dat het nep is. En misschien heeft Felicia wel het juiste antwoord. Felicia, ben jij trouwens een beetje fan van de barbecue?
4: Ja, ik ben wel echt fan van barbecue.
0: Zeker. Oh, je bent echt fan van barbecue?
4: Ja, echt hoor. Ik ben echt een vleeseter ook. Dus het is voor mij echt fantastisch dit weer.
0: Maar betekent dat jij dan gewoon echt iedere dag wanneer de zon schijnt gaat barbecuen?
4: Nou nee, dat niet. Bijna, ik zou het wel willen, maar ik doe het niet.
0: Oh, wat houd je tegen dan?
4: Mijn vrouw.
0: Oh.
4: die zegt ook van, ook gewoon aardappels, vlees en groenten of rijst, vlees en groenten. Kan niet alleen
0: met vlees. Oh, jawel hoor, als je het vlees op de barbecue. Goed, nou goed, ik ga verder niet stoken in een hele gelukkige relatie, geen zorgen. Maar hey, wie staat er dan achter de barbecue, jij of je partner?
4: Ik.
0: Oh, jij bent de barbecue maestra.
4: Ja, zeker.
0: Je hoorde net een opgave, Felicia. Wat denk je? Is het AI of niet?
4: Nee, ik denk dat het echt is.
0: Je denkt dat het echt is?
4: Ik kan me heugen dat ik iets heb gehoord op de radio erover, maar ik weet het niet zeker.
0: Ja, het gaat natuurlijk veel over de barbecue en over extra vuilnis, maar het is hartstikke nep. Het is gewoon verzonden door de computer.
4: Oh, dat meen je niet.
0: Er komen geen extra containers voor de lege kruidenboterkuipjes.
4: Oh, oké. Ja, helaas.
0: Maar toch bedankt voor het proberen vannacht, Felicia. En wat rust alvast.
4: Yes, dankjewel.

De nieuwe van Olivia Drigo, Drop Dead bij Radio 538. Goeienacht, Marnix hier. Ik heb slecht nieuws. Het einde van de aarde is in zicht. Details.

0: Miley Cyrus en End of the World.
1: De nacht van 538.
0: Daarover gesproken, het einde van de wereld. Slecht nieuws, onderzoekers zijn erachter wanneer het einde van de wereld er is. Het is even schrikken. Pak je agenda er even bij, zou ik zeggen. Scroll even vooruit. Jaartje of 5 miljard. Want dan wordt voorspeld dat de aarde voorbij is. Dat we hier niet meer kunnen leven. Wij hebben er gelukkig dus geen last van. Maar ja, generaties na ons wel. Hoe zit dat dan? Ze verwachten dat onze zon zo warm gaat worden dat de aarde wordt verbrand. Dus als je dacht dat de 31, 32 graden van vandaag al vreselijk was, dan wordt het toch veel warmer. Maar dat is dus pas over 5 miljard jaar het einde van de wereld. Wij gaan de komende dagen gewoon weer opsluiten in het donker bij de airco. 21 graden. Heerlijk, lekker zeg. Zoals je hoort, de zon is niet voor mij gemaakt. Hey, goeienacht, Marnix hier. Som, jij hoor je nu. Dit is

0: Voetbalkijken.
1: We zitten er middenin. Het NK-BK voetbalkijken bij 538. 4 dagen non-stop naar voetbalwedstrijden kijken van het Nederlands elftal. Deelnemers mogen niet in slaap vallen tijdens het kijken. Maximaal 5 seconden, hoorde ik net van de scheidsrechter, mogen je ogen maar dicht zijn. En als dat langer is, dan word je dus uitgeschakeld uit het spel. Nog 5 deelnemers zijn er. Zij zijn in de strijd voor 20.000 euro en een jaar lang gratis boodschappen doen. Je kan alles volgen via kijken.nl, dan kijk je dus mee. En natuurlijk hoor je ook

alle updates via 538. En William, Daan, Tabitha, Jarno en Mitchell slapen nu nog. Maar rond 3 uur, dan gaan we ze wakker maken. Dan begint namelijk de volgende dag voor ze. En jij gaat bepalen hoe. Door A of B te sturen in de app van 538. Dus stuur A als je gaat voor wakker maken met een toeter. Want ze slapen hier bij 538. Of zeg je nou, we gaan ze wakker maken met een pannenset. Dan stuur je B. Dus A of B in de app van 538. Hoe gaan we de deelnemers van het NK WK voetbal kijken wakker maken? Laat het weten in de gratis app van 538. Hoor je zometeen Gizo en Zane. Eyes closed. Over slapen.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lodewijk Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachten goed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En dit was het nieuws op 538.
2: Uit er verkeerd dan de Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles oppassen. A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 3.9. A15 Rotterdam richting de Maasvlakte bij 53.5. En ook oppassen op de A27 Gorkum richting Utrecht bij 39.5.
0: 538. De ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Volg het NK WK voetbalkijken deze hele week.
2: Met Niles Barkley voor je onderweg. Ook Somber hoor je zo meteen. Alan Walker, dit is Heartbreak Melody.